0: is 105. Het is 3 uur.
1: Lars Melitzen met het NOS-journaal. OV-medewerkers beginnen over een uur met een staking. Daardoor rijden er in het hele land geen treinen, bussen, trams en metro's. Het is een actie tegen bezuinigingsplannen op de sociale zekerheid. De staking duurt tot 8 uur 's ochtends, maar NS denkt dat ook daarna nog treinen uitvallen, omdat alles dan weer moet worden opgestart. Bovendien rijden er minder treinen vanwege de hitte. En de storing met treinen in Duitsland is voorbij. Het treinverkeer van Deutsche Bahn werd gisteravond stilgelegd vanwege een probleem met het communicatiesysteem. Rond 12:30 reden de eerste treinen weer. Wel moeten reizigers nog rekening houden met vertragingen en uitvallen. Overal in Nederland worden maatregelen genomen vanwege de hitte. Komende dag geldt in bijna alle provincies code oranje. Thuisbezorgd stuurt daarom geen bezorgers de straat op, behalve in de steden Groningen en Leeuwarden. En veel scholen stappen over op een tropenrooster met kortere lesdagen. Ook zijn er scholen die helemaal dicht gaan. Code oranje geldt vanaf 12 uur in het midden en zuiden van het land. In Groningen, Friesland en Drenthe geldt code geel. Cristiano Ronaldo heeft een record verbroken op het WK voetbal. Hij is de eerste voetballer die op 6 verschillende WK's heeft gescoord. De Portugees van 41 scoorde eerder op de avond 2 keer in de wedstrijd tegen Oezbekistan. Die wedstrijd won Portugal uiteindelijk met 5-0. Ronaldo's rivaal Messi speelde ook op 6 WK's, maar die scoorde niet in 2010. Het weer. Het is droog en het is een graad of 19. Overdag opnieuw zonnig, met dan temperaturen tussen de 30 en 35 graden. En donderdag wordt het nog ietsje warmer, dan mogelijk 37 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

0: is 105. Het is 4 uur.
1: Lars Melitzen met het NOS-journaal. OV-medewerkers gaan rond deze tijd staken. Daardoor rijden er in het hele land geen treinen, bussen, trams en metro's. Het is een actie tegen bezuinigingsplannen op de sociale zekerheid. Dan gaat het onder meer over de verhoging van de AOW-leeftijd. De staking duurt tot 8 uur 's ochtends. Maar NS denkt dat ook daarna nog treinen uitvallen, omdat alles weer moet worden opgestart. Er zijn meer kinderontvoeringen in Nederland. Daarvan is sprake als één ouder een kind meeneemt naar het buitenland zonder toestemming van de andere ouder. Vorig jaar gebeurde dat 270 keer. Dat is 70 keer meer dan een jaar eerder, meldt het Centrum Internationale Kinderontvoering. Dat zegt ook dat ouders vaak niet beseffen dat ze strafbaar bezig zijn. De meeste kinderen worden meegenomen naar Polen, daarna volgen Spanje en Syrië. Oekraïne heeft een nieuwe aanvraag ingediend om lid te worden van de OESO. Aan dat samenwerkingsverband doen 38 landen mee, waaronder de VS, Duitsland en Nederland. Oekraïne is al langer kandidaatlid en wil nu volledig lid worden. President Zelensky had gisteren een ontmoeting met de secretaris-generaal van de OESO. Op het WK voetbal heeft Portugal ruim gewonnen van Oezbekistan. Het werd 5-0 en dat is mede dankzij 2 treffers van Cristiano Ronaldo. De wedstrijd Engeland-Ghana leverde geen doelpunten op. Het bleef 0-0. En Kroatië won met 1-0 van Panama. Safaripark Beekse Bergen is op zoek naar een ontsnapte aap. Die ontsnapte waarschijnlijk zaterdag. Het dier is mogelijk een gracht overgezwommen, terwijl de dierentuin dacht dat het helemaal niet kon. Daarna is de mannetjesaap meerdere keren gespot in de omgeving van het park in Hilvarenbeek. Beekse Bergen gaat proberen om de aap te vangen door hem te verdoven. Het weer, het is droog bij een graad of 19. Overdag opnieuw veel zon met temperaturen tussen de 30 en 35 graden. En donderdag wordt het nog iets warmer, mogelijk 37 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking, de

0: is 105. Het is 5 uur.
1: Lars Melitzen met het NOS-journaal. OV-medewerkers zijn begonnen met een staking. Daardoor rijden er in het hele land geen treinen, bussen, trams en metro's. Het is een actie tegen bezuinigingsplannen op de sociale zekerheid. Dan gaat het onder meer om de verhoging van de AOW-leeftijd. De staking duurt tot 8 uur 's ochtends, maar NS denkt dat ook daarna nog treinen zullen uitvallen, omdat alles weer moet worden opgestart. Bovendien rijden er minder treinen vanwege de hitte. Er zijn vaker kinderontvoeringen in Nederland. Daarvan is sprake als een ouder een kind meeneemt naar het buitenland zonder toestemming van de andere ouder. Het gebeurde vorig jaar 270 keer en dat is een stijging van 35% ten opzichte van een jaar eerder. Dat meldt het Centrum Internationale Kinderontvoering. De meeste kinderen werden meegenomen naar Polen, Spanje en Syrië. In Duitsland rijden de treinen weer. Gisteravond kwam het treinverkeer van Deutsche Bahn stil te liggen. Er was een storing in het communicatiesysteem. Dat wordt gebruikt voor de communicatie tussen machinisten en de verkeersleiding. Ook worden wissels daarmee in de gaten gehouden. Rond 1:30 reden de eerste treinen weer. Het is onbekend wat de oorzaak is van de storing in Duitsland. Op het WK voetbal heeft Portugal ruim gewonnen van Oezbekistan. Het werd 5-0 en dat is mede dankzij twee treffers van Cristiano Ronaldo. De topspeler zette daarmee een record neer. Hij is de eerste voetballer ooit die op 6 verschillende WK's heeft gescoord. De wedstrijd Engeland-Ghana leverde geen doelpunt op. Het bleef 0-0 en Kroatië won met 1-0 van Panama. Het weer, het is droog bij een graad of 19. Later vandaag opnieuw zonnig bij temperaturen tussen de 30 en 35 graden. En donderdag wordt het nog ietsje warmer, mogelijk 37 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek. De

0: bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
0: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
2: Dit is 105. Het is 6 uur.
3: Lars Militsen met het NOS-journaal. OV-medewerkers zijn begonnen met staken. Daardoor rijden er vanochtend geen of minder treinen, bussen, trams en metro's. Het is een actie tegen bezuinigingsplannen op de sociale zekerheid. De staking duurt tot 8 uur vanochtend. Maar NS denkt dat ook daarna nog treinen uitvallen, omdat alles moet worden opgestart. Overal in Nederland worden maatregelen genomen vanwege de hitte. Komende dag geldt in bijna alle provincies code oranje. Thuisbezorgd stuurt daarom geen bezorgers de straat op, behalve in steden als Groningen en Leeuwarden. En veel scholen stappen over op een tropenrooster met kortere lesdagen. Code oranje geldt vanaf 12 uur in het midden en zuiden van het land. In Groningen, Friesland en Drenthe geldt code geel. Het gaat niet goed met de kinderrechten in Nederland. Op de Kids Rights Index staat ons land nu op plek 22. 4 jaar geleden stond Nederland nog in de top 10. De daling heeft onder meer te maken met obesitas onder kinderen, wat vaker voorkomt. Ook lukt het volgens Kids Rights niet goed om problemen aan te pakken als kinderarmoede. Op het WK voetbal heeft Portugal ruim gewonnen van Oezbekistan. Het werd 5-0. Dat is mede dankzij 2 treffers van Cristiano Ronaldo. De voetballer zette daarmee een record neer. Hij is de eerste voetballer ooit die op 6 verschillende WK's heeft gescoord. De wedstrijd Engeland-Ghana leverde geen doelpunten op. Het bleef 0-0 en Kroatië won met 1-0 van Panama. Safaripark Beekse Bergen is op zoek naar een ontsnapte aap. Het dier is mogelijk een gracht overgezwommen, terwijl de dierentuin dacht dat dat helemaal niet kon. Het gebeurde waarschijnlijk zaterdag. Daarna is de mannetjesaap meerdere keren gespot in de omgeving van het park. Beekse Bergen gaat proberen de aap te vangen door hem te verdoven. Het weer, het is droog bij een graad of 19. Later vandaag veel zon bij 30 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105 muziekmix, zonder onderbreking

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Paul Fischer. De Rekenkamer Haarlem laat de aanpak van rattenoverlast doorlichten. Dit meldt het Haarlems Dagblad. De Rekenkamer is de onderzoeksafdeling van de gemeente. Men heeft het vermoeden dat de knaagdieren niet altijd effectief genoeg worden bestreden. De bewoners, verhuurders en de gemeente hebben de verantwoordelijkheden onduidelijk verdeeld. Die onduidelijkheid kan een effectieve en structurele aanpak in de weg staan. Het onderzoek is deze maand van start gegaan en moet aantonen of de gemeente Haarlem het ongedierte doeltreffend bestrijdt. De Rekenkamer heeft voor het onderzoek een extern bureau in de arm genomen. De verwachting is dat voor 1 januari volgend jaar het onderzoek is afgerond. De eerste Pride bankbiljetten van Haarlem zijn van de pers gerold. De organisatie onthulde gisteren het ontwerp van het biljet. Tijdens de festiviteiten is het verkrijgbaar. Daarmee is Pride Haarlem, naar eigen zeggen, de eerste Pride ter wereld met een eigen papieren betaalmiddel. Het bankbiljet is ontwikkeld in samenwerking met de Haarlemse drukkerij Johan Enschede. Op het ontwerp zijn iconische plekken uit de stad en 2 queer figuren te zien. De biljetten kosten €5 per stuk. Ze zijn vanaf 11 juli verkrijgbaar bij een speciale geldautomaat in het VVV-kantoor op de Grote Markt. Tijdens Pride Haarlem op 18 juli zijn ze ook te koop op het Nieuwe Kerksplein. Meer dan de helft van de Schiphol-beveiligers heeft te weinig tijd om veiligheidsprocedures goed uit te voeren. Dat concludeert FNV op basis van een analyse van bijna 200 klachten die de vakbond ontving. FNV opende vorige maand een meldpunt voor de duizenden beveiligers op de luchthaven. Schiphol werkt sinds vorige maand niet meer met 5, maar met 3 beveiligingsbedrijven. De nieuwe beveiligingsorganisatie is volgens Schiphol gekozen om verbetering te realiseren. Volgens FNV gaat de kwaliteit van de beveiliging op de luchthaven juist achteruit. De bond heeft het over chaos op de werkvloer en veel onduidelijkheid. De haven van Heemstede verandert vanavond in een festivalterrein. Rotary Heemstede Bennebroek organiseert het Harbor Festival. Met het festival hoopt de organisatie een flink bedrag op te halen voor het goede doel. De opbrengst van het Harbor Festival gaat naar de Haarlemse Alliantie tegen Kinderarmoede. Deze organisatie ondersteunt gezinnen die onder de armoedegrens leven. Bezoekers kunnen zowel vanaf de kade als vanaf het water van het feest genieten. Er is plaats langs de kant voor 70 boten. Het Harbor Festival begint om 5 uur en gaat door tot 10:30. Entree is €20.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. OV-medewerkers hebben het werk neergelegd. Daardoor rijden er minder of geen treinen, bussen, trams en metro's. Het is een actie tegen bezuinigingsplannen op de sociale zekerheid. Oekraïne heeft een nieuwe aanvraag ingediend om lid te worden van de OESO. Aan dat samenwerkingsverband doen 38 landen mee, waaronder de VS, Duitsland en Nederland. Oekraïne is al langer kandidaatlid en wil nu volledig lid worden. Op het WK voetbal heeft Portugal ruim gewonnen van Oezbekistan. Het werd 5-0. Dat is mede dankzij 2 treffers van Cristiano Ronaldo. De topspeler zette daarmee een record neer. Hij is de eerste voetballer ooit die op 6 verschillende WK's heeft gescoord. Het weer droog bij een graad of 19. Later vandaag opnieuw veel zon bij 30 tot 35 graden.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

0: bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
0: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
2: Dit is 105. Het is 7 uur.
3: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Er rijden vanochtend op veel plekken geen of minder treinen, bussen, trams en metro's. Vakbonden FNV en CNV staken vanwege het inkorten van de WW en versobering van de uitkering voor langdurig zieken.
4: Mensen hebben zich eigenlijk verzekerd of het idee gehad dat ze verzekerd waren tegen ziekte, tegen werkeloosheid. En op een achtermiddag bedenken drie partijen met elkaar dat ze daar wel eens op kunnen bezuinigen. En dat gebeurt heel radicaal en dat raakt iedereen heel hard.
3: De OV-staking duurt tot vanochtend 8 uur. De NS denkt dat ook daarna nog treinen uitvallen, omdat alles weer moet worden opgestart. En bovendien rijden er minder treinen vanwege de hitte. Er zijn meer kinderontvoeringen in Nederland. Daarvan is sprake als één ouder een kind meeneemt naar het buitenland zonder toestemming van de andere ouder. Vorig jaar gebeurde dat 270 keer. 70 keer vaker dan een jaar eerder. Dat meldt het Centrum Internationale Kinderontvoering. Dat zegt dat ouders vaak niet beseffen dat ze strafbaar zijn. De meeste kinderen worden meegenomen naar Polen, daarna volgens Spanje en Syrië. De treinstoring in Duitsland is voorbij. Het treinverkeer van Deutsche Bahn werd gisteravond stilgelegd vanwege een probleem met het communicatiesysteem. Rond 00:30 vannacht reden de eerste treinen weer. Cristiano Ronaldo heeft een record verbroken op het WK. Hij is de eerste voetballer die op 6 verschillende WK's heeft gescoord. De Portugees van 41 scoorde gisteravond 2 doelpunten tegen Oezbekistan.
5: Cristiano Ronaldo voor nummer 2. Cristiano Ronaldo voor nummer 2. Hij is het nog niet verleerd. Hij heeft alle discussies gehoord en hij antwoordt met 2 doelpunten.
3: De wedstrijd Engeland-Ghana leverde vannacht geen doelpunten op. Het bleef 0-0 en Kroatië won met 1-0 van Panama. Dan is weer nog zonnig en heet. 34 of 35 graden in het binnenland en 30 tot 33 graden aan de kust. Dit was het NOS Journaal.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
6: Een hele goede morgen, Haarlem. Het is al 22 graden. Het wordt nog heter.
7: Goedemorgen.
6: Vroeg op. Met Rob Jonker. Dat dacht ik wel, woensdag 24 juni alweer. Des Heren 2026. En het is een fantastisch mooie nieuwe dag. A brand new day.

een brand new day. En dat is het absoluut. God, wat een prachtige dag weer. Misschien wel iets te mooi zo langzamerhand voor heel veel mensen. We gaan naar de 32 graden hier in Haarlem. En landelijk 35, 36. Dat betekent rustig aan, veel drinken, uit de zon blijven. En gewoon lekker luisteren naar Haarlem 105. In je eigen huisje. Dat lijkt me toch zalig. Wat gaan we doen in het eerste uur? Straks om 19:30 hebben wij de nieuwslezer van dienst. En de nieuwslezer van dienst is Paul Fischer. Die gaat de komende uren rond de klok van 19:30 het Haarlem 105 nieuws aan je verslaan. Waar gaat het onder andere over? De Rekenkamer laat aanpak rattenoverlast doorlichten in Haarlem. Wat kost dat nou eigenlijk allemaal? Paul gaat het je vertellen. Wereldprimeur Pride Haarlem met eigen bankbiljetten zowaar. Dat zal in juli plaatsvinden. Gisteren had ik het erover en Paul gaat het nog eens even dunnetjes over doen. Schipholbeveiligers te weinig tijd voor goed uitvoeren van veiligheidsprocedures. Ja, dat lijkt me niet zo heel erg handig. Als je met het vliegtuig moet, wil je dat het veilig gaat. Brand in Thaise massagesalon in Zandvoort. En het Harbor Festival in de haven van Heemstede. Dat wordt gezellig, lijkt mij. Dat alles om 19:30 via Paul Fischer met het Haarlem 105 nieuws. Ik heb uiteraard het havenzandbad voor je opengeslagen. Daar gaan we zeker wat punten uitpakken. We gaan het natuurlijk over het hitte tropenrooster hebben, waarin basisscholen alvast oppakken, maar werkende ouders daar nogal wat problemen mee hebben. En Haarlem gaat voor zomere jaarwisseling. Je wil er niet aan denken, maar het gaat wel gebeuren. En wat hebben we nog meer? Onderduiken tegen de hitte. Wie wil dat niet? Ga snel op zoek naar geschikte koelruimte. Ik ga je vertellen waar die koelruimte zich allemaal bevinden. Wat je zou kunnen doen om de hitte te ontlopen. Stroomprijs schiet omhoog en bereikt historisch niveau. Dit betekent het voor jouw energierekening. Want gisteren was er een topprijs per uur. 93 cent moest je betalen. Alsof het niks is. Dat alles. We gaan even kijken naar het landelijke nieuws. Ja, fijn dat je luistert naar Haarlem 105 vandaag de dag de ochtendshow. Het KMI heeft vanaf 12 uur code oranje afgegeven vanwege extreme hitte. De weerswaarschuwingen gelden voor 9 provincies in het midden en het zuiden van Nederland. Alleen voor Friesland, Groningen, Drenthe en de Waddeneilanden geldt de waarschuwing niet. Dus in Noord-Holland hebben wij ook code oranje. Ja, en of dat dan niet genoeg is, tot 8:00 vandaag staakt het personeel van het openbaar vervoer in heel Nederland. Daardoor rijden vroeg in de ochtend in het hele land geen treinen. Ook werknemers in het bus, tram en metroverkeer leggen hun werk neer. Hou daar rekening mee. En in de rechtbank in Den Haag dient een kort geding over de maatwerkafspraken die de overheid wil maken met Tata Steel. Hey, die kennen we natuurlijk. Een stichting vindt dat eerst goed naar de gezondheid van omwonenden moet worden gekeken. En we gaan even over de landsgrenzen. En excuses voor mijn wat nasale stem. Dat heeft alles te maken met hooikoorts. De graspollen tieren welig, kan ik je vertellen. En dat maakt het dat je wat neusproblemen hebt. Wat moet niezen, jeukende ogen. Kortom, allergische aanvallen, om het zo maar te zeggen. Maar we gaan het toch proberen. In Berlijn is een belangrijke vergadering met leiders uit 5 grote landen. In opmaat naar de NAVO-top in Ankara in juli de leiders van het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland, Italië en Polen zijn aanwezig. En ja, natuurlijk, NAVO-chef Mark Rutte belt in. Ja, ik heb nog meer. Om dag 12 komen opnieuw 2 sleutelfiguren voor de parlementaire enquêtecommissie Corona. Want die vindt ook nog steeds plaats. Kinderombudsvrouw Margriete Kalverboer. Niet Klaverboer, maar Kalverboer. En voormalig voorzitter en adviseur van de VO-raad Paul Rozemuller zijn aan de beurt. Ja, het WK-voetbal speelt Bosnië-Herzegovina vandaag tegen Qatar om 9 uur. Zwitserland tegen Canada ook om 9 uur. En om middernacht speelt Marokko tegen Haiti en Schotland tegen Brazilië. Voor veel wedstrijden geldt dat het een beslissend kan zijn voor wie de poelenfase van het WK overleeft. Want dit zijn de 3e wedstrijden uit de poelers, mocht je er geïnteresseerd in zijn. Nou, heel veel verhalen. We gaan bijna naar 7:10. Het wordt tijd voor lekkere muziek, toch? Ja. Wakker worden. Ja, word je al een beetje wakker? Ja? Oh. Je bent vroeg uit je bed gegaan en richting het strand. Het is toch heerlijk. Het zonnetje komt op. En je kunt lekker genieten van de rust.
En dat geeft dit nummer fantastisch weer. Alvast een beetje wakker worden en je nog omdraaien, dat kan allemaal bij Haarlem 105. En Chris Ria bezingt het. Hij neemt je mee. On the beach.

zelden zo'n treffend nummer gehoord. Wat het strandgevoel bij je naar boven brengt. Gaat het strand verlichting geven vandaag? Ja, wie zal het zeggen? Er zal in ieder geval een windje waaien. Ik ga je zo het weerbericht geven in Haarlem. Bijna 14 over 7. Op Haarlem 105 vandaag de dag. De ochtendshow, de woensdageditie. Geen Pedro van Looy. Die zit heerlijk in Londen met zijn dochter.

graden. Heel erg zonnig in Haarlem. En het wordt, schrik niet, 32 graden. En dat is het al zo rond 1 à 2 uur. Het loopt heel snel op de komende uren. Het is volop zon. Is er een windje? Ja, 15 kilometer per uur. Gaat dat nou zo naar de dijk zetten? Ik denk het niet. Bescherm je goed, smeer je goed in en blijf vooral goed drinken.

Aloe Black op je radio. In de vroege woensdagochtend. 24 juni des heren 2026. En one good thing, ja. Al is er maar één goed dingetje vandaag. 18 over 7 op jouw radio. Ja, dat bedoel ik maar. Hoe is het met de verkeersinformatie? Want je zou denken, staking in het openbaar vervoer. Dan is het toch wat drukker op de weg. Het valt op dit ogenblik nogal mee. We hebben het over 25 files met 97 kilometer. Maar dat is door geheel Nederland. Dat schrikt dus niet. Dat je niet denkt van, oh mijn god. Ik heb er eentje op de A4 Den Haag Amsterdam bij Schiphol. Knooppunt de Nieuwe Meer. 8 minuten sta je vast met 5 kilometer. En dan had ik nog wat op de A10. Ja, zeker. Die heb ik. Landsmeer Amsterdam Hemhavens. 4 minuten met 3 kilometer. Dat zijn de twee. A44 wordt in gewerkt, hou daar rekening mee. Maar het is een beetje Zuid-Holland en niet Noord-Holland.

Ilse de Lange. Uiteraard. Something good. Nou, dat moet het vandaag toch wel lukken. Hè? Ik ga je zo heel veel over het openbaar vervoer vertellen in Haarlem. En de problematieken daar.

Something Good. Ilse de Lange, al meer dan 25 jaar in het vak. Maar ze blijft zich vernieuwen en lekkere muziek maken. 8:08 op jouw lokale radio, Haarlem 105. En wat is het hier lekker zeg? De airco draait heel hevig. En dat moet ook wel, we hebben hier allerlei apparatuur. Ja, en of het al niet genoeg is, hitte in Nederland en hitte in Haarlem en omstreken. Maar het openbaar vervoer ligt woensdagochtend stil door een landelijke staking van de vakbonden FNV en ZNV. Dat zal je ongetwijfeld weten, maar ik ga het toch meegeven. Tussen 4:00 vannacht en vandaag 8:00 rijden er geen treinen en bussen in de regio. De staking heeft te maken met de voorgenomen bezuinigingen op de sociale zekerheid, zoals de WW, de WIA en de AOW. De vakbonden proberen de overlast voor vervoerders en reizigers te beperken door vroeg te staken. Dat is wel waar. Toch verwacht NS dat het nog enkele uren zal duren voordat het treinverkeer weer volledig opstart en volgens de normale dienstregeling rijdt. NS raadt reiziger aan hun reis uit te stellen en kort voor vertrek de reisplannen te raadplegen. Ja, hoe langer je het uitstelt, hoe warmer het wordt. Dat is wel een beetje lastig. Ook de bussen van vervoerder Connexion, de belangrijkste busvervoerder in de regio, die rijden van 4:00 tot 8:00 niet. Dus je kunt ook niet met de bus. En wordt de woordvoerder van Connexion zegt dat reizigers tot 10:00 rekening moeten houden met uitval van ritten en vertragingen en adviseert om gebruik te maken van alternatief vervoer. Ja, dat vind ik een mooi advies, maar wat is dan alternatief vervoer? Ja, de fiets, maar als je in een end van je werk woont, dan gaat dat dus niet. De Sprinter tussen Amsterdam Centraal en Schiphol rijdt wel tijdens de staking. Dat moet gezegd worden. Tussen Haarlem en Schiphol is tijdens de staking geen directe busverbinding. Reizigers die met het openbaar vervoer naar Schiphol willen, zijn aangewezen op de Airport Sprinter of buslijnen via Amsterdam. Het is nogal wat, maar ja, ze staken voor een goede zaak. Zo zeggen ze tenminste. Vandaag.

Jasmine Archer. Sleeping Satellite. Ja, dat is het beste wat je kan doen. Je rustig houden vandaag. Ja, ik heb makkelijk praten met die heerlijke airco bij me. Maar dan moet je hier in de winter zitten. Dan staat die airco namelijk ook aan. Het is het een of het andere. Kijk even op de klok. 3:30. Dat betekent dat ik nog één nummer voor je draai. En dan is Paul Fischer bij ons, de nieuwslezer van de dienst voor het Haarlem 105 Nieuws.

0: Hij zit klaar. Voor het Haarlem 105 nieuws. Hier is Paul Fischer.
1: Haarlem 105 nieuws.
2: Goedemorgen, ik ben Paul Fischer. De Rekenkamer Haarlem laat de aanpak van rattenoverlast doorlichten. Dit meldt het Haarlems Dagblad. De Rekenkamer is de onderzoeksafdeling van de gemeente. Men heeft het vermoeden dat de knaagdieren niet altijd effectief genoeg worden bestreden. De bewoners, verhuurders en de gemeente hebben de verantwoordelijkheden onduidelijk verdeeld. Die onduidelijkheid kan een effectieve en structurele aanpak in de weg staan. Het onderzoek is deze maand van start gegaan en moet aantonen of de gemeente Haarlem het ongedierte doeltreffend bestrijdt. De Rekenkamer heeft voor het onderzoek een extern bureau in de arm genomen. De verwachting is dat voor 1 januari volgend jaar het onderzoek is afgerond. In een Thaise massagesalon aan de Louis-Davidstraat in Zandvoort is maandagmiddag brand uitgebroken. De melding kwam rond 4 uur binnen. Hierna zijn meerdere brandweereenheden, de politie en 2 ambulances met spoed ingezet. 2 personen zijn door ambulancepersoneel nagekeken vanwege het inademen van rook. Voor zover bekend hoefde niemand naar het ziekenhuis. De brandweer had het vuur snel onder controle. De Louis-Davidstraat was tijdelijk afgesloten voor verkeer. De eerste Pride bankbiljetten van Haarlem zijn van de pers gerold. De organisatie onthulde gisteren het ontwerp van het biljet. Tijdens de festiviteiten is het verkrijgbaar. Daarmee is Pride Haarlem, naar eigen zeggen, de eerste Pride ter wereld met een eigen papieren betaalmiddel. Het bankbiljet is ontwikkeld in samenwerking met de Haarlemse drukkerij Johan Enschede. Op het ontwerp zijn iconische plekken uit de stad en 2 queer figuren te zien. De biljetten kosten €5 per stuk. Ze zijn vanaf 11 juli verkrijgbaar bij een speciale geldautomaat in het VVV-kantoor op de Grote Markt. Tijdens Pride Haarlem op 18 juli zijn ze ook te koop op het Nieuwe Kerksplein. De haven van Heemstede verandert vanavond in een festivalterrein. Rotary Heemstede Bennebroek organiseert het Harbor Festival. Met het festival hoopt de organisatie een flink bedrag op te halen voor het goede doel. De opbrengst van het Harbor Festival gaat naar de Haarlemse Alliantie tegen Kinderarmoede. Deze organisatie ondersteunt gezinnen die onder de armoedegrens leven. Bezoekers kunnen zowel vanaf de kade als vanaf het water van het feest genieten. Er is plaats langs de kant voor 70 boten. Het Harbor Festival begint om 5 uur en gaat door tot 10:30. Entree is €20.
3: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Er is een landelijke staking in het openbaar vervoer. Tot 8 uur rijden er geen of minder treinen, trams, metro's en bussen. En verder rijden er vandaag toch al minder treinen vanwege de hitte. Het aantal kinderontvoeringen neemt toe, zegt het Centrum Internationale Kinderontvoering. Vorig jaar gebeurde 270 keer dat een ouder illegaal een kind meenam naar het buitenland. Een jaar eerder gebeurde het 200 keer. In Nederland blijft dalen op de internationale kinderrechtenranglijst. Op de Kids Right Index staat Nederland nu op plek 22. De kindersterfte stijgt en steeds meer kinderen hebben obesitas. Het weer zonnig en heet, 34 of 35 graden in het binnenland en 30 tot 33 aan de kust.
4: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer heb je 10 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk en de rechterrijstrook is hier dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl.
6: Vroeg op, met Rob Jonker.
0: Dat dacht ik wel. Een hele goede morgen zijn het inschakeld. Het is zomer in Haarlem. Het is ABBA.

0: ABBA Voyage gaan kijken in Londen. Ik ben er geweest, het is fantastisch. Een soort avatars, maar het lijkt net of ze er staan. Björn, Benny, Agneta en Anna Frida. En ze zingen al hun hits. Oh, één groot feest met een live band van 30 man. Summer Night City. 7:56. Ja, het is niet alleen Summer Night City, maar het is ook Summer Day, hè? Ja, zeker. Met deze warme dagen, ik sla het Haarlemsdagblad even open voor je, nam de Haarlemse basisschool De Piramide geen enkel risico. De rest van de week geldt een tropenrooster, zodat kinderen en medewerkers niet in de warme schoolgebouw hoeven te blijven. Ja, dat heeft impact op ouders die werken. Ik kan het wel regelen, zegt iemand, maar niet iedereen is daar flexibel in. En dat is een beetje het grote probleem. De meeste ouders die reageerden in het Haarlemsdagblad vonden dat de communicatie wel iets eerder had gekund. Want ja, dan kun je ook wat dingen regelen. Het is maandagmiddag bekendgemaakt en iedereen moet zich er opeens aan houden. Je hebt eigenlijk niet veel te zeggen, zegt een van de ouders. Ja, en voor kinderen is het natuurlijk goed, maar voor mij als werkende ouder is het lastig. De kinderen kunnen op school blijven als je niets kunt regelen, maar dat wil ik liever niet. Nou, daar kan ik me dan ook wel iets voor voorstellen. Ja, en het is een uiterst redmiddel. Manon van Zalen, zei ze, intern begeleider op deze Haarlemse school, noemt de tropenrooster een uiterst redmiddel. Juist omdat zij weet dat het ouders in een lastig pakket kan brengen. En hoewel het weer vandaag ergens nog meevalt, is het binnen al heel warm. Dat is heel onprettig, zowel voor de kinderen als voor de medewerkers. De meeste ouders reageren begripvol. Volgens Van Zalen speelde ook mee dat het schooljaar bijna is afgelopen en de belangrijkste toetsen achter de rug zijn. Als dit een paar weken geleden was gebeurd, had je het misschien anders opgelost. Ja, lastig, en dat zal nog wel veel erger worden, want het wordt steeds warmer en warmer. Wel benadrukt Van Zalen overigens dat er opvang is tot 14:45, de normale eindtijd van de school. Op de eerste dag maakten de ouders van ongeveer 10 kinderen daar gebruik van. Dus er is nog wel wat mogelijkheid, maar het feit is wel dat je de kinderen eerder van school moet halen.
1: Goedemorgen, goedemorgen.
0: Ja, het zijn allemaal de effecten, hè? Trigger finger. Lekker fluitje. I follow rivers. Ja, misschien moet je de rivier maar even opzoeken. Daar zit verkoeling. Op het Noordzeekanaal. Maar dan varen te veel aan boten. Moet je een beetje mee uitkijken. 7:58.

0: leuke liedje met dat tingelingetje. Dat hebben ze echt met een theelepeltje gedaan. En gewoon op een kopje. Echt waar. Homma. Ik krijg van mij het weerbericht in Haarlem. Ja, het behoeft geen betoog. 23 graden is het al en het loopt op. 9 uur is het 25, om 10 uur is het 27. En om 12 uur zitten we op de 30 en daar stopt het niet bij. Het wordt maximaal 32 graden in Haarlem en omstreken. Hou daar rekening mee. Smeer je goed in. Zorg dat je flink wat blijft drinken. Staat er een windje? Nou, het stelt eigenlijk niet zo voor. 13 kilometer per uur. Er is dus wel een klein beetje wind. En of dat, of dat gaat schelen op die 32 graden, ik denk het niet.
1: Muziek uit de buurt. Dit is Haarlem 105.
0: BYN. Muziek uit je buurt. Dat doen we regelmatig hier op Haarlem 105. De lokale zender voor Haarlem, Heemstede, Bloemendaal en alles wat daar buiten zit. Want je kunt ons live streamen door heel Nederland via haarlem105.nl.

Breusma. Ze maakte indie pop, synpop uit de jaren 80 en house. Night Drive. En Matteo zingt mee met haar. Muziek uit je buurt.

krijgt van mij zo de verkeersinformatie als je net je auto instapt. Even opletten. Ja, op dit ogenblik 42 files met 196 kilometer. Je zou verwachten dat het nog wat drukker zou worden, want het openbaar vervoer is tot 8 uur helemaal gestaakt. Daar kom ik straks nog even op terug. We gaan even kijken. De A4 Rotterdam richting Amsterdam. Er is van alles aan de hand op de A44. Daar wordt namelijk wegwerkzaamheden uitgevoerd, waardoor, en dat was gisteren ook, knooppunt Ypenburg richting Nieuw-Vennep 54 minuten met 25 kilometer. Je zal er maar in staan met die warmte. Dat is de airco hard. Laten blazen in de auto. Zaanstad Amsterdam. We hebben het over de A8 bij Zaanstad Assendel, Zaanstad Zuid. Dat is waar ik de snelweg op ga vanuit mijn Assendelse woning. Zaanstad Assendel, Zaanstad Zuid. 10 minuten met 8 kilometer vertraging. Ik kijk nog even of er in de grote wegen nog wat aan de hand is. Maar dat ziet er allemaal wel weer rustig uit. Het valt mij eerlijk gezegd toch wel een beetje mee. En op de B-wegen is het ook relatief rustig. Maar nogmaals, je zal maar in die grote zitten. 105. Ja, de summer night. Het houdt ons bezig. Ook dan is het nog warm.

Travolta. En de helaas al overleden Olivia Newton-John. Ze bezingen de Summer Nights.

uit de film Grease, dat weet je misschien nog wel. John Travolta en Olivia Newton-John met de Summer Nights. Maar de summer, ja, hoe ga je die hitte een beetje te lijf? Zijn er onderduikadressen? Klinkt een beetje raar, maar het is wel zo. Het Haarlemse Dagblad besteedt daar aandacht aan. Ik ga het een beetje met je doornemen. Misschien zijn er wel leuke tips bij. De bioscoop is namelijk een goed alternatief. In plaats van een dagje naar het strand waar het veel te heet. Het is een plek waar de zon nooit schijnt. Dat is waar. Binnen is het koel, dankzij de airconditioning. En het is rustig tijdens de zomersdagen. Want veel mensen zullen denken, ja, bioscoop, ik ga niet in het donker zitten. Maar misschien wil je je favoriete film wel bekijken. Disclosure Day is deze week namelijk een aanrader. De nieuwe science fiction film waar Emily Blunt en Josh O'Connor de hoofdrollen hebben. Ik maak er maar even reclame voor. Steven Spielberg is weer terug als regisseur. Nou, misschien is dat wel een idee. Een bruine kroeg. Ze zitten vaak in donkere stegen waar de zon geen spelbeker is. In de Haarlemse Damstraat is Café Koops een authentiek rustoord om even bij te komen van de hitte. Nou, het is maar even een idee. En ook al ben je niet gelovig, je kunt ook naar een kerk gaan. Jazeker, de deuren staan vaak open en je wordt van harte welkom geheten. Dikke muren en kleine glas- en loodramen houden die warmte namelijk buiten. Of we zitten personen kalmeren in deze ruimtes. Nou, je hoeft er niks te doen, alleen maar te zitten. Ja, het is een andere open deur, om maar eens even over de open deur te spreken. Is natuurlijk de supermarkten. Ga lekker naar een XL-supermarkt. Dat kost je in ieder geval een kwartier om te zoeken waar die producten er zijn. En ja, daar is het natuurlijk heerlijk. XL-vestigingen van Albert Heijn onder meer in Leiden, Purmerend, Alkmaar en Zaandam. Ik ken de Zaandamse, hartstikke mooi. Ja, ja, zeker. Musea. Het is verkwikkend cool in Veemusea. Neem het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden, waar de airco werkt en het op veel plekken donker blijft. Nou, is ook misschien een idee. Ja, ik zou het zo maar. En als je nou echt niks meer weet, ja, er zijn vele kantoren waar de airconditioning gewoon is. En dan kun je gewoon werken in de airco. Het is maar een idee, toch? Even een spintje. Alicia Cara, samen met Norah Jones. I'm in trouble.

echt zo'n lazy nummer waar je op wakker wordt, hè? Nou, misschien is dat wel zo. I'm in trouble. Nou, ik niet, maar zo heet het nummer. Alicia Cara met Norah Jones. En we pakken nog maar even een toepasselijke richting het nieuws van 8 uur. Terug in de tijd. Maar het gaat wel over de zomertijd. Fijn dat je luistert naar Haarlem 105. Vandaag de dag, de ochtendshow. De woensdageditie. Geen Pedro van Looy. Maar gewoon Rob Jonker. Tot zo na het nieuws.

0: Uit de jaren 70. Mango Jerry, een Britse popgroep. En dan is het eerste uur alweer voorbij. Blijf lekker luisteren naar Haarlem 105. Wij zijn er nog 2 uur tot 10 uur. En warmer en warmer. Houd hoofd koel. Tot zo.
1: Bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
2: Vandaag de Dag.
1: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag. Vandaag de Dag.
3: Dit is 105. Het is 8 uur.
4: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Rond deze tijd wordt het treinverkeer weer opgestart. Vakbonden FNV en CNV hadden opgeroepen afgelopen uren te staken vanwege de inkorting van de WW en versobering van de uitkering voor langdurig zieken. Ook medewerkers van bus, tram en metro legden het werk neer. Daardoor was het rustig op de stations, al wist niet iedereen van die staking.
5: Och, ik ben haast op de fiets hier naartoe en ik kreeg geen kant op.
6: U had het niet gehoord?
5: Nee, ik heb het niet gehoord, nee.
6: Ja, wat nu?
5: Geen idee. Nu. Even kijken wat ik kan doen en anders terug naar huis.
4: Volgens de NS kan het wel even duren voor alles weer is opgestart. En ook rijden er vandaag minder treinen vanwege de hitte. In Sevastopol op de Krim is de stroom uitgevallen. Dat gebeurt na Oekraïnse aanvallen op energiecentrales, meldt een Russische gouverneur. Gisteren blies Oekraïne nog een belangrijke spoorbrug op, ook op de Krim. De Krim werd in 2014 geannexeerd door Rusland. Oekraïne probeert het Schiereiland te isoleren van Rusland. Oekraïne heeft een nieuwe aanvraag ingediend om lid te worden van de OESO. Aan dat samenwerkingsverband doen 38 landen mee, waaronder de VS, Duitsland en Nederland. Oekraïne is al langer kandidaatlid en wil nu volledig lid worden. President Zelensky had gisteren een ontmoeting met de secretaris-generaal van de OESO. Het gaat niet goed met de rechten van kinderen. Op een internationale ranglijst is Nederland in 4 jaar tijd gezakt van de top 10 naar plek 22. Dat komt onder meer door de kwaliteit van jeugdzorg. Organisatie Kids Right maakt zich zorgen.
7: Eigenlijk is het bijzonder pijnlijk dat een rijk land als Nederland alle kennis heeft waar het misgaat en niet in staat is om echt iets te doen voor deze kinderen.
4: In Nederland zijn ook steeds meer kinderen met obesitas en er zijn problemen met de aanpak van kinderarmoede. Het weer, zonnig en heet, 34 of 35 graden in het binnenland en aan de kust 30 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A4 Rotterdam richting Amsterdam, tussen knooppunt Ypenburg en Nieuw-Vennep heb je nu 50 minuten vertraging door wegwerkzaamheden op de A44. Op de A8 Zaanstad richting Amsterdam, bij knooppunt Zaandam nu 10 minuten oponthoud. En op de N208 Sassenheim richting Haarlem, tussen Lisse en de aansluiting met de N207 10 minuten oponthoud door de wegwerkzaamheden op de A44. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Rob Jonker.
0: Een goede morgen Haarlem, hier in een coole studio. Maar heet, heet buiten. 105.
9: Goedemorgen.
0: Een hele goede morgen. Bad Habits? Nee toch, Ed Sheeran.

De wereldster Ed Sheeran. Goedemorgen Haarlem. 8:06. En we openen 2 uur voor jou. Misschien ben je net wakker. Nog een beetje bijkomen. Die hele warme hete nacht. Boven de 20 graden.

0: Bad Habits, de opening van de tweede uur. Je luistert naar Vandaag de Dag en je bent ingetuned op Haarlem 105, de lokale zender voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Maar je kunt ons overal beluisteren als je even naar haarlem105.nl gaat en je klikt op radio, je doet radio luisteren, waar je ook maar bent. Als je maar wifi of 5G hebt, kun je ons beluisteren. Dus ook als je richting Breda rijdt of Zeeland of Middelburg of Noord-Brabant, dat kan allemaal. Wat gaan we doen in het tweede uur? 7 over 8, zoals ik al zei. Straks om 8:30 kom je Paul Fischer tegen. Hij is de nieuwslezer van de dag. En waar gaat Paul het over hebben? Ik ga het je vertellen. Jazeker, oh jazeker. Rekenkamer laat aanpak rattenoverlast doorlichten. Dat kost nogal geld en daardoor moeten we even gaan kijken. Wereldprimeur Pride Haarlem met een eigen bankbiljet. Paul gaat erover vertellen. Schipholbeveiligers te weinig tijd voor goed uitvoeren veiligheidsprocedures. Dat klinkt heftig en dat is het ook wel een beetje. Brand in een Thaise massagesalon in Zandvoort. Daar zou je bijna een grapje over kunnen maken, maar het is toch wel heel serieus. Een Harbor Festival in de haven van Heemstede. Dat klinkt wel heel gezellig. Daar gaat Paul het straks om 8:30 allemaal over hebben. Dus hou jezelf ingetuned als je het Haarlem 105 nieuws wil horen. Elk uur rond de klok van 8:30. We hebben natuurlijk de Haarlemse Dagblad voor je geopend. Daar staan zeker interessante wetenswaardigheden. Ik ga in ieder geval iets vertellen over het weer en de stakingen. Daar komt er allemaal langs. We gaan even kijken naar het landelijke en internationale nieuws. Ja, het KNMI heeft vanaf 12 uur, het zal je niet verbazen, code oranje afgegeven vanwege extreme hitte. Dus ook voor Noord-Holland. De weerswaarschuwing gaat gelden namelijk voor 9 provincies. Dat is het midden en het zuiden van Nederland. En dus ook Noord-Holland. Want Friesland, Groningen, Drenthe en de Waddeneilanden, daar geldt de waarschuwing niet voor. Daar hebben ze gewoon code geel. Dat vinden we tegenwoordig al gewoon, toch? En tot 8 uur, en dat is nu afgelopen, staakt het personeel van het openbaar vervoer in heel Nederland. Een slechte dag kun je niet kiezen, denk ik, met al die warmte. Maar goed, daardoor rijden er vroeg in de ochtend in het hele land geen treinen. Ook werknemers in bus, tram en metrovervoer leggen het werk neer. En dat is dan nu klaar. Maar het gaat een lange tijd duren voordat het allemaal weer opgestart is. Ik ga daar straks nog iets over vertellen. Ja, in de rechtbank Den Haag dient een kort geding over de maatwerkafspraken die de overheid wil maken met Tata Steel. Hey, dat is ons bekend, we hebben het er wel vaker over. Een stichting vindt dat eerst goed naar de gezondheid van omwonenden moet worden gekeken. Ja? En in Berlijn is een belangrijke vergadering met leiders uit 5 grote landen in opmaat naar de NAVO-top in Ankara in juli. De leiders van het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland, Italië en Polen zijn aanwezig. En NAVO-chef Mark Rutte, die belt in. En we hebben dag 12 van de enquêtecommissie corona. En er zijn 2 sleutelfiguren uitgenodigd. Kinderombudsvrouw Margrethe Kalverboer en voormalig voorzitter en adviseur van de VO-raad Paul Rozemuller zijn aan de beurt. Ja, het laatste, maar weer toch het WK-voetbal. De wedstrijden beginnen nu tegelijkertijd, want het is de laatste wedstrijd in de poelen. Dus Bosnië-Herzegovina en Qatar spelen om 9 uur. En dat geldt ook voor Zwitserland tegen Canada. Middernacht speelt Marokko tegen Haiti en Schotland tegen Brazilië. Nou, het is allemaal prachtig. Misschien laat je het aan jezelf voorbij komen. Heb je al genoeg voetbal gezien, maar desalniettemin. We komen straks terug met het weerbericht. Hoe heet is het in Haarlem? Ik kan je vertellen, heet. En we houden uiteraard de verkeersinformatie in de gaten, maar ook lekkere muziek.
1: Dit is Haarlem 105.

Ja, niemand minder dan Wreck-n' Bone Man. En hij bezingt de liefde. Met al die hitte, je moet er niet aan denken. Time to Love. En achter de naam, de artiestennaam Wreck-n' Bone Man, schuilt Rory Graham, een beer van een kerel. En hij maakt heerlijke muziek. 14 over 8 op jouw lokale radio Haarlem 105. Fijn dat je luistert naar Vandaag de Dag, de ochtendshow. We zijn er elke werkdag tussen 7 en 10. En vandaag, als je meestal...

0: goed drinken.
1: Dit is de radio van Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105.
0: Maar ja, je moet toch onderweg, hè? Je moet aan de gang. Dat zingt Stefan Morrison. Moving on. 7:15. Fijn dat je luistert naar Haarlem 105.

Ja, de stakingen zijn weer over. Vanaf 8 uur gaat het hele openbaar vervoer weer rijden. En volgens de informatie gaat het zeker tot 10 uur duren voordat het allemaal weer volgens de dienstregeling werkt. En daarom gaan we zo even naar de verkeersinformatie kijken of dat zijn weerslag heeft. Nou, het valt eigenlijk wel mee. 42 files met 193 kilometer. En ik ga de belangrijkste in Noord-Holland geven. De A2 Utrecht richting Amsterdam bij Amsterdam Zuidoost. Knooppunt Amstel. 5 minuten sta je er vast met 4 kilometer. Dan hebben we die hele lastige, dat was gisteren ook al. Rotterdam richting Amsterdam. We hebben het over de A4 bij knooppunt Ypenburg Nieuw-Vennep. 56 minuten met 25 kilometer. Dat is best lastig als het zo warm is. Dus dat is de airco hoog opzetten in de auto. Maar ja, dan verbruik je ook weer meer benzine of elektriciteit. De A4, Den Haag richting Amsterdam bij Schiphol knooppunt de Nieuwe Meer. 9 minuten met 5 kilometer. Dan gaan we naar de A9, Diemen Amstelveen knooppunt Holendrecht Amstelveen. 3 minuten met 3 kilometer. Ik heb er 2 op de A10, knooppunt Watergasmeer Amsterdam Buitenveldert. 4 minuten met 5 kilometer. En Landsmeer Amsterdam Hemhavens. 10 minuten met 4 kilometer. Ik scroll nog even naar beneden om te kijken of er nog andere heftige zaken zijn die ik met je wil delen of met je moet delen. Ja, ik zie de N9 Alkmaar Den Helder bij Bergen Schorrel 8 minuten met 2 kilometer. De N9. En Den Helder Alkmaar Schorrel Bergen 14 minuten met 3 kilometer. Nou, dat zijn toch, ja, dat is het noorden, hè? Ja,

beetje noorden, echt in het noorden van Noord-Holland, om het zo maar te zeggen. Heb ik nog wat anders voor je? Ik scroll even langs de B-wegen. Nee, dat is het, maar het is al erg genoeg als je erin staat. Sterkte. Pedro van Looy zit in Londen. Gezellig samen met zijn dochter. Dat is speciaal voor hem. Paul McCartney and the Wings. London Town.

jarig geweest. Sir James Paul McCartney. Hij is 84 geworden op 18 juni. En gelukkig nog steeds onder ons. Dit was samen met The Wings. En we draaien dit nummer een beetje voor onze collega Pedro van Looy, die elke woensdag het Vandaag de Dag programma presenteert. Maar deze week dus niet. Hij zit in Londen. Vandaar London Town, toch?

Ja, het kan je niet ontgaan zijn. Het is warm en het wordt heet en het wordt nog heter. Want we zijn er niet hoor, zeg. Vrijdag gaat het 34 graden worden in Haarlem. Wat kan je daar nou tegen doen als je de koelte opzoekt? Nou, er zijn verschillende mogelijkheden. En misschien zou je daar niet zo 1, 2, 3 aan denken. Maar het is wel iets wat je mee kunt nemen. De bioscoop is namelijk een goed alternatief. Voor een dagje, in plaats van een dagje naar het strand. Het is namelijk een plek waar de zon nooit schijnt. Ja, dat klinkt een beetje raar, maar dat is natuurlijk wel zo. En binnen is het koel dankzij de airconditioning. En als je overdag gaat, op de zomerse dagen is het vaak heel rustig in een bioscoop. Het kan zomaar. Ja, fijn is ook dat programmeurs tegenwoordig niet terugschrikken voor vertoningen in de ochtend, de middag of de avond. Ja, Disclosure Day is bijvoorbeeld een hele leuke film. Ik ben er nog niet geweest, maar ik wil er absoluut naartoe. Een spannende science fiction film met Emily Blunt en Josh O'Connor. Misschien is het een idee. En natuurlijk Steven Spielberg. Ja. Maar wat een ander idee is, dat klinkt misschien wat meer voor de hand, is een bezoek van een kruidenkroeg. Bruine kroeg. Ja, niet een kruidenbroeg, maar een bruine kroeg. Ze zitten vaak in donkere stegen, waardoor de zon geen spelbreker is. Bijvoorbeeld in de Haarlemse Damstraat is Café Koops een authentiek rustoord om even bij te komen van de hitte. Ja, ook oud café Bonte Koe. Jazeker, het kan allemaal. Maar ja, dan hoef je natuurlijk niet aan de bier of de drank te gaan. Kun je ook gewoon een lekker frisje nemen of zo. Wat dacht je van een kerk? Als je niet gelovig bent, ben je natuurlijk altijd van harte welkom in een kerk. Dikke muren en kleine glassen in loodramen houden de warmte buiten. En dat lijkt me heerlijk. Ja, en je komt ook een beetje tot rust. De Bavo-kerk aan de Grote Markt in Haarlem is van maandag tot en met zaterdag open tussen 10 en 5 uur. Je zou er zomaar eens kunnen zitten. Ja, voor de hand ligt misschien de supermarkt, want dat is altijd geairconditioned, om het zo maar te zeggen. Vooral die XL-supermarkt. Daar ben je gewoon lekker een beetje tijd bezig om te vinden wat je eigenlijk wil aanschaffen. Ja, de Albert Heijn heeft van die grote XL-vestigingen, onder andere in Purmerend, Alkmaar en Zaandam. Musea! Ook daar is het over het algemeen verkwikkend koel. Neem het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden bijvoorbeeld, waar de airco werkt en op veel plekken ook donker blijft. Verduistering van zalen is daar standaard. Nou ja, en als je het echt niet meer weet, dan moet je gewoon naar het werk gaan, want vaak zijn kantoren en kantoorbanen. Daar is vaak de airco en dan kun je gewoon rustig achter je bureau zitten en lekker werken. Nou, genoeg ideeën, toch? Train. You don't really know if you're a good friend. Het is nog geen weekend, maar ze bezingen het wel. In now.

0: Nog lang geen weekend. Het is woensdag 24 juni. Des Heren 2026. Maar volgens mij gaan we deze week nog heel goed herinneren. Vanwege de hitte en de warmte in heel Nederland. The Weeknd met Train. Paul Visser zit klaar. Voor het Haarlem 105 nieuws.
1: Haarlem 105.
2: Goedemorgen, ik ben Paul Visser.
0: Goedemorgen, Paul.
2: De Rekenkamer Haarlem laat de aanpak van rattenoverlast doorlichten. Dit meldt het Haarlems Dagblad. De Rekenkamer is de onderzoeksafdeling van de gemeente. Men heeft het vermoeden dat de knaagdieren niet altijd effectief genoeg worden bestreden. De bewoners, verhuurders en de gemeente hebben de verantwoordelijkheden onduidelijk verdeeld. Die onduidelijkheid kan een effectieve en structurele aanpak in de weg staan. Het onderzoek is deze maand van start gegaan en moet aantonen of de gemeente Haarlem het ongedierte doeltreffend bestrijdt. De Rekenkamer heeft voor het onderzoek een extern bureau in de arm genomen. De verwachting is dat voor 1 januari volgend jaar het onderzoek is afgerond. Meer dan de helft van de Schiphol-beveiligers heeft te weinig tijd om veiligheidsprocedures goed uit te voeren. Dat concludeert FNV op basis van een analyse van bijna 200 klachten die de vakbond ontving. FNV opende vorige maand een meldpunt voor de duizenden beveiligers op de luchthaven. Schiphol werkt sinds vorige maand niet meer met 5, maar met 3 beveiligingsbedrijven. De nieuwe beveiligingsorganisatie is volgens Schiphol gekozen om verbetering te realiseren. Volgens FNV gaat de kwaliteit van de beveiliging op de luchthaven juist achteruit. De bond heeft het over chaos op de werkvloer en veel onduidelijkheid. In een Thaise massagesalon aan de Louis-Davidstraat in Zandvoort is maandagmiddag brand uitgebroken. De melding kwam rond 4 uur binnen. Hierna zijn meerdere brandweereenheden, de politie en 2 ambulances met spoed ingezet. 2 personen zijn door ambulancepersoneel nagekeken vanwege het inademen van rook. Voor zover bekend hoefde niemand naar het ziekenhuis. De brandweer had het vuur snel onder controle. De Louis-Davidstraat was tijdelijk afgesloten voor verkeer. De haven van Heemstede verandert vanavond in een festivalterrein. Rotary Heemstede Bennebroek organiseert het Harbor Festival. Met het festival hoopt de organisatie een flink bedrag op te halen voor het goede doel. De opbrengst van het Harbor Festival gaat naar de Haarlemse Alliantie tegen Kinderarmoede. Deze organisatie ondersteunt gezinnen die onder de armoedegrens leven. Bezoekers kunnen zowel vanaf de kade als vanaf het water van het feest genieten. Er is plaats langs de kant voor 70 boten. Het Harbor Festival begint om 5 uur en gaat door tot 22:30. Entree is €20.
3: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het openbaar vervoer komt weer op gang. Vanochtend vroeg was er een staking uit protest tegen de ingrepen van het kabinet in de sociale zekerheid. En tot 8 uur reden er geen of minder treinen, bussen, trams en metro's. Het gaat niet goed met de kinderrechten. Op de Kids Rights Index staat Nederland nu op plek 22. 4 jaar geleden stond Nederland nog in de top 10. Dat komt onder meer doordat er steeds meer kinderen zijn met ernstig overgewicht. Tegen een oud-burgemeester van Hendrikje door Ambacht eist justitie 12 maanden cel, waarvan 4 voorwaardelijk. Hij wordt verdacht van ontucht en bezit van kinderporno. De oud-burgemeester zegt dat hij dat toegestuurd kreeg. En het weer, zonnig en heet, in het binnenland zo'n 35 graden.
4: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A4 Rotterdam richting Amsterdam, tussen knooppunt Ypenburg en Nieuw-Vennep 50 minuten vertraging. Dat komt door wegwerkzaamheden op de A44. De A10, knooppunt Watergraafsmeer richting knooppunt de Nieuwe Meer, voor de Koentunnel 10 minuten oponthoud. En op de N9, Den Helder richting Alkmaar, bij Bergen een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl.
5: Dit is Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
5: Met Rob Jonker.

Ze komen de Villa Marnie. Op 2 oktober. Zet special natuurlijk. En dat zou zomaar eens een afscheidsconcert kunnen gaan worden. De bassist van Zet Special, die stopt ermee. En Joshua Nolet denkt erover na. Ik weet niet of er nog kaarten zijn, maar ik geef het even aan je mee.

0: Ja, als het aan burgemeester Jos Wiene ligt, luidt Haarlem straks op de ingetogen wijze 2027 in. Want de gemeente gaat geen vuurwerk of lichtshow organiseren. En ook verenigingen, jazeker, krijgen geen vergunning voor het afsteken van knallers en pijlen. In de lucht boven Haarlem mag aanstaande oudejaarsnacht geen enkele vuurwerkflits te zien zijn. Dat is het gevolg van de nieuwe wet Veilige Jaarwisseling. Die is er namelijk. Maar hoe gaat Haarlem daarmee om? In de antwoorden op raadsvragen die de Partij van de Dieren heeft gesteld voor de dieren, zet hij zijn plan voor de aankomende jaarwisseling uiteen. Volgens de nieuwe wet wordt het de consumenten in Nederland verboden om te knallen met nieuwjaar. Gemeentebesturen mogen uitzonderingen maken voor georganiseerde groepen, dan wel publieke afsteekmomenten op touw zetten. Maar Haarlem gaat daar niet in voorzien, zegt Wiene. Zo zegt hij ook, wordt er aangehaald in het Haarlems Dagblad. Het college is niet voornemens om gebruik te maken van een uitzonderingsbevoegdheid voor verenigingen. En als de reden daarvoor, geeft de burgemeester aan, zulke evenementen het adequaat handhaven op vuurwerkverbod moeilijker maken. Ja. Daarnaast zullen er nieuwe risico's voor de openbare orde ontstaan. Ook een door de gemeente georganiseerde vuurwerkshow komt er niet. Meer dan driekwart van de raad zag dat tijdens de verkiezingscampagne wel zitten, maar burgemeester Wiene behoort niet tot de voorstanders. In 2021 is dit vraagstuk al eens een keertje onderzocht. Het vinden van een geschikte locatie om dit goed en veilig te organiseren is gewoon een uitdaging. Wiene laat ondanks een kleine kans bestaat dat een marktpartij zo'n gemeenschappelijke vuurwerkavond gaat organiseren. Ja, desondanks wordt niet duidelijk hoe een bedrijf dan wel zo'n veilige plek kan vinden. Kortom, er is eigenlijk helemaal niks mogelijk. Ook een milieuvriendelijke lichtspektakel met drones en lasers ziet de burgemeester even min zitten. Op dit moment is er geen budget beschikbaar. Het is nog ver weg, maar dan weet je, oudejaarsavond, geen lichtjes in de lucht.
1: Dit is Haarlem.
0: Die prachtige film. Streets of Philadelphia. Bruce Spring. Sting. Kreeg er een Oscar voor. Tom Hanks. Als de aan AIDS leidende advocaat. En zijn advocaat Denzel Washington.

je de film nog nooit gezien hebt, een aanrader. Philadelphia. En Bruce Springsteen maakte de titelsong en won er een Oscar mee. Ik krijg van mij zo het weerbericht in en om Haarlem. En dat is heet.

0: Het is op dit ogenblik al 24 graden begonnen. Vanochtend om 7 uur met 22 en het loopt per uur op. Om 9 uur is het 25 graden, 10 uur 27, 28 gaat het door. En om 12 uur is het al 30 graden en daar eindigt het niet mee. Zeker niet. Het wordt 32 graden in Haarlem. Dat is terrasweer, maar wel onder een parasol. Goed smeren en blijf vooral goed drinken.
1: Van stad tot strand.
2: 89.9.
3: Haarlem 105.
0: Ja, misschien is het strand wel wat, maar dan ook onder een parasol. Met een klein beetje zeewind moet het misschien wel lukken. Hoe dan ook, blijf lekker luisteren naar Haarlem 105. Hou hem ingetuned op deze zender. Je luistert naar vandaag de dag, de ochtendshow. Elke werkdag tussen 7 en 10. En in het weekend tussen 7 en 9. Aretha Franklin en George Michael.

Ja, ik kan me zo voorstellen dat ze samen op een bankje in de hemel zitten. En dit van tijd tot tijd nog zingen. Rita Franklin, The Lady of Soul. En dat doet George Michael. I knew you were waiting for me. Ja, misschien wacht je ook nog een beetje voor ons. Blijf lekker luisteren naar Haarlem 105. De lokale zender voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Ja, we slaan het Haarlems Dagblad even open. Het gaat natuurlijk heel veel over de hitte. En met deze warme dagen neemt de Haarlemse basisschool De Piramide geen enkel risico. Want de rest van de week geldt een trooprooster, zodat de kinderen en medewerkers niet in het warme schoolgebouw hoeven te blijven. Ja, dat heeft impact op de ouders die werken. Ik kan het wel regelen, maar niet iedereen is daar flexibel in, is een van de antwoorden. Ja, er worden een aantal ouders geïnterviewd die aangeven dat ze met name de communicatie nogal laat vinden. Op maandag werd besloten om vanaf dinsdag met een trooprooster te gaan werken. En dan moet je dat maar allemaal aanpassen. En ja, de een lukt dat wat anders dan de beter dan de ander. Zo werkt dat nou eenmaal. Ja, ze vindt dat de school, een van de mensen vindt dat de school in de toekomst eerder moet communiceren. Ik vind het ook echt nog niet tropisch. Nou, vandaag is dat het wel, maar we hebben het natuurlijk over gisteren. Binnen is het wel oké, met goede zonwering bij de ramen. Ik was heel verrast. Ja, het is een uiterst redmiddel. Zo zegt Manon van Zalen. Zij is intern begeleider op de Haarlemse school en noemt de tropenrooster inderdaad een uiterst redmiddel. Juist omdat zij weet dat het ouders in een lastig pakket brengt. Hoewel het weer vandaag ergens nog meevalt, is het van binnen al heel erg warm. Dat is heel onprettig, zowel voor de kinderen als voor de medewerkers. Volgens Van Zalen speelde ook mee dat het schooljaar bijna afgelopen is en de belangrijkste toetsen ook achter de rug zijn. Als dit een paar weken geleden was gebeurd, ja, dan had je misschien anders opgelost. Nou ja, aanpassing aan het gebouw zijn volgens haar op korte termijn niet vanzelfsprekend vanwege de kosten. Wel benadrukt Van Zalen dat er opvang is tot 14:15, de normale eindtijd van de school. Op de eerste dag maakten ouders van ongeveer 10 kinderen daar gebruik van. Ja, het tropenrooster, het hitterooster, het heeft altijd een bepaalde impact. Nectarwood. Wine into Water. En Elton John speelt op de piano. Hij zingt niet mee. Ik heb het tenminste niet gehoord.

0: Nectar Wood. Ze heet eigenlijk Nectar Abina Niakarea Wood. Engelse soulzangeres. En als je dan Elton John naast je hebt op de piano. Want ik draaide hem gisteren. Maar ik hoorde helemaal geen Elton John. Dus ik ga ervan uit dat hij gewoon de piano speelt. Zo staat het hier wel aangemeld, maar je weet het maar nooit. We gaan even naar de verkeersinformatie. 50 files met 233 kilometer. Er zijn er een paar in de Noord-Hollandse regio die voor wat problemen veroorzaken. Ja, de A4 is een bekende knooppunt Ypenburg richting Nieuw-Vennep. Dat is eigenlijk een beetje Noord-Zuid-Holland grens. 57 minuten met 26 kilometer. En dat heeft alles te maken met de werkzaamheden op de A44. De A4 Schiphol, de knooppunt de Nieuwe Meer. Ja, daar sta je 12 minuten vast met 5 kilometer. De A9 knooppunt Holendrecht Amstelveen. Dat is 3 minuten met 4 kilometer. Diemen richting Amstelveen. En de A9 Alkmaar Amstelveen bij Badhoevedorp Amstelveen Stadshart. 5 minuten met 5 kilometer. Ik heb er ook nog een paar op de A10. Knooppunt Watergraafsmeer Amsterdam Slotervaart. 16 minuten met 10 kilometer. Oeh, dat is een stevige. En Amsterdam Bos en Lommer Amsterdam Oud-Zuid. 5 minuten met 5 kilometer. Heb ik nog een baan om te... Nee, ik gooi hem even naar beneden om te kijken of ik nog wat kan vinden. Ja, de N9 Alkmaar den Helder bij afrit Egmond Schorrel. 25 minuten met 2 kilometer. Oei. De andere kant op, den Helder Alkmaar bij Schorrel afrit Egmond. 3 minuten met 2 kilometer. Is dat het voor het geweest is? Ik scroll nog even naar beneden. Dat zijn ze allemaal sterkte als je erin zit.
1: Sure. It's coming to an end, and it's better for me to let it go now.
0: Toepasselijker kan ik het niet maken. Dat nummer heet Burn namelijk.

Ja, zoals ik al zei, een beetje toepasselijk, hè? Let it burn. Goed blijven smeren vandaag als je naar buiten gaat. De zonnekracht is hevig. Zo rond 12 uur is het al 30 graden in Haarlem. En het wordt maximaal 32 graden met volop zon. Een kijkje op de klok geeft ons aan. Het is 8:55. We zijn bijna klaar met de tweede uur vandaag de dag, de ochtendshow. Maar we gaan nog door. We zijn er tot 10:00. En van 10 tot 12 Jan Gaus met Haarlem Werkt. Blijf vooral lekker luisteren en hou hem ingetuned op Haarlem 105. Het is een nummer waar ik altijd heel erg vrolijk voor word. Ik begrijp dat het een kerstnummer is, maar... Mike Oldfield, hij bespeelde alle instrumenten op dit prachtige nummer. In Dulcis Jubilo. Ik hoop je over een paar minuten weer terug te vinden op deze zender. Dan gaan we de derde uur vandaag de dag de ochtendshow voor je doen. Tot zo!

0: bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
0: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag. Vandaag de Dag.
2: Dit is 105. Het is 9 uur.
3: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het hitteprotocol van Rijkswaterstaat is voor vandaag en morgen uitgebreid naar alle provincies. Maandag werd het in eerste instantie alleen afgekondigd voor Limburg en Noord-Brabant. Sinds gisterochtend geldt het ook voor Gelderland, Utrecht, Zeeland en Zuid-Holland, meldt Rijkswaterstaat. De grote staking in het openbaar vervoer is vanochtend rustig verlopen. Op de grote stations was het vrijwel leeg. De meeste reizigers wisten van de staking. Inmiddels rijdt het OV weer. Al kunnen er nog treinen uitvallen of vertraagd zijn, zegt NS.
4: In principe staan alle treinen klaar. Alleen ons personeel moet natuurlijk ook nog op de juiste plek zien te komen. Waardoor misschien niet iedere trein direct om 8 uur heeft kunnen vertrekken. Rond het middaguur verwachten we echt weer de geplande dienstregeling te rijden.
3: Ook het bus-, metro- en tramvervoer lag vanochtend plat. De medewerkers staakten vanwege de aangekondigde bezuinigingen op de sociale zekerheid. Pro dient vandaag in de Kamer een voorstel in om mensen bewuster te maken van hun digitale nalatenschap. Volgens de partij weten veel mensen niet wat er na hun overlijden met hun sociale media moet gebeuren. En daarom pleit Pro voor een campagne en aandacht voor het onderwerp in computercursussen. Het aantal meldingen van kindontvoeringen neemt toe. Het gaat vaak om gevallen waarbij één van de ouders een kind meeneemt. Zo'n ouder denkt dat te mogen doen, omdat het zijn of haar kind is. Maar dat klopt niet, zegt het Centrum Internationale Kinderontvoering.
5: Het is ook de kind van een ander. En een kind heeft recht op omgang met beide ouders. Zodra je met een kind gaat reizen over de grens, moet je het formulier invullen of moet je toestemming kunnen aantonen van de achterblijvende ouder.
3: Zeker 3/4 van de ontvoeringen gebeurt door de moeder. De meeste kinderen worden meegenomen naar Polen, Spanje en Syrië. En het weer zonnig en heet. 34 of 35 graden in het binnenland, 30 tot 33 aan de kust. Morgen kan het in het zuiden 37 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A4 Rotterdam richting Amsterdam, tussen Delft en Nieuw-Vennep heb je nu een uur vertraging. En dat komt door de wegwerkzaamheden op de A44. Van de A10, knooppunt Watergraafsmeer richting knooppunt Koenplein. Bij Amsterdam Slotervaart liggen er glasplaten op de weg. 2 rijstroken zijn hier dicht en dat zorgt voor een kwartier oponthoud. En op de N9, Alkmaar richting Den Helder, tussen de afrit Egmond en Schorl heb je 20 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk en die duurt ongeveer tot 11:45.
7: En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Rob Jonker.
8: Jazeker, een hele goede morgen. 8:58. En wat is het heet? Dan maar uitkijken naar de avond. Want die blijft namelijk ook heet, maar dan wordt het iets koeler. A sky full of stars. Wanneer wordt het donker? Op de 24 juni.

De opening van het derde uur. Coldplay. En ze gaan weer toeren. Ik moet ze toch ooit eens laten zien. Met zulke hitte denk je aan de koele avonden. De donkerte. Je kijkt omhoog. En je vindt een sky full of stars. Avicii deed mee bij dit nummer. Hij werd door Chris Martin gevraagd. En hij bespeelde de piano.

0: Cry of Full of Stars. De opening van het derde uur. Goedemorgen als je net inschakelt. Dit is vandaag de dag, de ochtendshow. En je bent live in de Zijweg, Zijlweg nummer 10. En als je dat... je bent een beetje aardig, maar dan weet je natuurlijk waar dat zit. Maar de Zijlweg, daar hebben we die grote Albert Heijn. En daar zitten wij achter. En dat betekent ook dat we de bevoorrading nogal voelen. Dat hier een paar van die hele grote vrachtwagens langskomen rijden. Dan voel je dat een beetje denderen. Wij zitten op de eerste etage in Studio 1. Je kunt alleen niet radio luisteren, maar ook radio kijken. Dat heet Visual Radio. Kijk even op onze website, haarlem105.nl. En als je dan klikt op radio kijken, dan ben je midden in Studio 1. Dan zwaai ik even naar je. Kan allemaal, moet ik wel rekening mee houden dat ik gezien word, om het zo maar te zeggen. Het is niet alleen de radio, maar je kunt ook kijken. Wat gaan we doen in dit laatste uur van vandaag de dag? Straks om 9:30. Ja, hij is er weer. De nieuwslezer van de dag. Het is Paul Fischer. En Haarlem 105 nieuws luidt als volgt. De rekenkamer laat aanpak ratten overlaast doorlichten. Dat schijnt nogal wat geld te kosten. Wereldprimeur Pride Haarlem. En wat is die wereldprimeur? We hebben eigen bankbiljetten. En de Schipholbeveiligers te weinig tijd voor goed uitvoeren. Veiligheidsprocedures, dat klinkt onrustwekkend. En dat is het ook wel een beetje, denk ik. Een brand in een Thaise massagesalon in Zandvoort. En als laatste het Harbour Festival schijnt vanavond plaats te vinden in de haven van Heemstede. En Paul vertelt daarover. Straks om 9:30 hoor je alles van hem in het Haarlem 105 nieuws. Wat je overigens elk uur rond de klok van 9:30 kan horen. Ja, we gaan even naar het landelijk en internationaal nieuws. Het KNMI heeft vanaf 12 uur straks code oranje afgegeven vanwege extreme hitte. Dat geldt voor 9 provincies. Waar geldt het dan niet voor? Voor Friesland, Groningen, Drenthe en de Waddeneilanden. Daar geldt code geel. Dus Noord-Holland. Ja, we hebben dus ook code oranje. Houd daar rekening mee. Tot 8 uur had het personeel van het openbaar vervoer in heel Nederland gestaakt. En daardoor reden er vroeg in de ochtend in het hele land geen treinen. En dat is altijd lastig. Ook werknemers in bus, tram en metrovervoer legden hun werk neer. Nou, dat is allemaal weer opgestart. De NS geeft wel aan, en dat geldt ook voor Connexion, dat het zeker tot 10 uur duurt voordat eigenlijk iedereen weer volgens de dienstregeling rijdt. Ja, en de rechtbank van Den Haag dient een kort geding over de maatwerkafspraken die de overheid wil maken met Tata Steel. En die kennen we, want daar hebben we het vaak genoeg over hier bij Haarlem 105. Een stichting vindt dat eerst goed naar de gezondheid van omwonenden moet worden gekeken. En dan gaan we even naar Berlijn, dus over de grens heen. En daar is een belangrijke vergadering met leiders vanuit 5 grote landen. Dat is de opmaat naar de NAVO-top die in juli in Ankara plaatsvindt. De leiders van het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland, Italië en Polen zijn aanwezig. En NAVO-chef Mark Rutte, ja, die belt gewoon even in. Ja, en de enquêtecommissie Corona gaat ook weer door. Op de 12e dag zijn er 2 slotenfiguren uitgenodigd voor verhoor. Dat is de kinderombudsvrouw Margriete Kalverboer en de voormalige voorzitter en adviseur van de VO-raad, Paul Reuzenmuller. Reuzenmuller, moet ik zeggen. Niet Reuzen, maar Reuzenmuller. Zij zijn aan de beurt en worden dus verhoord. Ja, en we hebben natuurlijk het Haarlemse Dagblad wat opengeslagen. Ik kom straks terug met allerlei wetenswaardigheden. We gaan het zeker over de hitte hebben. Maar eerst nog even lekkere muziek.
1: Goedemorgen, goedemorgen.
0: Bakermat op je radio, oftewel bakermat. Het is Lodewijk Flutter, samen met Lady Blackbird High Above.

high above. En hoe hoger je gaat, hoe warmer het wordt, want de lucht stijgt op natuurlijk. Lodewijk fluttert. Baker Matt. Je krijgt zo van mij het weerbericht in Haarlem. Ja, het is zonnig weer, dat hoef ik niet te zeggen, want je hoeft alleen maar naar buiten te kijken. Op dit ogenblik 25 graden. We begonnen vanochtend om 7 uur met 22 graden, maar het loopt snel op. Straks om 12 uur is het al 30 graden, volop zon. En daar stopt het niet mee, geachte Haarlemmers en omstanders. Het wordt maximaal 32 graden. Staat er wind? Nou, het mag geen naam hebben. 16 kilometer per uur. Dus er is wel iets van een windje wat in ieder geval een klein beetje verkoeling geeft. Flink drinken en vooral smeren.

0: Jonas Blue. En ze zingen over Girl. 16 over 9, bijna 17 over 9. Fijn dat je luistert naar Haarlem 105. Als je net ingetuned bent, je luistert naar Vandaag de Dag. De ochtendshow. En op woensdag is dat altijd Pedro Verlooy. Maar die geniet even van een korte short break naar Londen. Is volgende week weer terug op zijn plek. Maar ik neem het graag even van hem over. Morgen Bob Evers tussen 7 en 10. En vrijdag ben ik ook weer terug. Ja, we openen het Haarlems Dagblad en dan zien we een onderwerp wat beide partijen een beetje problemen geeft. De uitspanning Het Tijlertje. Misschien ken je het, gelegen op de hoek van het Spaarne en de Bakenesse Gracht tegenover de Gravenstenen Brug. Als je een bekende Haarlemmer bent, zeg je meteen, ah ja, natuurlijk. Maar die dreigt te moeten verdwijnen, Het Tijlertje. De eigenaar van het pand heeft namelijk het contract met de huurder opgezegd en wil de lunchroom bij zijn woning betrekken. De huurder verzet zich hier tegen deze beëindiging van het huurcontract. En gisterochtend zagen de partijen elkaar bij de kantonrechter hier in Haarlem. In 2019 kocht de particuliere eigenaar het gehele pand Spaarne 4, want dat is het nummer waar we het over hebben, waarin op de begane grond al een restaurant zat. Hij betrok met zijn partner de bovenwoning. Al bij aanvang, zo verklaarde hij bij zitting bij monden van zijn advocaat, was het een bedoeling op termijn het huurcontract met de uitbater van het lunchroom Het Tijlertje in goed overleg te beëindigen. Ja. In 2021 werd het huurcontract nog voor 5 jaar verlengd. Maar inmiddels hebben de eigenaar van Spaarne 4 2 jonge kinderen gekregen en is er een dringend behoefte aan uitbreiding van de woning. Een renovatie is zonder beëindiging van het huurcontract niet mogelijk, aldus de raadsman. Daarom is het huurcontract met het Tijlertje officieel opgezegd per 31 december van dit jaar, omdat het schrinde benedenruimte van 52 vierkante meter dringend nodig zou hebben. Al in maart 2025 werd de beëindiging van het contract aan de horeca-exploitant medegedeeld met een opzegbrief. De tekeningen van de architect liggen al klaar, ja. De uitbater van het Tijlertje heeft nog een andere horeca-aangelegenheid in de stad. Onder meer het eetlokaal In den Zwarte Hond aan het Spaarne. Het bijzondere van het Tijlertje echter is dat er onder leiding van een vaste kracht ook 5 of 6 mensen werken met een zorgvraag. Met andere woorden, het is een dagbesteding. Ja, de exploitant houdt dus vast aan het behoud van het Tijlertje op de huidige locatie en wil dat het huurcontract weer met 5 jaar wordt verlengd tot 31 december 2031. Ja, dan is het aan de kantonrechter om te kijken hoe dit moet uitvallen, mocht hij geen gelijk krijgen. De uitbater van Tijlertje, dan wil je een zeer ruime huisvergoeding om een nieuwe zaak elders op te zetten. Wanneer doet de kantonrechter in deze onverkwikkelijke zaak uitspraak? Woensdag 15 juli. We gaan het volgen.
1: Van stad tot strand.
2: 89.9. Haarlem 105.
0: Ja, ik draai aan het begin van dit uur. Sky Full of Stars. Achter de piano was toen Avicii bij Coldplay. En als tegenprestatie ging Chris Martin samen met Avicii zingen.

Ja, dat is een leuk stel samen, hoor. Tim Bergling, helaas niet meer onder ons. Avicii. Hij deed mee aan een Sky of Full of Stars. Hij bespeelde de piano. En als tegenprestatie kwam Chris Martin bij hem langs. En ze maakten samen Heaven.

0: Ja, het hoeft geen betoog. Het wordt een hele warme dag. En hoe kun je daar een beetje tegen wapenen? Er zijn zogenaamde, ja, het klinkt misschien een beetje banaal, onderduikadressen, zo wordt het genoemd in het Haarlems Dagblad. Maar ik ga je wat tips geven hoe je misschien toch kunt vluchten als het buiten te heet is. Wat dacht je van de bioscoop? De bioscoop is namelijk een goed alternatief. De zon schijnt er nooit. Ja. En wat leuk is, tijdens zomerse dagen is het vaak heel rustig. Dus dan zou je gewoon prima een film kunnen zien. De programmeurs die tegenwoordig ook gewoon niet terugschrikken voor vertoning in de ochtend, de middag of de avond. Disclosure Day is misschien een hele leuke tip. Ik heb hem nog niet gezien, maar het schijnt een hele spannende film te zijn. Geregisseerd door Steven Spielberg. Dus dat is een idee. Een bruine kroeg. Ja, ze zitten vaak in donkere stegen waar de zon geen spelbreker is. Kortom, het is daar nogal aangenaam. Bijvoorbeeld de Haarlemse Damstraat heeft je Café Kooms. Een authentiek rusthoord om even bij te komen van de hitte. In Leiden heb je meer dan 100 jaar oude café De Bonte Koe. In de Hooglandse Kerkschoorsteeg. Nou, het is maar even dat je het weet. Wat dacht je van een kerk? Ook al ben je niet gelovig. De kerk heeft dikke muren en kleine glas- en loodramen. En daarom houdt het de warmte buiten. Bijvoorbeeld de Grote Markt. Daar is de kerk van maandag tot en met zaterdag open. Tussen 10 en 5 uur. En kun je daar een soort afkoelplek vinden. Ja, en wat natuurlijk ook handig is. Maar dat weet je natuurlijk uiteraard als je boodschappen doet. De grote supermarkten. Allemaal hebben ze een heerlijke verkoelende airco hard draaien. Soms is het zelfs heel fris. En met name de XL. Winkels waar je producten kunt bekijken. Daar ben je dan wel een kwartiertje stoet mee. De XL-vestigingen van de Albert Heijn bijvoorbeeld in Leiden, Purmerend, Alkmaar en Zaandam. Een museum bezoeken is ook nog een idee. Wat dacht je bijvoorbeeld van het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden, waar de airco werkt en op vele plekken donker blijft. Verduistering van zalen is namelijk gewoon standaard. Nou, en als het echt niet meer anders kan, dan kun je naar kantoor, want heel veel kantoren hebben airco.
1: Dit is Haarlem Breakfast.

0: je had ze natuurlijk ook herkend. Spendo Ballet. En Gold. Kijk naar de klok. Paul Vriezer zit klaar voor het Haarlem 105 nieuws. En dat doet hij de hele dag, elk uur, rond de klok van half. Hier is het Haarlem 105 nieuws en we zijn zo weer bij je terug.
1: Haarlem 105.
2: Goedemorgen, ik ben Paul Fischer.
0: Goedemorgen, Paul.
2: De Rekenkamer Haarlem laat de aanpak van rattenoverlast doorlichten. Dit meldt het Haarlems Dagblad. De Rekenkamer is de onderzoeksafdeling van de gemeente. Men heeft het vermoeden dat de knaagdieren niet altijd effectief genoeg worden bestreden. De bewoners, verhuurders en de gemeente hebben de verantwoordelijkheden onduidelijk verdeeld. Die onduidelijkheid kan een effectieve en structurele aanpak in de weg staan. Het onderzoek is deze maand van start gegaan en moet aantonen of de gemeente Haarlem het ongedierte doeltreffend bestrijdt. De Rekenkamer heeft voor het onderzoek een extern bureau in de arm genomen. De verwachting is dat voor 1 januari volgend jaar het onderzoek is afgerond. De eerste Pride bankbiljetten van Haarlem zijn van de pers gerold. De organisatie onthulde gisteren het ontwerp van het biljet. Tijdens de festiviteiten is het verkrijgbaar. Daarmee is Pride Haarlem, naar eigen zeggen, de eerste Pride ter wereld met een eigen papieren betaalmiddel. Het bankbiljet is ontwikkeld in samenwerking met de Haarlemse drukkerij Johan Enschede. Op het ontwerp zijn iconische plekken uit de stad en 2 queer figuren te zien. De biljetten kosten €5 per stuk. Ze zijn vanaf 11 juli verkrijgbaar bij een speciale geldautomaat in het VVV-kantoor op de Grote Markt. Tijdens Pride Haarlem op 18 juli zijn ze ook te koop op het Nieuwe Kerksplein. Meer dan de helft van de Schiphol-beveiligers heeft te weinig tijd om veiligheidsprocedures goed uit te voeren. Dat concludeert FNV op basis van een analyse van bijna 200 klachten die de vakbond ontving. FNV opende vorige maand een meldpunt voor de duizenden beveiligers op de luchthaven. Schiphol werkt sinds vorige maand niet meer met 5, maar met 3 beveiligingsbedrijven. De nieuwe beveiligingsorganisatie is volgens Schiphol gekozen om verbetering te realiseren. Volgens FNV gaat de kwaliteit van de beveiliging op de luchthaven juist achteruit. De bond heeft het over chaos op de werkvloer en veel onduidelijkheid. De haven van Heemstede verandert vanavond in een festivalterrein. Rotary Heemstede Bennebroek organiseert het Harbor Festival. Met het festival hoopt de organisatie een flink bedrag op te halen voor het goede doel. De opbrengst van het Harbor Festival gaat naar de Haarlemse Alliantie tegen Kinderarmoede. Deze organisatie ondersteunt gezinnen die onder de armoedegrens leven. Bezoekers kunnen zowel vanaf de kade als vanaf het water van het feest genieten. Er is plaats langs de kant voor 70 boten. Het Harbor Festival begint om 5 uur en gaat door tot 10:30. Entree is €20.
3: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het openbaar vervoer komt weer op gang na de landelijke staking van vanochtend. Het was een protest tegen de bezuinigingen op de sociale zekerheid. De FNV dreigt met meer OV-acties na de zomer. Het hitteprotocol van Rijkswaterstaat geldt vandaag en morgen voor het hele land. Auto's met pech worden zo snel mogelijk naar een plaats met schaduw gebracht. Bijvoorbeeld een tankstation. Tegen een oud-burgemeester van Hendrikido Ambacht eist justitie 12 maanden cel, waarvan 4 voorwaardelijk. Hij wordt verdacht van ontucht en bezit van kinderporno. De oud-burgemeester zegt dat hij dat materiaal toegestuurd kreeg. En het weer, zonnig en heet, 34 of 35 graden in het binnenland en 30 tot 33 graden aan de kust.
4: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De ochtendspits lost op. Nog een paar bijzonderheden op de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Tussen Den Hoorn en Nieuw-Vennep heb je 50 minuten op onthoud. Dat komt door wegwerkzaamheden op de A44. Van de A4 Den Haag richting Amsterdam. Bij knooppunt de Nieuwe Meer heb je nog 20 minuten op onthoud. De A10 knooppunt Watergraafsmeer richting knooppunt Koenplein. Bij Amsterdam Slotervaart zijn er glasplaten op de weg beland en daardoor zijn 2 rijstroken dicht. Dit kost je 20 minuten extra reistijd. En tot slot de N9, Alkmaar richting Den Helder. Tussen de afrit Egmond en Schorrel heb je 30 minuten vertraging. Dat komt door bergingswerkzaamheden en het verkeer kan er via de parallelweg langs. En dit duurt tot 10:30. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl 105.
5: Dit is Vandaag de Dag.
6: Vandaag de Dag.
5: Met Rob Jonker.
0: Jazeker. Dankjewel, Paul. Voor het Haarlem 105 nieuws. Je bent er straks weer om 10:30 tijdens Haarlem werkt met jouw chaos. Wij zijn er nog een half uurtje. We draaien lekkere muziek voor je. EWF. Gaat altijd over de liefde. Blijf maar doorgaan, doorgaan. The Earth, Wind & Fire dus. Bijna 10:55. En love goes on and on and on and on.

0: liefde in de lucht. Ook met het warme weer. Ah, wie zal het zeggen? Earth, Wind & Fire. Ach, de heren hebben zulke mooie nummers gemaakt. Boogie Wonderland, Fantasy, September, Can't Let Go. Deze mag er ook zijn. And Love Goes On. Ja, we hebben het Haarlemse nog even geopend. Met deze warme dagen nam de Haarlemse basisschool De Piramide geen enkel risico. De rest van de week geldt een tropenrooster, zodat kinderen en medewerkers niet in het warme schoolgebouw hoeven te blijven. Ja. Maar dat heeft wel impact op de ouders die werken. En daar zie je dus ook allerlei reacties in het Haarlemse Dagblad, nadat er maandag besloten was om vanaf dinsdag met een tropenrooster te beginnen. Er waren veel ouders die zeiden, ja, de communicatie is wat mij betreft echt op een laat moment gekomen, want je moet het allemaal maar regelen. Ja, zo vindt dat een aantal van de lezers ook dat de school in de toekomst dit eerder moet communiceren. Ik vind het ook nog niet echt tropisch, zegt een van de ouders. Maar ja, dat is natuurlijk een gevoel. Gisteren was het natuurlijk wel iets minder. Vandaag is het natuurlijk best heftig. Ja, Manon van Zalen is intern begeleider op de Haarlemse school en die noemt het tropenrooster een uiterst redmiddel. Juist omdat zij weet dat de ouders in een lastig pakket kan brengen. Ja, hoewel het weer vandaag ergens nog wel meevalt, is het binnen al heel warm. Het is gewoon heel onprettig, zowel voor de kinderen als voor de medewerkers. Heel veel ouders reageren gelukkig begripvol. Er moet ook worden gezegd dat er is benadrukt van Zalen dat er wel opvang is tot 14:15. Dat is eigenlijk de normale eindtijd van de school. Dus ja, daarna had je toch al voor een opvang moeten zorgen. Dus wat dat betreft doet deze piramideschool daar keurig zijn best voor. Blijft een tropenrooster, het blijft een uitdaging.
1: Het geluid van Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Dit is 105.
0: Tijd voor het Nederlandse lied.
1: En Bloemendaal.
0: We gaan richting Volendam. En dan vind je de drie J's. Los vast.

natuurlijk draaien we ook Nederlandse muziek. Maar als je echt het nationaal product wil horen, dan moet je op zondag luisteren. Tussen 12 en 2. Het nationaal product. De 3J's. Met Los Vast.

0: Ja, de warmte heeft ook een effect op de stroomprijs en de elektriciteitsvoorziening. Ik krijg net een bericht door van Therese Abeling, een van de nieuwslezers. Zeker 68.000 huishoudens in het westen van Frankrijk die zitten zonder stroom door de hittegolf die dat land teistert. Jeetje mina. De stroomafval begon dinsdagavond bij een transformator, maar duurt door technische problemen nog zeker de hele dag. En daar is het dus nog iets warmer. Ik geloof dat het zelfs boven de 40 graden is. Ja, de stroomprijs bereikte overigens gisteravond een piek. Misschien weet je dat niet. Mensen met een dynamische energiecontract, en ik heb er zo een, betalen dan zo'n 93 cent per kilowattuur om stroom te verbruiken. Wat is de normale stroomprijs? Nou, zo ongeveer 35 eurocent. Ik heb een stroomleverancier die keurig een app aan mij stuurt. En die geeft door wanneer het de laagste prijs is om bijvoorbeeld je was te doen of je vaatwasmachine aan te zetten. Dat scheelt dan bijvoorbeeld 12 of 13 cent. Dat is alweer een stuk lager dan 35 eurocent. Ja, waarom stijgt die stroomprijs nou zo hard? Nou, zo'n piekprijs laat zich altijd verklaren door meerdere factoren. Zo zegt de Anton Westra van de Vereniging van Dynamische Energieleveranciers in het Haarlems Dagblad. Het weer speelt een grote rol. Er is bijvoorbeeld weinig wind, waardoor er meer afhankelijkheid van gas- en kolencentrales is. Dat wist je niet, hè? Maar omdat er overdag veel zonne-energie wordt opgewekt, staan die kolencentrales dan stil. Ja, die centrales moeten daarvoor wel slechts weer enkele uren worden opgestart. En dat brengt hoge kosten met zich mee. Ja, houdt die hoge stroomprijs de komende dagen aan? Ja, de komende dagen wordt het niet alleen maar warmer, maar dat betekent niet dat de stroomprijs ook de rest van de week zo'n piekuren hebben. Het weer is maar één van de factoren van de stroomprijs. Vaak is er bij zo'n uitzonderlijke hoge prijs ook wel iets anders aan de hand. Nou ja, het blijft lastig. Hou je stroomprijs goed in de gaten. En kun je overdag profiteren van lagere prijzen? Overdag tot 5 uur is de stroomprijs doorgaans een stuk lager. Nou, dat kan ik uit praktijk zeggen. Want nogmaals, ik heb zo'n app waar ik precies op kan zien wat de laagste prijs is. Dat is meestal rond een uur of 1 à 2.
1: Muziek uit de buurt. Dit is Haarlem 105. I can see the extra.

Jack and the Weatherman. Ik had de eer om voor een bevrijdingspop een interview met ze te hebben. In de vroege ochtend. Ze zaten in Zuid-Afrika in een tour. Ja, The Weatherman, Sebastian Weerman, dat lijkt me duidelijk. Maar ik vroeg eigenlijk aan Barry Krikken, hoe kom je nou aan Jack? Dat heeft te maken met krikken. Je auto opkrikken, jack up your car. Dan weet je dat ook weer. We kijken toch nog even naar de verkeersinformatie. Ja, er zijn toch wel wat probleempjes hier en daar. Op dit ogenblik 137 kilometer file. En dat zijn 32 files, maar dat is schrik niet door heel Nederland. Ik ga even de belangrijkste voor je bekijken in de Noord-Hollandse regio. De A4 Den Haag-Amsterdam bij Schiphol, knooppunt de Nieuwe Meer. Daar sta je 6 minuten vast over 3 kilometer. De A9 Diemen-Amstelveen bij Amsterdam-Zuidoost-Amstelveen. 6 minuten met 5 kilometer. De A9 Diemen Alkmaar bij Amsterdam-Bijlmermeer-Aalsmeer. 3 minuten met 4 kilometer. En Alkmaar-Amstelveen bij Bad Hoeverdorp Amstelveen-Stadshart. Ja, daar heb je ook nog 3 minuten met 3 kilometer. De A10 Amsterdam over Amstel, Amsterdam-Slotervaart. 15 minuten, wauw, richting het Koenplein met 6 kilometer. Dat is een lastige. Je zal er maar in staan met al die warmte. We gaan even kijken of er nog wat B-wegen zijn waar we problemen hebben. Ja, de N9 Alkmaar-Den Helder bij de africht Egmond-Schorrel. Die is dicht vanwege bergwerkzaamheden. Het verkeer kan via de parallelweg. Allemaal sterkte daar. Maroon 5. Don't wanna know. Met Kendrick Lamar. I don't wanna know.

0: But your body still
1: I don't want no. Who's taking it home?
2: Blik op de klok geeft ons aan. We hebben nog maar 7 minuten te gaan. We begonnen vanochtend om 7:00. We maakten je wakker. We duwden je richting de badkamer. We zaten aan je ontbijttafel. En misschien reizen we wel een stukje met je mee. Vanaf 8:00 is het OV weer begaanbaar. Maroon 5 op je radio. Samen met Kendrick Lamar. Ik heb nog 1 nummer voor je voordat wij echt afscheid nemen. Morgen zit hier Bob Evers tussen 7 en 10.
3: Van stad tot strand.
4: 89.9. Haarlem 105.
2: En we zijn natuurlijk ook op DAB te beluisteren. Ja, dit brengt Merz Old Memories. Supertramp. Ooit dans ik de Foxtrot met Dans met Schreuder op dit nummer. En dat kan echt. Probeer het maar eens.

Breakfast in America. Take the long way home. Ja, we hadden ze allemaal kunnen draaien. Maar we doen het met Give a Little Bit. Supertramp.

0: Ja, de eindtune zet zich in. En als je een vaste luisteraar bent van mijn Vandaag de Dag programma. Nou, het is van allemaal natuurlijk. Dan weet je dat dit het einde is van de 3 uur. Vanochtend om 7 uur waren we hier. Nou, we waren een stukje eerder zelfs. Maar het was geen straf, want het was al 22 graden. Het wordt vandaag 32 graden in Haarlem. Dus zorg dat je de koelte opzoekt. We hebben je wat tips gegeven waar je de koelte kunt vinden. Smeer je goed in en blijf lekker drinken. Morgen Bob Evers. Met Vandaag de Dag tussen 7 en 10. En vrijdag ben ik weer terug. En als je gisteren hebt geluisterd, dan hadden we tussen 9 en 10, jazeker, Dagmar. Dagmar de Rooij, die hier ook bij Haarlem 105 aanwezig is en wilde graag even meedoen. Dat kan. Aanstaande vrijdag tussen 9 en 10 heb ik weer een bezoekster. Mijn zeer gewaardeerde collega Wietke Jansen. Je zou haar kunnen kennen van de zondag. De zondag met Wietke. Maar daar gaat ze alles over vertellen. Ik wens je een heerlijke dag. Pas op de zon. En wij zien elkaar in leven en welzijn. Na die prachtige nachtwedstrijd van Nederland. Ik ga niet meer naar bed. En ik kom rechtstreeks door naar de studio op vrijdagochtend. Tot dan, hoi!
1: Bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
2: Vandaag de Dag.
1: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag.
2: Vandaag de Dag.
3: Dit is 105. Het is 10 uur.
4: Siddy Dijkers met het NOS Journaal. Organisaties bereiden zich voor op de komende hitte. Over 2 uur gaat code oranje in van het KNMI vanwege de warmte. Rijkswaterstaat gaat vanwege die hitte gestrande automobilisten sneller helpen. Er staan bergers klaar om iemand snel van het hete asfalt te kunnen halen. Op sommige plekken kan dat asfalt boven de 50 graden worden. Ook de ANWB zet extra mensen in. Op de weg is het overigens niet drukker dan normaal vanwege de vakantieperiode. Ook het OV is weer op gang gekomen na de staking van morgen. De NS rijdt wel met minder treinen vanwege de hitte. Ook in de rest van Europa zorgt de hitte voor problemen. In het meest westelijke puntje van Frankrijk zitten zeker 68.000 huizen zonder stroom. De warmte zorgt daarvoor storingen in het elektriciteitsnetwerk. Naar verwachting zal de stroomuitval in Frankrijk nog de hele dag duren. Het blijft onrustig binnen het Openbaar Ministerie, schrijft NRC. In november stuurden al zo'n 3000 medewerkers een brandbrief naar de leiding vanwege niet goed werkende computersystemen. Volgens NRC heeft nu een speciale actiegroep die zou helpen om deze problemen binnen het OM aan te pakken, zichzelf opgeheven. Ze stoppen ermee omdat het door de hoge werkdruk niet meer lukt om zich voor de actiegroep in te zetten. In een mail schrijven ze dat de computersystemen nu wel iets beter werken, maar dat nog lang niet alle problemen ermee zijn opgelost. Veel te weinig mensen hebben iets geregeld voor hun online accounts als ze komen te overlijden, zegt Progressief Nederland. Volgens de partij hebben 8 op de 10 mensen niet geregeld wat er dan moet gebeuren met bijvoorbeeld hun wachtwoorden voor Facebook of een cryptorekening. Soms moeten nabestaanden het gezicht of de vingerafdruk van een overledene gebruiken om bijvoorbeeld in een telefoon te kunnen komen. Pro-Kamerlid Katman roept het kabinet daarom op om te komen met een bewustwordingscampagne. Het weer, het is zonnig en heet vandaag dus. 30 graden in het noorden en 35 of 36 graden in het zuiden. Morgen kan het in het zuiden nog iets warmer worden, namelijk 37 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A9, Diemen richting Alkmaar, tussen Amsterdam-Zuidoost en Aalsmeer heb je 10 minuten vertraging. En op de A10, knooppunt Watergraafsmeer richting knooppunt Koenplein. Bij Amsterdam-Slotervaart ligt er glas op de weg. Door opruimwerkzaamheden zijn 2 rijstroken dicht en dat kost je 20 minuten extra reistijd. En op de N9, Alkmaar richting Den Helder, tussen de afrit Egmond en Schorrel 10 minuten vertraging. Ze zijn daar bezig met bergingswerkzaamheden. De weg is dicht en verkeer kan er langs via de parallelweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
6: 24 juni.
3: 105. Jan Gaus.
6: Goedemorgen. Ach, het is tropisch. Tropische hitte.
3: Jan Gaus is er voor Flauwekul,
6: yep.
3: Musical,

eerste Pride bankbiljetten van Haarlem zijn van de pers afgeruld. De organisatie onthulde gisteren het ontwerp van het biljet dat tijdens de festiviteiten verkrijgbaar is. En daarom is de Pride Haarlem naar eigen zeggen de eerste Pride ter wereld met een eigen papieren betaalmiddel. Ach, wat mooi. Je kunt het ook bekijken op onze website haarlem105.nl.

0: Sandra Maria Magdalena hoorde je daarvoor. En daarachteraan dus deze nieuwe single van Olivia Dean en de Baby Steps. Ik had het er net al even over de geldbiljetten van Pride. Even luisteren. Hè? Mooi hè, dit. Raad het geluid. Het is een geldpers wat je nu hoort.
1: Ja. We gaan vandaag de Pride bankbiljetten in ontvangst nemen die vandaag echt van de pers afkomen. Ja, het is echt intens gaaf. Ik had Marcel gevraagd om wat sponsoring voor Pride te bedenken van Johan Enschede. En uiteindelijk zijn we op dit idee gekomen. Ja, en het is, het voelt een beetje alsof je voor een ziekenhuis staat en te wachten op de geboorte van je eigen kind. Het voelt echt intens gaaf.
2: Ja, heel bijzonder sowieso al om hier binnen te zijn, hè, bij Johan Enschede, bij de drukkerij. En dan daarna je eigen Pride geld drukken. Wat wil een wethouder D&E nog meer, zou ik zeggen. Lekker roze, sowieso. Denk een kleur die niet heel vaak gebruikt wordt voor bankbiljetten, maar hier echt wel super passend is. En je moet hem straks ook zien onder het neonlicht. Dan ligt dat de roze nog in verschillende tinten op. En dat is wel echt heel gaaf.
1: Echt heel cool. Een heleboel verwijzingen van ook naar Haarlem zitten erbij. Frans Hal staat erop. De Duif staat erop, dat is het vliegtuig van Fokker. De Amsterdamse Poort staat erbij. Er zitten nog wat kleine geheime dingetjes tussen. Dus die mogen mensen lekker zelf uit gaan zoeken en uit gaan vogelen. Dus het is echt. Ik ben echt heel trots.

0: daar kunnen mensen sowieso een Pride cocktail bestellen of een Pride menu bestellen. En we zijn nog aan het overleggen om te kijken of mensen daar dus ook met het Pride biljet kunnen betalen. We zijn ook met de bar van die op 18 juli op het Nieuwkerksplein, het Pride Festival zelf staat, of we daar ook met het biljet kunnen betalen. En voor de rest, ja, het is natuurlijk een ongelooflijk gave souvenir om te hebben.
1: Nou, wat ik hoop ook, dat heel veel mensen vooral het geld ook gaan pinnen en het gaan gebruiken en thuis gaan inlijsten en als aandenken bewaren. Want het is natuurlijk wel een heel bijzonder aandenken wat je hier kan halen straks op de grote markt. En daarnaast ook, ja, op het moment dat mensen er gewoon mee kunnen betalen. Ja, hoe geweldig is dat? Ik bedoel, gewoon betalen met eigen Pride geld op de Pride. Het maakt het denk ik nog wel een stukje bijzonderder dan het al is.
2: Ja. En de biljetten die kosten dus €5 per stuk. En ze zijn vanaf 11 juli verkrijgbaar bij een speciale geldautomaat in het VVV-kantoor op de Grote Markt. En tijdens de Pride op 18 juli zijn ze ook te koop op het... even kijken, dat klikte ik net even weg. Dat is niet zo handig. Nou, in ieder geval, dan zijn ze ook nog te koop. Ja, mooi. Kijk hoor. Als ik dat nog terug kan halen, even kijken waar dan.
3: Ooh, yeah. You know.
2: Nou, ik kom er zo nog even op terug.

Om hem, ja, een Rolls bankbiljet. Hoe mooi is dat? Ik heb straks voor je Lincoln Jetser en Back to Love. En nou, nog even een geldplaatje. Prince, een nieuw.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Paul Fischer. De Rekenkamer Haarlem laat de aanpak van rattenoverlast doorlichten. Dit meldt het Haarlems Dagblad. De Rekenkamer is de onderzoeksafdeling van de gemeente. Men heeft het vermoeden dat de knaagdieren niet altijd effectief genoeg worden bestreden. De bewoners, verhuurders en de gemeente hebben de verantwoordelijkheden onduidelijk verdeeld. Die onduidelijkheid kan een effectieve en structurele aanpak in de weg staan. Het onderzoek is deze maand van start gegaan en moet aantonen of de gemeente Haarlem het ongedierte doeltreffend bestrijdt. De Rekenkamer heeft voor het onderzoek een extern bureau in de arm genomen. De verwachting is dat voor 1 januari volgend jaar het onderzoek is afgerond. In een Thaise massagesalon aan de Louis-Davidstraat in Zandvoort is maandagmiddag brand uitgebroken. De melding kwam rond 4 uur binnen. Hierna zijn meerdere brandweereenheden, de politie en 2 ambulances met spoed ingezet. 2 personen zijn door ambulancepersoneel nagekeken vanwege het inademen van rook. Voor zover bekend hoefde niemand naar het ziekenhuis. De brandweer had het vuur snel onder controle. De Louis-Davidstraat was tijdelijk afgesloten voor verkeer. De eerste Pride bankbiljetten van Haarlem zijn van de pers gerold. De organisatie onthulde gisteren het ontwerp van het biljet. Tijdens de festiviteiten is het verkrijgbaar. Daarmee is Pride Haarlem, naar eigen zeggen, de eerste Pride ter wereld met een eigen papieren betaalmiddel. Het bankbiljet is ontwikkeld in samenwerking met de Haarlemse drukkerij Johan Enschede. Op het ontwerp zijn iconische plekken uit de stad en 2 queer figuren te zien. De biljetten kosten €5 per stuk. Ze zijn vanaf 11 juli verkrijgbaar bij een speciale geldautomaat in het VVV-kantoor op de Grote Markt. Tijdens Pride Haarlem op 18 juli zijn ze ook te koop op het Nieuwe Kerksplein. De haven van Heemstede verandert vanavond in een festivalterrein. Rotary Heemstede Bennebroek organiseert het Harbor Festival. Met het festival hoopt de organisatie een flink bedrag op te halen voor het goede doel. De opbrengst van het Harbor Festival gaat naar de Haarlemse Alliantie tegen Kinderarmoede. Deze organisatie ondersteunt gezinnen die onder de armoedegrens leven. Bezoekers kunnen zowel vanaf de kade als vanaf het water van het feest genieten. Er is plaats langs de kant voor 70 boten. Het Harbor Festival begint om 5 uur en gaat door tot 10:30. Entree is €20. En dan het weer nog. Het wordt erg warm. De temperatuur loopt op tot 34 graden. Het KNMI waarschuwt met code oranje.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Bij Nieuw-Vennep heb je nog 20 minuten oponthoud. En op de A10 knooppunt Amstel richting knooppunt Koenplein ligt glas op de weg bij Amsterdam Slotervaart. Door opruimwerkzaamheden zijn 2 rijstroken dicht en dit duurt naar verwachting tot 10:45. Reken hier op 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl 105. 105.

Good. Zijn nieuwe single. En je hoorde Teddy Swims met Guilty. En je bent natuurlijk ook weer helemaal bijgepraat over het nieuws uit Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Het nieuws van half elf.

landelijke staking door de vakbonden FNV en de CNV. De 4 uur vanochtend en 8 uur reden er geen treinen. Ja, voordat dat allemaal weer dan is opgestart. Ja. De staking heeft te maken met de voorgenomen bezuiniging op de sociale zekerheid. Dus vandaar dat er gestaakt is. Een leeg perron was dat vanochtend. Ja.

dat wordt warm vandaag bij het Harbor Festival in Heemstede. Daar in de haven van Heemstede. Een aantal jaren geleden helemaal opgeknapt. Heel mooi.

band. En met Jorik van Noorden. Ja. Even kijken of ik morgen die zaterdag nog eventjes kan bellen. Zijn nummer nog even, want ik had hem laatst hier ook in de studio. Ja. Dit is Ilse de Lange. Heeft een nieuwe single uit. En die heet...

Jochen de Lange. En Something New. Haar nieuwe single. Lekker hoor. Zeker. Nog even tekeer op de gitaar. Mooi. Ja, absoluut. Goedemorgen. Aardig 125. 24 juni. Morgen mooi havenfestival in Heemstede. Ik ga daar straks eens even over bellen met de organisator. Van welk nieuws daar.

0: ooit van Ben een hele lange uitvoering gehad van dit nummer. Heel lange intro, maar komt hij zo snel binnen. Nee. ABBA en Summer Night City. Altijd leuk om te draaien, zeker als het van dit tropische weer is, hè?
1: We vieren 105 dagen zomer. I'm alive in the summertime. Jan Gaals. Yeah. 105.
0: Ja. En als het maar niet te warm wordt, niet te heet wordt vandaag in de haven van Heemstede. En dit is Bananarama. Heerlijk. De crew

deze woensdag 24 juni. Goedemorgen. En ik vind het ook wel leuk om al die zomerse plaatjes ook te zoeken hier in het systeem.

0: om niet te klappen. Maar er zitten er een paar leuke mensen bij, zeker. Dit keer geproduceerd door Luc Hasselman. Het NOS Journaal.
1: Dit is 105. Het is 11 uur.
2: City Dijkers met het NOS Journaal. In het onderzoek naar stembusfraude in Gorinchem zijn 6 mensen aangehouden, meldt het Openbaar Ministerie. Ze komen uit Gorinchem en worden verdacht van valsheid in geschriften en het medeplegen van het ronselen van stemmen. Politie en OM denken dat handtekeningen op volmachten zijn vervalst. Bij de landelijke gemeenteraadsverkiezingen op 18 maart waren er in Gorinchem al sterke aanwijzingen voor fraude. Eind april werden de verkiezingen daarom daar opnieuw gedaan. Het onderzoek naar de fraude loopt nog. De OM sluit meer aanhoudingen niet uit. Kinderen stonden tijdens de coronacrisis niet bovenaan het prioriteitenlijstje van de overheid, zegt de kinderombudsman Margriete Kalverboer. Ze wordt momenteel verhoord door de speciale commissie van de Tweede Kamer die besluiten tijdens de coronacrisis onderzoekt. Kalverboer zegt dat er vanuit de overheid maar weinig informatie kwam, terwijl er veel onduidelijk was voor ouders en kinderen over bijvoorbeeld schoolsluitingen. Duitsland heeft een miljardendeal met de Nederlandse scheepsbouwer Damen stopgezet. Damen zou voor 6 marineschepen bouwen voor Duitsland, maar haalde de deadlines steeds niet. Ook liepen de kosten steeds verder op. Daarom zet het Duitse ministerie van Defensie er nu een streep door. In plaats daarvan koopt Duitsland nu 8 fregatten bij een andere scheepsbouwer. Meerdere organisaties hebben maatregelen genomen tegen de hitte. Over een uur geldt code oranje in bijna het hele land, waarmee het KNMI waarschuwt voor de warmte. Rijkswaterstaat gaat gestrande automobilisten sneller helpen, omdat het asfalt boven de 50 graden kan worden. Ook bruggen hebben last van de warmte. Omdat brugdelen uitzetten, komen ze vast te zitten. Omdat koelen met water erg duur is, gebruikt de provincie Zuid-Holland vandaag een slijptol om brugdelen in te korten als dat nodig is. Het weer zonnig en heet dus, 30 graden in het noorden en 35 of 36 graden in het zuiden. Morgen kan het in het zuiden nog iets warmer worden, dan wordt het mogelijk 37 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt hier en daar nog wat langzamer in de regio, maar met name op de A10, de zuidkant van de Ring Amsterdam. Tussen knooppunt Amstel en Slotervaart 4 kilometer en 10 minuten. Er zijn 2 rijstroken dicht omdat er een lading glas moet worden opgeruimd van het wegdek. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
0: 24 juni. Goedemorgen.
1: Jan Gaus.
0: Dit is het programma Haarlem werkt. En dat is er tot 12 uur. En natuurlijk heel veel zomerse plaatjes. Onder andere.

0: Boys daarvoor met Kokomo. Ik ga straks even bellen met Rob van Hulsbergen. Hij is betrokken bij een van de organisatoren van het Harbor Festival vandaag hier in Heemstede. Ja. En ik ga eens even aan hem vragen hoe het er, ja, hoe het ervoor staat met de organisatie. Vanmiddag om 5:00 begint het Harbor Festival in Heemstede. En deze meneer gaat daar ook optreden.
1: Muziek uit de buurt. Dit is Haarlem 105.
0: Dit is Jorik van Noorden. The Door into the Summer.

0: dat hij het vanavond ook gaat spelen. Jorik van Noorden zal er namelijk bij zijn bij het Harbor Festival. En dat allemaal in Heemstede. En ik heb hem aan de lijn, dat het net al een beetje verklapt. Rob van Hulsbergen, betrokken bij de organisatie van... Begint het al een beetje te kriebelen, Rob? Ben je een beetje zenuwachtig?
1: Ach, Jan. Ja. Het is dat je me belde, want we zijn 8 man. Zijn we bezig om alle banners, alle dingen op te hangen, alle hekken in orde te maken. De wc's, de EHBO te regelen. Je wil niet weten, ik ben er zelf van geschrokken wat er allemaal geregeld moet worden. Dus nerveus, geen tijd voor.
0: Geen tijd voor, dat is mooi.
1: Nee.
0: En Rob, van tevoren konden mensen... een ligplaats voor hun sloep. En vertel eens, want het is ook allemaal voor het goede doel. Hè? En loopt de kaartverkoop een beetje mee tevreden over?
1: Nou, meer dan tevreden. We hadden gerekend op 500, 600, 700 kaarten. We hebben er nu al 800 verkocht.
0: Wauw!
1: We hadden 30 lichtplaatsen voor de boten.
0: Ja.
1: En die zijn allemaal verkocht. Dus ja, meer dan tevreden. En we denken dat met dit mooie weer hopen we eigenlijk... en ook met de extra reclame die we nu mogen maken... enzovoort, enzovoort... dat we die laatste 200 man erbij komen om tot de 1000 te komen.
0: Want dat is het maximum, hè?
1: Dat is echt het maximum.
0: Ja. Want ja. Vertel eens, vanavond dus in dat prachtige... helemaal ja. Nieuwe omgeving, hè, van het... van de, ja. De Heemsteedse haven is het Harbor Festival. Met optredens van de Hermes House Band. Jorik van Noorden, ik draaide hem net al even. Sweetwood ja. En Danilo. Danilo ja. Kuiters. Ja, mooi.
1: Ja. Ja. En ja, wij hebben daarvoor gekozen eigenlijk omdat we dachten dat iedereen dit leuk zou vinden. En nogmaals, het moet een feest zijn voor de omgeving en voor de mensen. En dat we daarnaast verwachten dat we een heel mooi bedrag overhouden voor het goede doel, de HADCA. Maar dat is denk ik bekend, Haarlemse Alliantie tegen Kinderarmoede. Ja, dat moet het hele verhaal compleet maken.
0: Ja.
1: En dan met dit weer, Jan, ja, wat wil je nog meer?
0: Ja, precies. Tropisch. Nou, misschien wel te warm. Hebben jullie daar ook nog rekening mee moeten houden?
1: Ja.
0: Extra overkappingen, ja. Extra waterpunten, dat soort dingen?
1: Ja, extra waterpunten hebben we. Gelukkig is het ook aan het water. En dat geeft altijd een iets verkoelend gevoel. Maar ja, je zou bijna kunnen zeggen het is te warm. Maar ik denk het woordje te warm in Nederland, dat moeten we niet gebruiken. Het is fantastisch dat we met dit weer zo'n feest mogen bouwen, toch?
0: Ja, zeker. Vanmiddag om 4:30 gaat het terrein open.
1: Morgen.
0: Vandaag dus. Rob, we nemen het op. Maar goed, ja. En dan om 5:00...
1: Oh, sorry. foutje.
0: Foutje. Muziek op de kades. Ja. En dan het optreden op het hoofdpodium. En dan, ja. Om 10:30, dan houden we op. Hè?
1: 10:30 houden we op. En we hebben ook heerlijk eten, drinken en andere dingen om vrolijk te zijn. We hebben de veiling, de loterij. Maar voornamelijk ook voor mensen die het heerlijk vinden om daar te blijven eten. Nolita met de pizza's.
0: Oh ja.
1: De hamburgers, de friet, de satés, de popcorn, het ijs. En dat zijn heel veel mensen die redelijk belangeloos hun activiteit hebben aangeboden. Dus ja, hartstikke mooi toch?
0: Ja, absoluut. En dat allemaal dus voor de Haarlemse Alliantie tegen Kinderarmoede. En,
1: ja.
0: Wordt het, is er ook nog iemand die dit allemaal aan elkaar praat? Over de avond heen?

0: CO2-overweging enzovoort. En ik denk dat 80% van de mensen uit deze omgeving komen. Dus jongens, kom lekker op de fiets.
1: Ja, en leuk dat er in Haarlem of in Heemstede ook weer eens zo'n mooi groot event is. Harbor Festival vandaag hier in de Heemstede vanaf 5:30 is het terrein open. En vanaf 5:00 gaat de muziek beginnen. Dankjewel Rob.
0: Ja Jan, dankjewel. En fijn programma verder. Dankjewel.
1: Ja, dankjewel. En ik draai de Heimers House Band maar eventjes natuurlijk. Daar kan ik niet omheen. En,
0: nee, dat wou ik net zeggen. Heel goed, dankjewel Jan.
1: Oké, okay. Hoi hoi. Doei doei.
0: Oké, okay. Joep.
1: Heimers House Band. En natuurlijk, I Will Survive.

een leuk feestje vanavond daar in Heemstede. En allemaal voor het goede doel. Twee Rotary-verenigingen die de handen in één hebben geslagen. Allemaal vrijwilligers die daarmee bezig zijn om dat allemaal te organiseren. En één daarvan hoorde je daar net. Hermes Houseband en I Will Survive. Mooi. En dat wordt vanavond natuurlijk ook mooi. Absoluut.

deze woensdag, de 24e. En het geldt wel, hè, als je dan in een kantoorpand zit met een volledige airco. Dan kom je zo van je kantoortje af en dan raai je zo de deur uit. En dan denk je van, holy, ja, precies. Er zijn trouwens ook zo'n mensen die dan zitten op een volledig geairco'd kantoor. Klimaatbeheersing. En die gaan dan gewoon het raampje openzetten. Want die denken van, ja, ik heb het een beetje, ik heb het een beetje koud. Ja, ja. Ja, dan warmt het hele gebouw gelijk op. Eens even kijken, wat heb ik voor je? Natuurlijk straks het Haarlem 105 nieuws. Maar nu eerst de 3 A's los van.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Paul Fischer. De Rekenkamer Haarlem laat de aanpak van rattenoverlast doorlichten. Dit meldt het Haarlems Dagblad. De Rekenkamer is de onderzoeksafdeling van de gemeente. Men heeft het vermoeden dat de knaagdieren niet altijd effectief genoeg worden bestreden. De bewoners, verhuurders en de gemeente hebben de verantwoordelijkheden onduidelijk verdeeld. Die onduidelijkheid kan een effectieve en structurele aanpak in de weg staan. Het onderzoek is deze maand van start gegaan en moet aantonen of de gemeente Haarlem het ongedierte doeltreffend bestrijdt. De Rekenkamer heeft voor het onderzoek een extern bureau in de arm genomen. De verwachting is dat voor 1 januari volgend jaar het onderzoek is afgerond. Meer dan de helft van de Schiphol-beveiligers heeft te weinig tijd om veiligheidsprocedures goed uit te voeren. Dat concludeert FNV op basis van een analyse van bijna 200 klachten die de vakbond ontving. FNV opende vorige maand een meldpunt voor de duizenden beveiligers op de luchthaven. Schiphol werkt sinds vorige maand niet meer met 5, maar met 3 beveiligingsbedrijven. De nieuwe beveiligingsorganisatie is volgens Schiphol gekozen om verbetering te realiseren. Volgens FNV gaat de kwaliteit van de beveiliging op de luchthaven juist achteruit. De bond heeft het over chaos op de werkvloer en veel onduidelijkheid. In een Thaise massagesalon aan de Louis-Davidstraat in Zandvoort is maandagmiddag brand uitgebroken. De melding kwam rond 4 uur binnen. Hierna zijn meerdere brandweereenheden, de politie en 2 ambulances met spoed ingezet. 2 personen zijn door ambulancepersoneel aangekeken vanwege het inademen van rook. Voor zover bekend hoefde niemand naar het ziekenhuis. De brandweer had het vuur snel onder controle. De Louis-Davidstraat was tijdelijk afgesloten voor verkeer. De haven van Heemstede verandert vanavond in een festivalterrein. Rotary Heemstede Bennebroek organiseert het Harbor Festival. Met het festival hoopt de organisatie een flink bedrag op te halen voor het goede doel. De opbrengst van het Harbor Festival gaat naar de Haarlemse Alliantie tegen Kinderarmoede. Deze organisatie ondersteunt gezinnen die onder de armoedegrens leven. Bezoekers kunnen zowel vanaf de kade als vanaf het water van het feest genieten. Er is plaats langs de kant voor 70 boten. Het Harbor Festival begint om 5 uur en gaat door tot 22:30. Entree is €20. En dan het weer nog. Het wordt erg warm. De temperatuur loopt op tot 34 graden. Het KNMI waarschuwt met code oranje.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

Die zorgt ervoor dat het Hardware Festival in Heemstede uitverkocht raakt. 800 kaarten hebben ze inmiddels verkocht. Nog 200 te gaan. Ze mogen tot een maximum van 1000 mensen. Chaka Khan.

0: elkaar heel mooi aan. Boogie in my soul.
1: Show him.
0: Eerlijk hoor. Ja, zeker. En je hoort hem natuurlijk bijna als eerste hier bij Haarlem 105. We zijn er altijd snel bij om ook van die nieuwe platen te draaien. Zeker. Sweet Talking World.

Veilen drukt als eerste ter wereld een eigen geldbiljet. Wat ook echt gewoon uitgegeven kan worden. En waar je ook voor moet betalen via een geldautomaat. En ze zijn er echt heel trots op. En dat kan ik me helemaal voorstellen.

heerlijk nummer. Er zat een leuke nummer ook met die hondjes in de videoclip. Ja. Goedemorgen, Aardappel 105 is dit. Het is net of het brandalarm afgaat, hè, met die nummer. Lady Gaga.

0: Ben je daar welkom in de haven van Heemstede. Het Harbor Festival vanavond. Met verschillende optredens. Jonik van Noorden, maar ook met de Hermes House Band. Alle plekken voor sloops zijn uitverkocht. Maar ze kunnen op de kade nog wel. Want mensen, ja, dus ze mogen 1000 mensen mogen ze daar hosten. En ze hebben inmiddels in de voorverkoop zo'n 800 kaarten verkocht.
1: When you don't realize you're in the moment until it's a memory.
0: Ja, dan laten we er een mooie remembering van maken.

0: is 105. Het is 12 uur.
1: Sidi Dijkers met het NOS Journaal. Rond deze tijd gaat in een groot deel van Nederland code oranje in. Alleen in Drenthe, Groningen en Friesland geldt de waarschuwing niet. Volgens het KNMI wordt het benauwd door de hoge temperatuur en de luchtvochtigheid. Daarnaast waarschuwt het RIVM ook voor smog. Onder meer ouderen en mensen met een zwakke gezondheid moeten daarom uitkijken. Op de weg wordt er ook rekening gehouden met de hitte. Rijkswaterstaat sleept mensen met pech zo snel mogelijk naar een parkeerplaats of een tankstation. En op het spoor rijden minder treinen. In Gorinchem zijn gisteren 6 mensen opgepakt in verband met stembusfraude bij de verkiezingen van 18 maart. Er werd toen bij 1 stembureau opvallend vaak gestemd met een volmacht. De mensen die nu zijn opgepakt worden verdacht van valsheid in geschriften en het medeplegen van het ronselen van stemmen. De politie en het OM denken dat ze handtekeningen op volmachten hebben vervalst. In het onderzoek in Gorinchem worden meer aanhoudingen niet uitgesloten. In Frankrijk is een eerste geval van ebola ontdekt. Het gaat om een arts die onlangs terugkwam uit de Democratische Republiek Congo. Daar is momenteel een grote uitbraak van ebola. Het Franse ministerie van Volksgezondheid zegt dat de situatie van de arts nauwlettend wordt gevolgd. Ebola is erg besmettelijk en dodelijk. De helft van de mensen die het virus krijgt overlijdt er ook aan. In de Democratische Republiek Congo zijn al meer dan 1000 mensen besmet geraakt. En zijn zeker 267 mensen aan de gevolgen van het virus overleden. Het Vlaamse tv-programma Blokken krijgt na 33 jaar en 7000 afleveringen een nieuwe presentator. Ben Krabbe maakt nog 1 seizoen van het programma. Wat hij daarna gaat doen is nog niet bekend. Blokken is de langstlopende dagelijkse tv-quiz ter wereld. Het is een combinatie van een kennisquiz en het spelletje Tetris. Het programma wordt overgenomen door Sven de Leijer, die ooit publieksopwarmer bij het VRT-programma was. Het weer zonnig en heet, 30 graden in het noorden en 36 graden in het zuiden. Morgen kan het in het zuiden 37 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking

0: FM 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Paul Fischer.
2: De Rekenkamer Haarlem laat de aanpak van rattenoverlast doorlichten. Dit meldt het Haarlems Dagblad. De Rekenkamer is de onderzoeksafdeling van de gemeente. Men heeft het vermoeden dat de knaagdieren niet altijd effectief genoeg worden bestreden. De bewoners, verhuurders en de gemeente hebben de verantwoordelijkheden onduidelijk verdeeld. Die onduidelijkheid kan een effectieve en structurele aanpak in de weg staan. Het onderzoek is deze maand van start gegaan en moet aantonen of de gemeente Haarlem het ongedierte doeltreffend bestrijdt. De Rekenkamer heeft voor het onderzoek een extern bureau in de arm genomen. De verwachting is dat voor 1 januari volgend jaar het onderzoek is afgerond. De eerste Pride bankbiljetten van Haarlem zijn van de pers gerold. De organisatie onthulde gisteren het ontwerp van het biljet. Tijdens de festiviteiten is het verkrijgbaar. Daarmee is Pride Haarlem, naar eigen zeggen, de eerste Pride ter wereld met een eigen papieren betaalmiddel. Het bankbiljet is ontwikkeld in samenwerking met de Haarlemse drukkerij Johan Enschede. Op het ontwerp zijn iconische plekken uit de stad en 2 queer figuren te zien. De biljetten kosten €5 per stuk. Ze zijn vanaf 11 juli verkrijgbaar bij een speciale geldautomaat in het VVV-kantoor op de Grote Markt. Tijdens Pride Haarlem op 18 juli zijn ze ook te koop op het Nieuwe Kerksplein. Meer dan de helft van de Schiphol-beveiligers heeft te weinig tijd om veiligheidsprocedures goed uit te voeren. Dat concludeert FNV op basis van een analyse van bijna 200 klachten die de vakbond ontving. FNV opende vorige maand een meldpunt voor de duizenden beveiligers op de luchthaven. Schiphol werkt sinds vorige maand niet meer met 5, maar met 3 beveiligingsbedrijven. De nieuwe beveiligingsorganisatie is volgens Schiphol gekozen om verbetering te realiseren. Volgens FNV gaat de kwaliteit van de beveiliging op de luchthaven juist achteruit. De bond heeft het over chaos op de werkvloer en veel onduidelijkheid. De haven van Heemstede verandert vanavond in een festivalterrein. Rotary Heemstede Bennebroek organiseert het Harbor Festival. Met het festival hoopt de organisatie een flink bedrag op te halen voor het goede doel. De opbrengst van het Harbor Festival gaat naar de Haarlemse Alliantie tegen Kinderarmoede. Deze organisatie ondersteunt gezinnen die onder de armoedegrens leven. Bezoekers kunnen zowel vanaf de kade als vanaf het water van het feest genieten. Er is plaats langs de kant voor 70 boten. Het Harbor Festival begint om 5 uur en gaat door tot 10:30. Entree is €20.
3: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS Journaal. Op Schiphol zijn zo'n 40 Palestijnen uit Gaza aangekomen. Het gaat om Palestijnen die van Nederland een visum hebben gekregen om hier aan een universiteit te studeren of te werken. Het moederbedrijf van Centerparks komt misschien in handen van een investeringsfonds uit de Verenigde Arabische Emiraten. Het fonds heeft een bod gedaan van bijna €1 miljard. Om te voorkomen dat brugdelen vast komen te zitten door de warmte, gaat de provincie Zuid-Holland een slijptol inzetten. Koelen met water kan ook, maar dat is niet erg milieuvriendelijk en duur, zegt de provincie. Het weer, zonnig en 30 tot 35 graden. Morgen kan het in het zuiden nog wat warmer worden. Dan wordt het maximaal 37 graden.
4: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A22 Velsen richting Beverwijk, tussen knooppunt Velsen en Beverwijk Oost, 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

0: Dit is 105. Het is 1 uur.
1: Sidi Dijkers met het NOS Journaal. Op Schiphol zijn 42 Palestijnen uit Gaza aangekomen. Het gaat om Palestijnen die maanden geleden van Nederland al een visum hebben gekregen om hier aan een universiteit te studeren of te werken. Of omdat ze een meereizend familielid zijn. De Nederlandse regering was eerst niet van plan ze te helpen bij de reis naar Nederland. Maar zonder die diplomatieke hulp is het bijna onmogelijk voor Palestijnen om grenzen over te steken. Uiteindelijk verleende de overheid toch diplomatieke hulp, zodat de Palestijnen Gaza uit konden en via Jordanië naar Nederland konden gaan. Vanwege de hitte is in bijna het hele land een uur geleden code oranje ingegaan. Op veel plekken is het al 30 graden of meer. Mensen met een zwakke gezondheid en ouderen moeten daarom extra uitkijken. De komende dagen wordt het nog warmer. Meerdere evenementen zijn daarom afgelast of nemen maatregelen. Zo gaat het Ballonfestival in Hardenberg bijvoorbeeld niet door. En hardstylefestival DEFCON 1, dat morgen begint, gaat gratis water uitdelen en zorgt voor extra schaduwplekken. Er was te weinig aandacht voor wat de coronamaatregelen betekenden voor kinderen. De kinderombudsman Margriete Kalverboer zegt tegen de commissie van de Tweede Kamer, die besluiten tijdens de coronacrisis onderzoekt, dat de kinderen door het kabinet zijn vergeten. Kalverboer zegt dat er vanuit de overheid weinig informatie kwam, terwijl er veel onduidelijk was voor ouders en kinderen over bijvoorbeeld schoolsluitingen. Er waren volgens haar ook positieve kanten. Sommige kinderen konden thuis bijvoorbeeld beter leren. Het moederbedrijf van Centerparks komt misschien in handen van een investeringsfonds uit de Verenigde Arabische Emiraten. Het fonds heeft een bod gedaan van bijna een miljard euro. De groep heeft meer dan 300 accommodaties in Europa, waaronder 9 in Nederland. Het weer is zonnig en heet, 30 graden in het noorden tot 35 of 36 in het zuiden. Morgen kan het in het zuiden 37 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A5, Hoofddorp richting Amsterdam, tussen Amsterdam-Westpoort en de aansluiting met de A10, 10 minuten vertraging. Op de A22, Velsen richting Beverwijk, tussen knooppunt Velsen en Beverwijk-Oost, 10 minuten oponthoud. En op de N208, Sassenheim richting Velsen, tussen Zandpoort en de aansluiting met de A22, 40 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
3: 105.
0: De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Paul Fischer.
2: De Rekenkamer Haarlem laat de aanpak van rattenoverlast doorlichten. Dit meldt het Haarlems Dagblad. De Rekenkamer is de onderzoeksafdeling van de gemeente. Men heeft het vermoeden dat de knaagdieren niet altijd effectief genoeg worden bestreden. De bewoners, verhuurders en de gemeente hebben de verantwoordelijkheden onduidelijk verdeeld. Die onduidelijkheid kan een effectieve en structurele aanpak in de weg staan. Het onderzoek is deze maand van start gegaan en moet aantonen of de gemeente Haarlem het ongedierte doeltreffend bestrijdt. De Rekenkamer heeft voor het onderzoek een extern bureau in de arm genomen. De verwachting is dat voor 1 januari volgend jaar het onderzoek is afgerond. In een Thaise massagesalon aan de Louis-Davidstraat in Zandvoort is maandagmiddag brand uitgebroken. De melding kwam rond 4 uur binnen. Hierna zijn meerdere brandweereenheden, de politie en 2 ambulances met spoed ingezet. 2 personen zijn door ambulancepersoneel nagekeken vanwege het inademen van rook. Voor zover bekend hoefde niemand naar het ziekenhuis. De brandweer had het vuur snel onder controle. De Louis-Davidstraat was tijdelijk afgesloten voor verkeer. De eerste Pride bankbiljetten van Haarlem zijn van de pers gerold. De organisatie onthulde gisteren het ontwerp van het biljet. Tijdens de festiviteiten is het verkrijgbaar. Daarmee is Pride Haarlem, naar eigen zeggen, de eerste Pride ter wereld met een eigen papieren betaalmiddel. Het bankbiljet is ontwikkeld in samenwerking met de Haarlemse drukkerij Johan Enschede. Op het ontwerp zijn iconische plekken uit de stad en 2 queer figuren te zien. De biljetten kosten €5 per stuk. Ze zijn vanaf 11 juli verkrijgbaar bij een speciale geldautomaat in het VVV-kantoor op de Grote Markt. Tijdens Pride Haarlem op 18 juli zijn ze ook te koop op het Nieuwe Kerksplein. De haven van Heemstede verandert vanavond in een festivalterrein. Rotary Heemstede Bennebroek organiseert het Harbor Festival. Met het festival hoopt de organisatie een flink bedrag op te halen voor het goede doel. De opbrengst van het Harbor Festival gaat naar de Haarlemse Alliantie tegen Kinderarmoede. Deze organisatie ondersteunt gezinnen die onder de armoedegrens leven. Bezoekers kunnen zowel vanaf de kade als vanaf het water van het feest genieten. Er is plaats langs de kant voor 70 boten. Het Harbor Festival begint om 5 uur en gaat door tot 10:30. Entree is €20. En dan het weer nog. Het wordt erg warm. De temperatuur loopt op tot 34 graden. Het KNMI waarschuwt met code oranje.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de N208, Sassenheim richting Velsen, heb je tussen Zandpoort en de aansluiting met de A22 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's.

0: is 105. Het is 2:00.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Komende vrijdag geldt in het hele land code oranje, heeft het KNMI bekendgemaakt. Die waarschuwing geldt nu al voor bijna het hele land, op Drenthe, Groningen en Friesland na. Maar op vrijdag wordt het daar ook zo heet dat het KNMI waarschuwt voor de gevaren van de hoge temperatuur. Vooral mensen met een zwakke gezondheid en ouderen moeten extra opletten. Ook veel evenementen nemen maatregelen. Morgen begint bijvoorbeeld het grote hardstyle festival DEFCON 1. Daar wordt gratis water uitgedeeld en voor extra schaduwplekken gezorgd. Bijna de helft van de mensen betwijfelt of de overheid het extra geld dat naar het leger gaat ook goed besteedt. Dat blijkt uit representatief onderzoek van instituut Klingendaal. De onderzoekers zeggen dat het belangrijk is dat de politiek wat doet met die zorgen over de besteding van het geld. Daar zou de overheid volgens hen duidelijk over moeten communiceren. Veel mensen zijn wel voor meer Europese militaire zelfstandigheid, want de VS is voor hen niet langer een vanzelfsprekende bondgenoot. In Frankrijk is een eerste ebola-geval ontdekt. Het is een arts die terugkwam uit de Democratische Republiek Congo. In dat land loopt het aantal besmettingen en doden steeds verder op. Franse autoriteiten zoeken uit met wie de besmette arts in contact is geweest. Duitsland heeft een miljardendeal met de Nederlandse scheepsbouwer Damen stopgezet. Damen zou 6 marineschepen bouwen, maar haalde de deadlines steeds niet. Ook liepen de kosten steeds verder op. Daarom zet het Duitse ministerie van Defensie er nu een streep door. In plaats daarvan koopt Duitsland nu voor ruim 6 miljard euro 8 schepen bij een andere scheepsbouwer. Het zou een stuk goedkoper zijn dan de 6 van Damen. Die zouden volgens het ministerie van Defensie inmiddels in totaal zo'n 18 miljard euro gaan kosten. Het weer, het is dus zonnig en heet met 30 tot 35 graden. Morgen kan het nog wat warmer worden. In het zuiden is het dan maximaal 37 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de N201 Hilversum richting Uithoorn, tussen de aansluiting met de A2 en Wilnis 5 kilometer file met een half uur vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Paul Fischer.
2: De Rekenkamer Haarlem laat de aanpak van rattenoverlast doorlichten. Dit meldt het Haarlems Dagblad. De Rekenkamer is de onderzoeksafdeling van de gemeente. Men heeft het vermoeden dat de knaagdieren niet altijd effectief genoeg worden bestreden. De bewoners, verhuurders en de gemeente hebben de verantwoordelijkheden onduidelijk verdeeld. Die onduidelijkheid kan een effectieve en structurele aanpak in de weg staan. Het onderzoek is deze maand van start gegaan en moet aantonen of de gemeente Haarlem het ongedierte doeltreffend bestrijdt. De Rekenkamer heeft voor het onderzoek een extern bureau in de arm genomen. De verwachting is dat voor 1 januari volgend jaar het onderzoek is afgerond. Meer dan de helft van de Schiphol-beveiligers heeft te weinig tijd om veiligheidsprocedures goed uit te voeren. Dat concludeert FNV op basis van een analyse van bijna 200 klachten die de vakbond ontving. FNV opende vorige maand een meldpunt voor de duizenden beveiligers op de luchthaven. Schiphol werkt sinds vorige maand niet meer met 5, maar met 3 beveiligingsbedrijven. De nieuwe beveiligingsorganisatie is volgens Schiphol gekozen om verbetering te realiseren. Volgens FNV gaat de kwaliteit van de beveiliging op de luchthaven juist achteruit. De bond heeft het over chaos op de werkvloer en veel onduidelijkheid. In een Thaise massagesalon aan de Louis-Davidstraat in Zandvoort is maandagmiddag brand uitgebroken. De melding kwam rond 4 uur binnen. Hierna zijn meerdere brandweereenheden, de politie en 2 ambulances met spoed ingezet. 2 personen zijn door ambulancepersoneel nagekeken vanwege het inademen van rook. Voor zover bekend hoefde niemand naar het ziekenhuis. De brandweer had het vuur snel onder controle. De Louis-Davidstraat was tijdelijk afgesloten voor verkeer. De haven van Heemstede verandert vanavond in een festivalterrein. Rotary Heemstede Bennebroek organiseert het Harbor Festival. Met het festival hoopt de organisatie een flink bedrag op te halen voor het goede doel. De opbrengst van het Harbor Festival gaat naar de Haarlemse Alliantie tegen Kinderarmoede. Deze organisatie ondersteunt gezinnen die onder de armoedegrens leven. Bezoekers kunnen zowel vanaf de kade als vanaf het water van het feest genieten. Er is plaats langs de kant voor 70 boten. Het Harbor Festival begint om 5 uur en gaat door tot 22:30. Entree is €20. En dan het weer nog. Het wordt erg warm. De temperatuur loopt op tot 34 graden. Het KNMI waarschuwt met code oranje.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

0: is 105. Het is 3:00.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Op meerdere plekken is een uitzonderlijk hoge hittekracht gemeten, zegt het KNMI. Het getal geeft aan hoe zwaar hitte aanvoelt. In Eindhoven en Vlissingen liep deze hittekracht op tot 10. Dat is het hoogste niveau. Volgens het KNMI is dat zeer zeldzaam. Meerdere organisaties nemen ook de komende dagen maatregelen. Zo schrapt Rijkswaterstaat komend weekend wegwerkzaamheden. De A27 tussen de knooppunten Sint-Annabos en Hooipolder en de A12 bij Lunetten blijven gewoon open daardoor, omdat het asfalt te heet wordt om erop te werken. Een student van 23 uit Nijmegen is veroordeeld tot 6 jaar cel voor de verkrachting van 4 vrouwen. De man nam de slachtoffers mee naar zijn studentenkamer. Tijdens de verkrachting kneep hij hun keel dicht. De rechtbank neemt het de man kwalijk dat hij niet in de gaten had dat hij over de schreef ging. Ook al verliet een deel van de slachtoffers totaal overstuur en huilend zijn kamer. Uit psychologisch onderzoek blijkt dat de Nijmegenaar verminderd toerekeningsvatbaar is. Het was voor de rechter geen reden om af te zien van een jarenlange celstraf. Ruim 3/4 van de Nederlanders wil dat muziek die met AI is gemaakt een speciaal label krijgt. Dat blijkt uit onderzoek van de brancheorganisatie van de muziekindustrie. Die zegt dat mensen duidelijkheid willen over waar ze naar luisteren. Nu het aantal AI-nummers op streamingdiensten steeds verder groeit. Volgens streamingdienst Deezer worden er dagelijks zo'n 75.000 nummers geüpload die volledig door AI zijn gemaakt. En de aap die is ontsnapt uit safaripark Beekse Bergen zal buiten het park waarschijnlijk niet lang overleven. Biologen maken zich zorgen om het dier. Tegen die hitte kan hij wel. Er zijn ook blaadjes voor hem om te eten. Maar volgens biologen kan hij in de gewone bewoonde wereld alsnog niet genoeg eten vinden om te overleven. Het weer is zonnig en heet. Waarschijnlijk wordt het maximaal 36 graden uiteindelijk. 'S Nachts is het niet kouder dan een graad of 20. Morgen is het ook heet en vrijdag gaat code oranje voor heel Nederland gelden. Behalve voor de Waddeneilanden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staan files op de A7 Zaanstad richting Den Oever. Tussen Purmerend Noord en Horen Noord is de vertraging 20 minuten. Op de Ring van Amsterdam de A10 West voor de Koentunnel 5 minuten vertraging. En op de A10 Zuid is richting Amersfoort een ongeluk gebeurd. Tussen Amsterdam West en Knoopend Amstel 5 kilometer file met ruim een half uur oponthoud. 2 rijstroken zijn daar dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

0: Willem 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Paul Fischer.
2: De Rekenkamer Haarlem laat de aanpak van rattenoverlast doorlichten. Dit meldt het Haarlems Dagblad. De Rekenkamer is de onderzoeksafdeling van de gemeente. Men heeft het vermoeden dat de knaagdieren niet altijd effectief genoeg worden bestreden. De bewoners, verhuurders en de gemeente hebben de verantwoordelijkheden onduidelijk verdeeld. Die onduidelijkheid kan een effectieve en structurele aanpak in de weg staan. Het onderzoek is deze maand van start gegaan en moet aantonen of de gemeente Haarlem het ongedierte doeltreffend bestrijdt. De Rekenkamer heeft voor het onderzoek een extern bureau in de arm genomen. De verwachting is dat voor 1 januari volgend jaar het onderzoek is afgerond. De eerste Pride bankbiljetten van Haarlem zijn van de pers gerold. De organisatie onthulde gisteren het ontwerp van het biljet. Tijdens de festiviteiten is het verkrijgbaar. Daarmee is Pride Haarlem, naar eigen zeggen, de eerste Pride ter wereld met een eigen papieren betaalmiddel. Het bankbiljet is ontwikkeld in samenwerking met de Haarlemse drukkerij Johan Enschede. Op het ontwerp zijn iconische plekken uit de stad en 2 queer figuren te zien. De biljetten kosten €5 per stuk. Ze zijn vanaf 11 juli verkrijgbaar bij een speciale geldautomaat in het VVV-kantoor op de Grote Markt. Tijdens Pride Haarlem op 18 juli zijn ze ook te koop op het Nieuwe Kerksplein. Meer dan de helft van de Schiphol-beveiligers heeft te weinig tijd om veiligheidsprocedures goed uit te voeren. Dat concludeert FNV op basis van een analyse van bijna 200 klachten die de vakbond ontving. FNV opende vorige maand een meldpunt voor de duizenden beveiligers op de luchthaven. Schiphol werkt sinds vorige maand niet meer met 5, maar met 3 beveiligingsbedrijven. De nieuwe beveiligingsorganisatie is volgens Schiphol gekozen om verbetering te realiseren. Volgens FNV gaat de kwaliteit van de beveiliging op de luchthaven juist achteruit. De bond heeft het over chaos op de werkvloer en veel onduidelijkheid. De haven van Heemstede verandert vanavond in een festivalterrein. Rotary Heemstede Bennebroek organiseert het Harbor Festival. Met het festival hoopt de organisatie een flink bedrag op te halen voor het goede doel. De opbrengst van het Harbor Festival gaat naar de Haarlemse Alliantie tegen Kinderarmoede. Deze organisatie ondersteunt gezinnen die onder de armoedegrens leven. Bezoekers kunnen zowel vanaf de kade als vanaf het water van het feest genieten. Er is plaats langs de kant voor 70 boten. Het Harbor Festival begint om 5 uur en gaat door tot 10:30. Entree is €20. En dan het weer nog. Het wordt erg warm. De temperatuur loopt op tot 34 graden. Het KNMI waarschuwt met code oranje.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staat al 60 kilometer file. De langste file staan op de A7 Zaanstad richting Hoorn. Tussen Purmerend Noord en Hoorn 20 minuten vertraging. Er is maar 1 rijstrook open. A9 Alkmaar richting Diemen tussen Bad Hoeverdorp en Amstelveen 10 minuten. Op de ring van Amsterdam is een ongeluk gebeurd op de A10 Zuid richting Amersfoort. Tussen Amsterdam-West en Knopend Amstel ruim een half uur extra reistijd. 2 rijstroken zijn daar dicht. Op de N208 Sassenheim richting Velsen voor de aansluiting met de A22 een half uur oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

0: Dit is 105. Het is 4 uur.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. De oud-voorzitter van de Belangenorganisatie van Middelbare Scholen vindt dat het kabinet in de coronacrisis te makkelijk het besluit nam om scholen te sluiten. De gevolgen waren heel groot voor de scholieren, zegt Paul Reusemuller tegen de commissie die onderzoek doet naar de coronaperiode. Hij deed ook een dringende oproep aan die commissie om in de toekomst nooit meer scholen te sluiten. Volgens hem is de impact op de ontwikkeling van de kinderen te groot. Een man die in Leiden zijn ex heeft gedood met een hondenketting is veroordeeld tot 21 jaar cel. Volgens de rechtbank is bewezen dat de man een vooropgezet plan had, maar het wilde laten lijken op zelfdoding. Uit onderzoek blijkt dat de vrouw door hem is gewurgd. De rechter stelt dat de man het niet kon verkroppen dat de relatie over was. Door hem had ook TBS geëist, maar dat is niet opgelegd omdat volgens deskundigen de kans op herhaling klein is. De man ontkent alles. Het lijkt erop dat in Peru de rechtse presidentskandidaat Keiko Fujimori de verkiezingen heeft gewonnen. Ze heeft met 50% van de stemmen een voorsprong die haar linkse tegenstander Roberto Sanchez niet meer kan inhalen. Keiko Fujimori is de dochter van oud-president Alberto Fujimori, die jarenlang in de cel zat wegens mensenrechten schendingen. Ze zet zichzelf neer als een sterke leider die wil zorgen voor orde en stabiliteit in Peru. De definitieve uitslag wordt over ruim een maand bekendgemaakt. Rijkswaterstaat schrapt komend weekend wegwerkzaamheden vanwege de hitte. Zo gaat het werk aan de A27 tussen de knooppunten Sint-Annabos en Hooipolder niet door. En ook de A12 bij Lunette blijft gewoon open. Het asfalt wordt namelijk veel te heet om er mee te werken. Het weer, het is dus zonnig en heet, ook vandaag. Het is maximaal 36 graden. 'Snachts wordt het niet kouder dan een graad of 20. Morgen ook heet en vrijdag gaat code oranje voor heel Nederland gelden vanwege de warmte. Behalve voor de Waddeneilanden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staan files op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Tussen Naarden en Blaricum 10 minuten vertraging. Er staat een bus met pech. Op de A4 daarna richting Amsterdam voor Schiphol een kwartier oponthoud. Er zijn twee rijstroken dicht. A9 Alkmaar richting Diemen tussen Badhoevedorp en Amstelveen 10 minuten oponthoud. En op de ring van Amsterdam voor Amsterdam Oud-Zuid 5 minuten vertraging. Dat is de nasleep van een ongeluk. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

0: FM 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Paul Fischer.
2: De Rekenkamer Haarlem laat de aanpak van rattenoverlast doorlichten. Dit meldt het Haarlems Dagblad. De Rekenkamer is de onderzoeksafdeling van de gemeente. Men heeft het vermoeden dat de knaagdieren niet altijd effectief genoeg worden bestreden. De bewoners, verhuurders en de gemeente hebben de verantwoordelijkheden onduidelijk verdeeld. Die onduidelijkheid kan een effectieve en structurele aanpak in de weg staan. Het onderzoek is deze maand van start gegaan en moet aantonen of de gemeente Haarlem het ongedierte doeltreffend bestrijdt. De Rekenkamer heeft voor het onderzoek een extern bureau in de arm genomen. De verwachting is dat voor 1 januari volgend jaar het onderzoek is afgerond. In een Thaise massagesalon aan de Louis-Davidstraat in Zandvoort is maandagmiddag brand uitgebroken. De melding kwam rond 4 uur binnen. Hierna zijn meerdere brandweereenheden, de politie en 2 ambulances met spoed ingezet. 2 personen zijn door ambulancepersoneel nagekeken vanwege het inademen van rook. Voor zover bekend hoefde niemand naar het ziekenhuis. De brandweer had het vuur snel onder controle. De Louis-Davidstraat was tijdelijk afgesloten voor verkeer. De eerste Pride bankbiljetten van Haarlem zijn van de pers gerold. De organisatie onthulde gisteren het ontwerp van het biljet. Tijdens de festiviteiten is het verkrijgbaar. Daarmee is Pride Haarlem, naar eigen zeggen, de eerste Pride ter wereld met een eigen papieren betaalmiddel. Het bankbiljet is ontwikkeld in samenwerking met de Haarlemse drukkerij Johan Enschede. Op het ontwerp zijn iconische plekken uit de stad en 2 queer figuren te zien. De biljetten kosten €5 per stuk. Ze zijn vanaf 11 juli verkrijgbaar bij een speciale geldautomaat in het VVV-kantoor op de Grote Markt. Tijdens Pride Haarlem op 18 juli zijn ze ook te koop op het Nieuwe Kerksplein. De haven van Heemstede verandert vanavond in een festivalterrein. Rotary Heemstede Bennebroek organiseert het Harbor Festival. Met het festival hoopt de organisatie een flink bedrag op te halen voor het goede doel. De opbrengst van het Harbor Festival gaat naar de Haarlemse Alliantie tegen Kinderarmoede. Deze organisatie ondersteunt gezinnen die onder de armoedegrens leven. Bezoekers kunnen zowel vanaf de kade als vanaf het water van het feest genieten. Er is plaats langs de kant voor 70 boten. Het Harbor Festival begint om 5 uur en gaat door tot 10:30. Entree is €20.
3: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De meeste Nederlanders vinden dat Europese landen meer moeten investeren in hun eigen leger. Maar bijna de helft vraagt zich wel af of het extra geld daarvoor wel goed wordt uitgegeven. Blijkt uit onderzoek van instituut Klingendaal. Ruim 3/4 van de Nederlanders wil dat muziek die met AI is gemaakt een speciaal label krijgt. Blijkt uit onderzoek van de brancheorganisatie van de muziekindustrie. Die zegt dat mensen duidelijkheid willen over waar ze naar luisteren, nu het aantal AI-nummers toeneemt. En het is de warmste 24 juni ooit gemeten in Nederland. In de beeld werd het vanmiddag 32,8 graden en daarmee sneuvelde het record uit 2005. Op veel plaatsen is het nog een stuk warmer dan dat. Het weer, het kan maximaal dus 36 graden worden vandaag. Vannacht is het uiteindelijk niet kouder dan een graad of 20. Morgen maximaal 37 graden in het zuiden. In het noorden is het wat koeler, daar is het rond de 27 graden.
4: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staat 50 kilometer file. De files met de meeste vertraging staan op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Tussen knooppunt Watergraafsmeer en knooppunt Diemen een kwartier oponthoud. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam tussen knooppunt Burgerveen en knooppunt De Hoek een kwartier vertraging. Er zijn 2 rijstroken dicht. De A4 verderop richting Amsterdam voor knooppunt Diemenmeer een kwartier oponthoud. Op de A9 Alkmaar richting Amstelveen is een ongeluk gebeurd tussen Bad Oevedorp en Amstelveen Stadshart. Een 30 minuten extra reistijd. 2 rijstroken zijn daar dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

0: Dit is 105. Het is 5 uur.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het is vandaag de warmste 24 juni ooit gemeten in Nederland. Vanmiddag werd het in de beeld warmer dan 32,6 graden. En daarmee is het oude dagrecord van 2005 verbroken. Aan het eind van de middag was het in de beeld zelfs al boven de 33 graden. En op veel plaatsen is het nog warmer. Op meerdere plekken is ook een uitzonderlijk hoge hittekracht gemeten. Dat getal geeft aan hoe zwaar hitte aanvoelt. In onder meer Eindhoven en Vlissingen liep deze kracht op tot 10. Dat is het hoogste niveau en volgens het KNMI zeer zeldzaam. Er komt geen extra onderzoek naar agenten die informatie zouden hebben opgezocht over de zaak rond de vermoorde Lisa uit Abcoude. Ze hadden niets met de zaak te maken, maar bekeken toch informatie in het politiesysteem. De advocaat van de verdachte van de moord op Lisa wil daarom extra onderzoek. Maar daar zag de rechter niets in. Het OM had eerder al onderzoek gedaan en kwam tot de conclusie dat er niets verkeerd is gebeurd. Het is volgens hen heel gewoon dat agenten in het systeem kijken om te kunnen helpen. Zeker als een verdachte nog op de vlucht is, zoals net na de moord op de 17-jarige Lisa. De Wereldgezondheidsorganisatie maakt zich nog geen zorgen over een ebola-geval in Frankrijk. Volgens de WHO geeft de besmetting van een arts vooral aan met welke risico's hulpverleners te maken hebben. Dus met de arts in Frankrijk was net terug uit Congo. Daar zijn al meer dan 1000 mensen besmet met ebola. 267 mensen zijn eraan overleden. Air France heeft vastgesteld dat de arts passagier was op een van haar vluchten. Het lijkt erop dat in Peru de rechtse presidentkandidaat Keiko Fujimori de verkiezingen heeft gewonnen. Ze heeft met 50% van de stemmen een voorsprong die haar linkse tegenstander Roberto Sanchez niet meer kan inhalen. Keiko Fujimori is de dochter van oud-president Alberto Fujimori, die jarenlang in de cel zat wegens mensenrechten schendingen. Ze zet zichzelf neer als een sterke leider die wil zorgen voor orde en stabiliteit in Peru. De definitieve uitslag wordt over ruim een maand bekendgemaakt. Het weer, het is zonnig en heet, bij maximaal 36 graden. Vannacht niet kouder dan een graad of 20. Morgen 27 graden in het noorden tot 37 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staat 60 kilometer file. De langste files staan op de A4, daarna richting Amsterdam. Tussen knooppunt Burgerveen en knooppunt De Hoek een kwartier vertraging. Op de A9 Alkmaar richting Amstelveen, tussen Bad Hoeverdorp en Amstelveen Stadshart, 20 minuten oponthoud. Op de ring van Amsterdam, tussen Amsterdam Bos en Lommer en knooppunt Amstel, een kwartier. De N205 Nieuw-Vennep richting Zwanenburg voor Boestelingen-Lieden, 20 minuten oponthoud. De N207 Alphen aan de Rijn richting Hillegom voor de aansluiting met de A4, een half uur vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Eiko Letschert.
3: Tot 7 uur bij je met Haarlem vandaag en wethouder Maarten Wiedemeijer. Maar ook lekkere muziek. Jongens, hebben jullie het ook zo warm? Het is echt de talk of the town op dit moment, hè? Het is Summer in the City. Nou, daar wist Joe Cocker ook wel raad mee. Het origineel van de Loving Spoonful, volgens mij. Maar deze versie is ook wel lekker, hoor. Je luistert naar 105. Blijf lekker hangen, zou ik zeggen. Het is warm zo.

0: Hij is vorige week, of twee weken geleden, was het vorige week, Maarten, geïnstalleerd?
1: Ja, afgelopen donderdagavond.
0: Afgelopen donderdagavond geïnstalleerd als wethouder namens Pro. Ja, ik moet er toch nog even aan wennen, merk ik. Pro Haarlem in het college. Maarten Wiedemeijer, goedenavond.
1: Ja, leuk om hier te zijn.
0: Fijn dat je er bent. Ja, kersvers wethouder. Ik zie dat je een hele brede portefeuille hebt gekregen.
1: Ja.
0: Kun je er wat over vertellen? Ja, ik zie ruimtelijke ordening, maar ook evenementenbeleid, van werk en inkomen tot aan grondbeleid. Mijn god.
1: Ja, dat is een hele mooie, diverse portefeuille. Want het gaat echt bijvoorbeeld over de uitdaging van bouwen van meer betaalbare woningen. Dus vanuit ruimtelijke ordening moeten we echt gaan zorgen dat er de komende jaren meer betaalbare woningen worden gebouwd. En vanuit die sociale portefeuille willen we echt mensen op weg helpen die nu niet rond kunnen komen, die in de bijstand leven, die schulden hebben. Daar doen we in Haarlem al heel veel mee. En het is belangrijk om die groep goed te ondersteunen.
0: Mm-hmm.
1: Ja, met de evenementen. We hebben natuurlijk heel veel bijzondere evenementen in Haarlem. Bevrijdingspop, heel groot. Ook kleiner, het Orgelfestival. Deze week begint de Honkbalweek.
0: Ja.
1: Dus we hebben heel veel evenementen die we ondersteunen in Haarlem. Veel ben ik ook als klein kind al geweest. Dus dat is echt heel erg mooi om daarmee aan de slag te gaan.
0: Oh, daar wil ik zo ook wel meer over. Want je bent, hè, we hadden het even voorgesprek, je bent echt Haarlemmer.
1: Ja.
0: Wat dat dan gaat.
1: Ja.
0: Dus ja, al die evenementen. En al, ja, nou ja, goed. Je gaat ook daadwerkelijk iets betekenen voor die stad waar jij echt gewoon opgegroeid bent.
1: Ja, dat is gewoon ontzettend bijzonder.
0: Ik bedoel, wat een eer moet dat wezen.
1: Ja, enorm. Het is in die zin gewoon echt een droombaan. Ik bedoel, iedereen die in Haarlem woont, vindt het een prachtige stad. En dan kan jij daar gewoon elke dag mee aan de slag om die stad nog mooier te maken. En ja, problemen die Haarlemmers hebben, daarmee aan de slag te gaan. Want het is natuurlijk een supermooie stad, maar voor steeds minder mensen betaalbaar om hier te kunnen wonen.
0: Ja.
1: Dus dat is wel gewoon echt iets waar we met z'n allen in Haarlem willen dat er iets mee gebeurt. Ja, en dan mag ik dat gewoon gaan doen met al die mensen op het stadhuis. Dus dat is gewoon heel speciaal.
0: En hebben we dan al een idee hoe we dat gaan doen?
1: Ja, dus we hebben eigenlijk in Haarlem een aantal plekken. Bijvoorbeeld bij station Spaarnwoude en in Schalkwijk gebeurt natuurlijk heel veel. Maar bijvoorbeeld ook in het gebied Zuidwest, waar vroeger veel werk was, kantoren. Dus we doen vooral een aantal gebiedsontwikkelingen. Willen we veel woningen gaan bouwen. En daar is nog wel de komende 10 jaar echt flink ruimte om genoeg woningen te bouwen. En daarbij richten we ons in Haarlem vooral op sociale huur en woningen in het middensegment. En daarin zijn we ook, hebben echt ook wel een bijzondere positie. Want in andere gemeenten zie je vooral dat er veel dure woningen worden gebouwd. En in Haarlem kiezen we wel echt voor de groep die het lastigst een woning kunnen vinden. Dus dat zijn vooral mensen met een laag en middeninkomen. Mensen die gewoon leraar voor de klas zijn. Of mensen die in de supermarkt werken. En het is ook wel echt heel belangrijk voor de identiteit van onze stad. Om die mensen hier te kunnen houden. Want anders word je eigenlijk gewoon een stad waar, ja, heel veel van dat soort belangrijke groepen hier gewoon niet meer wonen.
0: Ja.
1: Ja, en dan kunnen zij hier ook niet meer op een fijne manier werken. Dus dat hangt heel erg met elkaar samen.
0: Ja, ja, en nu, je hebt het over woningen en over dat soort zaken. Ik moet dan meteen denken aan een uitspraak van scheidend wethouder Rodener. Die hebben wij gesproken hier in de studio. En die liet zich ontvallen dat hij zei, ja, ik heb wel gemerkt dat als je dan wethouder bent. En je bent bezig met woningen, met corporaties en dingen bouwen. Dat het echt een lange adem vergt. Het is niet even iets dat je denkt van, nou weet je, een plannetje bouwen en klaar. Hè. Had iemand me in het verleden maar eens verteld, vertelt hij letterlijk, dat dingen wel eens 8 jaar zouden kunnen gaan duren. Gemiddeld woningbouwproject 6 jaar. Mijn god,
1: ja.
0: Heb je een beetje lange adem, is eigenlijk de vraag.
1: Nou, ik heb natuurlijk al die jaar dat Floor wethouder was, was ik raadslid. Dus ik heb ook vanuit die positie veel met hem samengewerkt. En het is natuurlijk, eigenlijk ben ik een heel ongeduldig persoon.
0: Uh-oh.
1: Maar om hier heel veel plezier aan te beleven en succesvol te zijn, moet je ook geduldig zijn.
0: Ja.
1: Tegelijkertijd denk ik ook wel dat het gezond is dat, ja, op dit moment kunnen heel veel mensen geen woning vinden.
0: Nee.
1: En dan denk ik ook dat het heel gezond is dat er een wethouder voor hun opstaat die daar geen geduld mee heeft.
0: Ja,
1: het zou wat zijn als ik tegen mensen uit Haarlem zeg van, nou, u kunt geen woning vinden, maar ik ga eens even proberen daar heel geduldig mee.
0: Daar gaan wij eens even heel rustig over
1: nadenken.
0: Dus
1: het duurt 8 jaar en dat duurt het ook op heel veel andere plekken in het land duurt het nog veel langer. Maar eigenlijk is dat natuurlijk niet iets waar je bij moet gaan neerleggen.
0: Nee.
1: Het is wel iets wat vaak het geval is, maar dat betekent nog niet dat we het moeten gaan accepteren.
0: Nee, dus ik hoor je zeggen, kijk, sommige dingen hebben natuurlijk gewoon hun tijd, dat is ook waar. Maar we hoeven dat niet te accepteren. We moeten juist, nu we de nood voelen, van ja, we moeten mensen in zo'n woning zien te krijgen. Ja. En zeker hè, de mensen waar je het over hebt, dus de leerkrachten of de schoonmaak, weet ik veel, echt het middensegment ook. Dus niet alleen de hoge, niet alleen die dure mensen die uit Amsterdam komen, weet ik veel. Maar juist de hardwerkende Haarlemmers.
1: Ja, die vormen toch de ruggengraat van deze stad. En voor die mensen moet je ook ongeduldig zijn. En het is ook goed inderdaad om te begrijpen dat van zeg maar die woningbouw is maar een klein deel echt dat de hijskranen daadwerkelijk een woning aan het bouwen zijn. Het is vooral eigenlijk planning, participatie, gebiedsvorming, heel veel onderzoeken doen. En dat hoort er natuurlijk ook wel bij, want je wil ook in deze prachtige stad dat die nieuwbouw kwalitatief goed is. We houden allemaal van deze stad, dus dan wil je ook een mooie wijk neerzetten. Mm-hmm. En het gaat niet alleen om woningbouw, er moet ook mobiliteit bij, voorzieningen, een prettige openbare ruimte. Dus we hebben ook hoge ambities en dat betekent ook dat we vanuit de organisatie echt proberen iets goeds neer te zetten. Dus dat kost ook tijd. Maar we moeten nog steeds met z'n allen proberen de komende jaren echt resultaten te boeken. Wat heel mooi is, Floor die had in de vorige periode echt een bouwrecord neergezet. En hij heeft de afgelopen jaren ook hard doorgewerkt. Dus ik denk echt dat het onze ambitie moet zijn om echt een nieuw bouwrecord neer te zetten en daar echt overheen te gaan. En dat kunnen we ook. Dus ik heb er echt alle vertrouwen in dat we over deze periode tegen de Haarlemse woningzoekenden kunnen zeggen. We hebben echt een nieuw bouwrecord neergezet en er gaan nog veel meer Haarlemmers echt met een sleutel in hun hand naar hun huisje kunnen gaan.
0: Kijk,
1: dus dat is wel echt de ambitie die we hebben.
0: Een ambitie of een belofte?
1: Beide. Dus we hebben echt de ambitie, maar het is ook wel echt iets wat we kunnen waarmaken. Ik heb er echt vertrouwen in dat we echt veel woningen kunnen gaan neerzetten. Dus we willen er ongeveer 12.000 de komende 10 jaar neerzetten. Mm-hmm. Ik kan nooit beloven dat het dat helemaal precies lukt. Ik kan wel beloven dat we er alles aan gaan doen. Maar ik weet zeker dat we echt wel veel komende jaren kunnen gaan opleveren. En we gaan er alles aan doen om te zorgen dat dat zoveel mogelijk is. In mooie wijken waar dan Haarlemmers kunnen gaan wonen.
0: En dan ook met een stukje ongeduld dat het af en toe best een beetje tempo mag hebben.
1: Ja, dat denk ik heel
0: toch?
1: Gezond.
0: Ja, dat lijkt me heel gezond. Ja. Hey, en je bent ook van het evenementenbeleid. Ja, dat vind ik dan zelf heel erg leuk. Want ook wel interessant. De afgelopen maanden is er best wel veel gedoe geweest rondom de evenementen hier in Haarlem.
1: Ja.
0: Gaat het wel of niet door? Op welke manier? Bevrijdingspop, kan het überhaupt nog doorgaan op deze manier? De kerstmarkt is het heel erg overgegaan in welke... In welke vorm moet die doorgang vinden? Ik ga ervan uit dat je op de hoogte bent van al deze processen. Hoe ga je ervoor zorgen dat je zeg maar het geld wat er bestaat, want er is gewoon net even wat minder dan dat er gevraagd wordt, dat het ook goed besteed gaat worden en zo?
1: Ja, nee, ik ben er goed van op de hoogte. Dat was nog een besluit die we in de gemeenteraad hebben genomen. En het is denk ik wel goed om uit te leggen. Dus we hebben één pot met geld voor evenementen. Daar zitten alle evenementen in. Sport, cultuur. Dus dat gaat
0: verdeeld.
1: Van de honkbalweek tot bevrijdingspop. En in die pot geld, dat is zo verdeeld. Er is een adviescommissie. En die kijkt dan van nou, wat is de kwaliteit van het plan bij een evenement. En toen is dat geld verdeeld. En daarnaast hebben we eigenlijk nog de kerstmarkt. Daar is dan heel veel discussie over.
0: Ja. Wie hoort dat? Hoort dat bij de gemeente? Of moet het uitgezet worden?
1: Ja, dus dat zijn eigenlijk nu zaken die we allemaal gaan uitzoeken. En dus daar zijn eigenlijk verschillende mogelijkheden. Van gaat de gemeente dat doen? Ja. In andere gemeenten doen eigenlijk een commerciële organisatie dat. Nou, wat we ook aan het uitzoeken zijn is hoeveel lokale ondernemers zijn er bij de kerstmarkt? Hoeveel subsidie moet er dan bij? Hoeveel marketing doen we er dan voor? Hè? Hoeveel mensen komen er elke keer naar die kerstmarkt? Dus dat gaan we de komende tijd gewoon echt goed uitzoeken. Ja, dan gaan we gewoon in overleg met de gemeenteraad kijken van wat is dan die toekomst voor de kerstmarkt. En dan kunnen de gemeenteraadsleden ook goed beoordelen van hey, hoe zit dat dan in andere delen van het land? Hoe wordt het op andere plekken georganiseerd? Dan kunnen we daar gewoon een goede afweging over maken.
0: Ja, nou, ik vind het interessant ook dat je zegt van hey, we gaan ook kijken van hoe gebeuren de dingen elders.
1: Ja.
0: Ik sprak ook Ariane de Wit. Zij moest afscheid nemen als wethouder in Heemstede. En toen vroeg ik haar ook van goh, heb je eens voor een toekomstige wethouder? Heb je een tip? Of heb je een... Je doet het toch al een paar jaar. En ik weet heus, je bent geen nieuw iemand in de lokale politiek. Maar ze vertelde toen van wat we als wethouder heel veel doen, is vooral heel erg bij onze eigen stad of dorp blijven. En heel erg eigenlijk een beetje het cirkeltje klein houden. Wat we veel meer mogen doen, is bij elkaar kijken. Gewoon ga het land in. Ga erop uit. Ga van leren van wat gebeurt er daar. Zit dat ook nog ergens in de planning? Dat je zegt van nou, ik ga toch eens even kijken hoe het zit met het evenementenbeleid in, I don't know.
1: Ja, absoluut. Ik denk in algemene zin een goed idee. Ik denk zeker als je te lang op het stadhuis zit en je bent zo erg verkocht met wat er in Haarlem gebeurt, dan bepaalt dat heel erg jouw blik. Dan wordt het ook van, we moeten het altijd op een manier blijven doen zoals het altijd is gegaan.
0: Ja, zo doen we het altijd, zo werkt dat.
1: Ja, en je moet gewoon goed kijken, niet alleen in Nederland. Er zijn natuurlijk heel veel plekken waar woningen worden gebouwd, waar evenementen zijn. Waar herontwikkelingen zijn. Doe bijvoorbeeld ook de herontwikkeling van het stationsgebied. Nou, er zijn heel veel plekken in de wereld waar stationsgebieden opnieuw vorm zijn gegeven. Dus het is heel goed om je op andere plekken in de wereld te laten inspireren. Soms betekent dat je ergens ziet hoe je juist denkt, nou, zo kunnen we het volgens mij beter niet doen.
0: Ja, kan
1: en
0: ook.
1: Soms betekent dat ergens dat je denkt van, nou, dit is zo ontzettend mooi. Laten we dat hier overnemen. En er zijn ook gewoon heel veel leuke steden en gemeenten van dezelfde grootte als Haarlem in Nederland. Die hebben gewoon ook hun eigen mooie dingen waar we ons door kunnen laten inspireren. Dus het is ontzettend belangrijk om niet alleen maar op het stadhuis te zijn, maar ook gewoon andere plekken in de wereld op te zoeken om daar je inspiratie uit te halen.
0: Nou, kunnen we dat de komende vakantie natuurlijk sowieso gaan doen. Ga je nog op vakantie?
1: Ik ben net op vakantie geweest voordat we begonnen. Dus ik blijf nu gewoon lekker in Nederland.
0: Ja.
1: Ik hoop ook de komende maanden valt het op het stadhuis weer een beetje wat stil met de vakantie. Maar ik hoop wel zeker nog met heel veel mensen kennis te maken. Zowel binnen de organisatie als waar we mee samenwerken. Dus woningcorporaties, projectontwikkelaars.
0: Is dat ook een beetje, want ik wilde ook nog vragen van, goh, wat je eerste 100 dagen, dat is altijd zo'n ding. 100 dagen, dat is altijd zo'n ding, toch? Hoe zien die eruit? En ik hoor je nu al zeggen, nou, is vooral kennis maken met de hele

0: ook in Haarlem, ja, is er gewoon echt armoede. Er gaan gewoon echt kinderen niet goed genoeg gevoed naar school.
1: Yep.
0: Ja, dat is natuurlijk eigenlijk echt te gek om los te lopen.
1: Kan eigenlijk niet, hè? Nederland,
0: nee, we zijn een heel welvarend land. En ja, ik denk als je zo'n portefeuille hebt als het over armoede en schulden gaat, dan kan je niet alleen maar op het stadhuis gaan zitten. Dan moet je ook echt zorgen dat je de mensen spreekt waar het over gaat. Dat je echt met elkaar in gesprek gaat hoe je ze zo goed mogelijk toch kan helpen uit de gemeente. Dus dat vind ik ook wel echt het leuke uit mijn portefeuille. Dat je echt met de mensen zelf in gesprek kan gaan om hun te ondersteunen. En aan de andere kant zeg maar weer het meer fysieke van stenen stapelen, zodat er meer woningen komen. Dus dat vind ik ook echt heel erg leuk.
1: Ik vind het zo leuk, want ik zie je echt met heel veel passie en enthousiasme praten over al die dingen die eraan zitten te komen.
0: Ja, het is ook echt geweldig om vanuit deze rol in deze prachtige stad aan de slag te kunnen gaan. Ik ben er vandaag ook in de hitte weer door de hele stad heen gefietst. En denk van ja, het is wel echt bijzonder om hier nu aan de slag te zijn.
1: Ja, je mag gewoon wethouder zijn van deze stad.
0: Ja. Ja, het is gewoon super mooi. Ja.
1: Dit was ook iets wat je wilde worden toen je later klein Maarten Wiedemeer.
0: Nou, niet per se, maar ja, de laatste jaren zie je gewoon steeds meer van wow. Kijk, ik denk dat mensen zijn terecht, denk ik, soms heel erg negatief over de politiek. Dan denken ze van, hé, er zijn er alleen maar mensen die ruzie maken.
1: Ja.
0: Die zondebok politiek bedrijven. Maar wanneer gaan ze echt iets voor mij doen?
1: Precies.
0: Dat gevoel mist denk ik bij heel veel mensen. En ik denk dat we in Haarlem echt het goede voorbeeld kunnen geven. Dat we het vertrouwen kunnen herstellen. Dat we voor mensen ook echt iets kunnen betekenen. Dat we er echt voor kunnen zorgen dat ze meer kans op een woning hebben. Dat we ze echt kunnen helpen als ze niet rond kunnen komen. Maar ook bijvoorbeeld ja, met deze enorme hitte moeten we echt zorgen dat de stad groener wordt. Dat er meer groen in alle wijken is. Dus daar moeten we echt mee aan de slag. En ik denk dat het vertrouwen van onze kiezers, maar ook mensen die niet op ons hebben gestemd, ja, dat moeten we waarmaken door echt te leveren.
1: Ja. Nou, volgens mij heb je er hartstikke veel zin in. Ja. Wat wordt de laatste vraag? Wat wordt het allereerste wat je gaat doen?
0: Goede vraag.
1: Dank je.
0: We zijn vooral in overleg nu binnen de organisatie wat er speelt. En dan gaan we echt gewoon hard aan de slag met een aantal lopende dossiers. Dus dat zijn vooral ook inderdaad die nieuwbouwprojecten. Maar ook bijvoorbeeld, we zijn ook bezig met de Spaarne Werkt. Daar werken mensen met de afstand tot de arbeidsmarkt. Dus we zijn gewoon echt met een hoop dingen bezig. Ook bijvoorbeeld met de V&D, wat laatst in de media was. Dus we zijn gewoon met heel verschillende thema's bezig waar we echt snel resultaten willen boeken.
1: Ik wens je er heel veel succes mee. Maarten Wiedemeijer, kersverse wethouder hier in Haarlem. Enorm veel ambitie. Een enkele misschien belofte al wel. Nou ja, goed. We gaan het in de gaten houden. Maarten, dank je wel. Fijn dat je in de studio kon komen met deze hitte.
0: Ja, graag gedaan.
1: En een hele fijne avond.

0: Taylor Swift uit de nieuwe animatiefilm Toy Story 5. En ik vind dat het er tijd voor is.
1: Muziek uit de buurt.
0: Precies.
1: Haarlem 105.
0: Niels Geuzebroek, All My Summer Days. Oh, dat past zo goed bij vandaag. Heerlijk. Tenminste, ik hoop dat je het lekker hebt.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Paul Fischer. De Rekenkamer Haarlem laat de aanpak van rattenoverlast doorlichten. Dit meldt het Haarlems Dagblad. De Rekenkamer is de onderzoeksafdeling van de gemeente. Men heeft het vermoeden dat de knaagdieren niet altijd effectief genoeg worden bestreden. De bewoners, verhuurders en de gemeente hebben de verantwoordelijkheden onduidelijk verdeeld. Die onduidelijkheid kan een effectieve en structurele aanpak in de weg staan. Het onderzoek is deze maand van start gegaan en moet aantonen of de gemeente Haarlem het ongedierte doeltreffend bestrijdt. De Rekenkamer heeft voor het onderzoek een extern bureau in de arm genomen. De verwachting is dat voor 1 januari volgend jaar het onderzoek is afgerond. Meer dan de helft van de Schiphol-beveiligers heeft te weinig tijd om veiligheidsprocedures goed uit te voeren. Dat concludeert FNV op basis van een analyse van bijna 200 klachten die de vakbond ontving. FNV opende vorige maand een meldpunt voor de duizenden beveiligers op de luchthaven. Schiphol werkt sinds vorige maand niet meer met 5, maar met 3 beveiligingsbedrijven. De nieuwe beveiligingsorganisatie is volgens Schiphol gekozen om verbetering te realiseren. Volgens FNV gaat de kwaliteit van de beveiliging op de luchthaven juist achteruit. De bond heeft het over chaos op de werkvloer en veel onduidelijkheid. In een Thaise massagesalon aan de Louis-Davidstraat in Zandvoort is maandagmiddag brand uitgebroken. De melding kwam rond 4 uur binnen. Hierna zijn meerdere brandweereenheden, de politie en 2 ambulances met spoed ingezet. 2 personen zijn door ambulancepersoneel nagekeken vanwege het inademen van rook. Voor zover bekend hoefde niemand naar het ziekenhuis. De brandweer had het vuur snel onder controle. De Louis-Davidstraat was tijdelijk afgesloten voor verkeer. De haven van Heemstede verandert vanavond in een festivalterrein. Rotary Heemstede Bennebroek organiseert het Harbor Festival. Met het festival hoopt de organisatie een flink bedrag op te halen voor het goede doel. De opbrengst van het Harbor Festival gaat naar de Haarlemse Alliantie tegen Kinderarmoede. Deze organisatie ondersteunt gezinnen die onder de armoedegrens leven. Bezoekers kunnen zowel vanaf de kade als vanaf het water van het feest genieten. Er is plaats langs de kant voor 70 boten. Het Harbor Festival begint om 5 uur en gaat door tot 22:30. Entree is €20.
2: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het is vandaag de warmste 24 juni ooit gemeten in Nederland. Vanmiddag werd het in de beeld warmer dan 32,6 graden. En daarmee was het oude dagrecord uit 2005 verbroken. Er komt geen extra onderzoek naar agenten die het dossier in de zaak rond de vermoorde Lisa uit Abcoude hadden bekeken, hoewel ze niet aan die zaak werkten. Het OM zei eerder al dat het heel normaal is als agenten informatie bekijken in de hoop collega's te kunnen helpen. De meeste Nederlanders willen dat AI-muziek op streamingdiensten een apart label krijgt. Dat heeft de muziekindustrie onderzocht. Er worden nu al elke dag tienduizenden nummers toegevoegd die kunstmatig zijn gemaakt. Het weer, zonnig en heet, en vannacht koelt het af naar zo'n 20 graden. Morgen wordt het nog iets warmer dan vandaag.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staat nog 50 kilometer file. De files worden langzaam wat korter. De langste staan nog op de A1 Amsterdam richting Amersfoort van Muidenberg, 10 minuten oponthoud. De ring van Amsterdam tussen Amsterdam de Baarsjes en knooppunt Amstel, 10 minuten. De N201 Hoofddorp richting Uithoorn voor Schiphol-Oost, een kwartier vertraging. De N205 Nieuw-Vennep richting Zwanenburg, tussen de aansluiting met de N201 en Boeslingerliede, een half uur extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl.
5: Dan ga je straks vertellen wat je in deze hitte allemaal kan doen met je kinderen. Dat klinkt een beetje gek, maar ik heb het natuurlijk over gewoon evenementjes. Maar zometeen gaan we ook schakelen met de Harbor Club. En dan ga ik ook even vragen of het daar ook zo warm is. Of de Harbor Club, wat zeg ik nou? Harbor Festival of zo? Nou ja, ik bel zo wel even. Harbor Festival, ja.

0: Nelly Hutton hier op Haarlem 105. We maken even een klein uitstapje. Een uitstapje naar onze buurgemeente Heemstede. Want dat is vanavond het decor van het Harbor Festival. Het Harbor Festival Heemstede. En op locatie staat daar onze razende reporter Femke Knave. Femke, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Of eigenlijk goedemiddag. Is het daar ook zo heet?
1: Het is heel erg warm hier, dat klopt.
0: Oh mijn god. Wat hebben we je aangedaan?
1: Het is echt warm. Ik heb nu even een plekje opgezocht in de schaduw. Dat doen meer bezoekers. Mm-hmm. Iedereen probeert zich een beetje te schuilen onder de tenten, onder parasols. Ik hoorde net van de organisatie dat ze nog last minute parasols hebben kunnen halen bij de Praxis. maar dat er toch een beetje chaos was. Want overal zijn de parasols natuurlijk op.
0: Ja, dat snap ik. Ja, er is geen parasol of geen airco of ventilator meer te krijgen natuurlijk.
1: Nee. Dus dat is wel een dingetje. Maar iedereen ziet er blij uit. Er zijn al best wel wat boten die hier aanmeren. Mensen druppelen langzaam binnen. En straks om 6:00 dan is de opening speech. Waar ook de burgemeester van Heemstede zal zijn. Dus en dan is het festival officieel geopend.
0: En dat festival, want de Harbor Festival is natuurlijk aan de haven van Heemstede. Eerst even de vraag, los van de parasols, hebben ze nog andere maatregelen getroffen voor het weer, zeg maar?
1: Ja, er zijn drinkpunten, dus iedereen werd verzocht om een eigen flesje water mee te nemen. Mm-hmm. Die kun je gewoon blijven vullen. Dus ja, de organisatie verzoekt om goed te blijven drinken.
0: Ja.
1: Ik zie ook een paar zonnebrandpunten, dus daar kan je ook gratis zonnebrand scoren. En verder is er wel dus wat verkoeling nog in de, nog wat last minute wat parasols gehaald. Maar het zal wel de hele avond zo warm blijven, denk ik.
0: Ja, dat denk ik ook. En is dat druk?
1: Ja, het wordt langzaam wat drukker. Ik denk dat mensen toch nog ook even een beetje de hittepiek aan het afwachten zijn. Maar ik zie wel mensen op verschillende boten. Die hebben allemaal muziek aan. En die zitten gezellig met elkaar op de boot. En wellicht dat mensen ook straks een duikje gaan nemen. Want ik zie allemaal opblaaseenden in het water. Ik weet niet of het mag, maar ik zou het doen als ik...
0: ik begreep dat het in principe gewoon zwemwater is, die haven. Dus hoppakee erin, zou ik zeggen.
1: Ik denk het ook. En straks gaat de muziek aan, want er komen ook diverse optreden. Zo komt Jorik van Noorden optreden, Danilo Kuiters, de kofferband Sweetwood en ook nog de hoofdact Hermes Houseband.
0: De Hermes Houseband, kennen jullie deze nog? Deze nog, ja.
1: Nee, dus het belooft een hele mooie avond te worden. En alle opbrengsten van het festival gaan ook naar het goede doel. Dus
0: ja, want daar wilde ik wat meer over weten. Want er wordt geld opgehaald voor HATCA, dat is de Haarlemse Alliantie tegen Kinderarmoede.
1: Ja, klopt inderdaad. Ja, dat is een netwerk van Haarlemse organisaties. Zij zetten zich eigenlijk dagelijks in tegen de bestrijding van kinderarmoede. En dan specifiek ook in Haarlem. Volgens de organisatie groeit in Haarlem 1 op de 10 kinderen op in armoede. En leven dus diverse families onder de armoedegrens. Wat je wellicht niet zou verwachten in Haarlem. Maar 1 op de 10, dat is nog best veel.
0: Ik vind het heel veel.
1: Zij zetten zich eigenlijk in om gezinnen te ondersteunen met financiële problemen en helpen ook ter ondersteuning dat kinderen gewoon lekker naar school kunnen gaan, mee kunnen doen met sportactiviteiten en andere dagelijkse activiteiten. Dus een mooi goed doel en hopelijk wordt er veel geld opgehaald.
0: Absoluut. Nou, ben jij er de hele avond bij?
1: Ik ben er een deel van de avond bij, dus ik laat me lekker verrassen door alles wat gaat komen. Lekkere foodtrucks hier, dus ik denk dat het een hele mooie avond wordt. En er zijn nog kaarten te koop. Dus mocht je nou luisteren en je hebt nog geen kaart, dan kan je ook langskomen en dan is er deurverkoop.
0: Nou, top. En dan ook die inkomsten gaan natuurlijk naar HATCA. En je wordt getrakteerd inderdaad op een hartstikke leuk programma. Jorik van Noorden, Sweetwood, Danilo Kuiters. Jeker, en dan heb je die veiling inderdaad. Nou, de Hermes House Band, die kennen we. Fantastisch. Volgens mij een hele leuke avond. Femke, ik doe rustig aan. Hè? Jij ook. Dus genoeg drinken, dat soort zaken.
1: Zeker. Ik ga nog even kijken op de site van de veiling. Want er zijn ook mooie prijzen die je kan kopen. Reizen naar Bonaire, eigen podcast maken, noem maar op. Dus het, het belooft een mooie avond te worden.
0: Ik wens je heel veel plezier. Dankjewel dat je even in de uitzending kon komen. Dankjewel. En we zien de filmpjes vanzelf langskomen op haarlem105.nl.
1: Absoluut.
0: Gaan wij luisteren naar de hoofdact. I Will Survive, Hermes House Band op Haarlem 105.

headliner van het Harbor Festival in Heemstede, de Hermes House Band. Ja, dit is mijn tijd hoor, jaren 90. Boom! Zo is het. Nou, wij gaan lekker door met Robbie Williams Supreme hier op 105. Goed dat je luistert.

0: Love Supreme, Robbie Williams, hier op 105. Goed dat je luistert. Tot 7 uur ben ik bij je met het laatste nieuws uit de regio. En natuurlijk kijken we ook om ons heen en zien we dat het ongelooflijk heet is. Het is hier in de studio is prima te doen. Hè? Een aircootje, dat is ook voor de apparatuur hoor, eerlijk is eerlijk. Maar ik ben dus heel erg benieuwd, hoe beleven de inwoners van Haarlem deze tropische dag? Nou, we hebben Kimberly op pad gestuurd en die heeft het eens even voor ons uitgezocht. Die is de stad ingegaan met de microfoon.
1: Wat is nou eigenlijk het heet van de dag, meneer? Wat doet u hier in de stad?
2: Ja, ik moet toevallig een pakketje ophalen, maar anders was ik niet in de stad geweest.
1: Nee, wat gaat u dan doen met de warmte?
2: Dan was ik gewoon binnengebleven.
1: Is dat het beste?
2: Ik denk het wel op dit moment. En vanavond gewoon weer naar buiten.
3: We hebben lekker een koffietje gedaan.
1: Op het terras?
3: Op het terras.
1: Ja, op het terras zeker. We zaten in de schaduw.
3: Was top. Lekker een glaasje water erbij. Ja. Dat is altijd top.
1: Ja, waarom beslis je nou met dit weer om toch even naar de stad te gaan en niet lekker naar het strand of iets?
3: Nou, het is lekker gezellig in de stad, joh. En ja, er is wel een beetje een briesje. En dat is wel fijn. Maar ja, het is wel warm.
1: U ligt hier met de boot in Haarlem. Hoe is dat vertoeven?
4: Ja, uitstekend juist. Het water verkoelt gewoon. Dus ja, wat dat betreft goed vertoeven. Zeker als er nog een beetje wind opsteekt af en toe. Dan is het helemaal gezellig.
1: En hoe kijkt u dan naar de komende dagen dat het zo blijft of misschien nog wel warmer wordt?
4: Maakt mij niet uit. Nee, ik heb vroeger veel in het buitenland gewerkt met graden, nou ja, 45 graden heel gewoon. Dus hier kijk ik ook niet meer van op. En ik vind het wel leuk eigenlijk.
1: Hoe hou je jezelf nou een beetje koel deze dagen?
5: Nou, gewoon een koud drankje. Dat doet je wel goed. En even denken, ja, in de schaduw zitten. Dus ik zou niet in de hitte van de zon gaan staan, zoals nu.
3: Goed insmeren.
5: Ja, zeker.
3: Ja, heel veel. Ik werk heel veel in de zomer. Dus heel veel drinken. Lekker ijsklontjes drinken.
1: Hoe warm denkt u dat het op dit moment onder deze kap is?
4: Nou, ja, tegen de 40 loopt het wel, hoor. Dat denk ik wel, inderdaad. Ja.
1: Heeft u geen last van?
4: Nee, niet echt. Nee, nee. Maar ja, goed. Het is voor iedereen natuurlijk warm. Dus ja, ik zal niet zeggen dat ik helemaal ijskoud tegenover sta, want dat is natuurlijk ook niet waar.
1: Wat doet u verder om de warmte een beetje te overleven?
2: Veel water drinken. Heel veel water. En dan proberen het overleven. Nee hoor, nee, ik vind het heerlijk hoor, maar ja, je moet je wel aanpassen. Ja, nou, gewoon rustig blijven. Gewoon een stapje minder. Gewoon tempo moet wat omlager.
1: En hoe zoekt u verder een beetje verkoeling deze dagen? Wat is handig?
4: Uit de zon blijven. Daarom hebben we nu de kap ook opgezet. En daar zitten we uit de zon. Ik maak straks de achterkant open. Dan verkoelt dat wel weer een beetje door de wind wat er doorheen komt. En dat is echt, ja, genieten op het water.

Phil Collins, die vat het toch maar even mooi samen. Er is een heatwave aan de hand hier in Nederland. En daar heb je net van alles over gehoord. Wij zijn er zometeen na zessen weer met nog meer goede muziek. En we gaan vooruitkijken naar wat we allemaal kunnen doen in de zomervakantie met Shakira van Kidsproof Haarlem. Zo is het. Maar voordat we gaan naar het nieuws van 6 uur... hebben we hier nog Manfred Mann's Band. Manfred Mann's Earth Band zelfs. Blinded by the Light op 105.

0: 105. Het is 6 uur.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het is vandaag de warmste 24 juni ooit gemeten in Nederland. Vanmiddag werd het in de beeld warmer dan 32,6 graden. En daarmee is het oude dagrecord uit 2005 verbroken. Aan het eind van de middag was het in de beeld zelfs al boven de 33 graden. En op veel plaatsen is het vandaag nog warmer geworden. Het Hunebedcentrum in Borger bleek zonder het zelf te weten een bijzonder oud fossiel in de collectie te hebben. Van het fossiel werd eerst gedacht dat het een plant was, maar uit onderzoek is nu gebleken dat het een rog is. Waarschijnlijk is het fossiel zo'n 50 miljoen jaar oud. In die periode was een groot deel van Nederland een warme, subtropische zee. Het fossiel is gevonden in Oost-Groningen. Eerder werd op die plek ook al een fossiel van een worm gevonden die 600 miljoen jaar oud is. In Frankrijk zijn 33 mannen opgepakt voor het downloaden van kinderporno, gemaakt door een beruchte pedofiel uit Australië. De verdachten kunnen 5 jaar cel en boetes krijgen tot 75.000 euro. Op de beelden zijn de marteling en verkrachting van 2 tieners en een baby te zien. De beelden gaan al 14 jaar rond op het dark web. De Australiër staat bekend als een van de ergste kindermisbruikers van deze tijd. Hij zit na zijn arrestatie in 2015 een levenslange gevangenisstraf uit op de Filipijnen. Het Israëlische leger zegt dat het in Zuid-Libanon een luchtaanval heeft uitgevoerd op 2 Hezbollah-strijders. Ook het Libanese staatspersbureau meldt dat een Israëlische drone een auto heeft beschoten. En daarbij zouden 2 mensen zijn omgekomen. Een Libanese krant meldt bovendien meerdere beschietingen door Israëlische troepen. In Washington wordt nog altijd gesproken over een wapenstilstand tussen Israël en Hezbollah. En daar komen berichten naar buiten dat Israël het leger zou willen terugtrekken uit een deel van Libanon. Maar dat is officieel niet bevestigd. Het weer, het is zonnig en heet, bij maximaal 36 graden. Vannacht koelt het af, maar wordt het niet kouder dan een graad of 20. Morgen 27 graden in het noorden tot 37 in het zuiden. En vrijdag gaat code oranje voor heel Nederland gelden, behalve voor de Waddeneilanden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staan nog files op de A1 Amsterdam richting Amersfoort voor knooppunt Muidenberg, 10 minuten vertraging. A4 daarna richting Amsterdam voor Schiphol, 10 minuten. Op de ring van Amsterdam is een ongeluk gebeurd tussen knooppunt Amstel en Amsterdam Slotervaart, 10 minuten vertraging, 1 rijstrook is dicht. De N201 Hoofddorp richting Uithoorn tussen de aansluiting met de A4 en Schiphol Oost, 20 minuten oponthoud. De N201 Uithoorn richting Hilversum tussen Vinkeveen en Loenen, 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
3: Wat moeten we toch met onze kinderen in de zomer? Je hoort het zometeen hier op deze zender. En laat die drums maar even komen. Want het is, wat is het warm, hè, jongens. Dit zijn DJ Jesse Jeff en The Fresh Prince. Summertime.

Sit back and unwind. Ja, dat is wat we eigenlijk moeten doen. Hè. Dit is 105. Goed dat je luistert. Ik hoop dat je nu ergens een beetje of in de schaduw zit, of lekker thuis. Ondertussen gewoon iets cools, een waaier op je gezicht. Ik vind het allemaal goed. Maar zorg ervoor dat je ook voldoende drinkt. As a matter of fact, ik denk dat ik even een slokje. Even een slokje pakken, jongens, want het is wel echt even belangrijk. De KNMI die heeft namelijk tot minstens vrijdag code oranje afgegeven vanwege de extreme hitte. Het Nationaal Hitteplan van het RIVM is van kracht. En dat betekent dat we voor elkaar moeten zorgen. We moeten opletten voor alle kwetsbare inwoners en voor onze collega's en voor onze kinderen en onze ouderen. Leerlingen van het VO die hebben natuurlijk al vakantie, maar de basisscholen die moeten nog gewoon naar school. En Spaarne Sand, die hebben we even gebeld. En Annette Wolters, zij is bestuurslid, die zegt ja, het belangrijkste is dat we onderwijstijd blijven realiseren, maar de scholen zelf die bepalen welke maatregelen ze treffen. Dus het kan best zijn dat jouw school een hitterooster heeft of zo. Maar sommige scholen die blijven ook gewoon open. Ook heel goed en heel veel succes daarmee. Ik zie dat er wat minder treinen zijn. Ik zie dat de bibliotheek eerder sluit. Vrijdag en morgen tot 2:30. Dus dan gaan ze eerder naar binnen. Dicht. Dus ja, daar kun je dan ook niet meer afkoelen. De dieren hebben het zwaar. Dus Dierenthuis Kennemerland in Zandvoort die heeft ook maatregelen genomen. Ouderenzorg Sint-Jacob in Haarlem is een hitteprotocol van kracht. Afval wordt eerder opgehaald. Ja, luister, ga de koelte opzoeken. Misschien doe je dat wel via het zwemmen. Ga dus even de koelte opzoeken. Dan check je even zwemwater.nl. Hier staat de waterkwaliteit van de officiële zwemplekken in de regio. En op dit moment is er nog nergens blauwalg geconstateerd. En kan dus vooralsnog overal veilig gezwommen worden. Het is verboden om in ander water te gaan zwemmen. Dus ga nou niet de grachten in. Ga nou niet de vaarten in of het Spaarne. Dat moet je niet doen. Het is gevaarlijk. Het is misschien niet helemaal lekker. Dus ja, je brengt jezelf eigenlijk in onnodige risico's. Dus ja, zorg ervoor dat je dat allemaal doet. Wil je het allemaal nalezen? Dat kan. Gewoon op onze website haarlem105.nl kun je alles teruglezen. De voorzorgsmaatregelen in de regio vanwege de hitte. Ja, het is echt even uitzitten. Dat is waar. Zometeen gaan we even luisteren naar Shakira van Kidsproof Haarlem, want zij heeft een heleboel goede tips voor de zomervakantie. En misschien alvast om nu te ontdekken. Straks Mama's Gun, dit is Gavin DeGraw.

0: Joy, Mama's Gun, hier op Haarlem 105. Ja, Joy, hoe zorgen we ervoor dat we in de dagen zoals het nu is, hè, in die ongelofelijke pesthitte, maar ook strakjes in de zomervakantie, dat we nog een beetje plezier hebben in ons leven. In de vakantie, dat we nog een beetje plezier hebben. Ook met de kinderen die natuurlijk zometeen weer 5 of 6 weken thuis zitten. Ja, wat moet je ermee? We vroegen het aan Shakira van Kidsproof Haarlem.
1: Ik denk dat inderdaad iedereen's hoofd nu alleen maar bij wateruitjes en buitenuitjes zit. Dus laten we daar dan mee beginnen.
0: Ja.
1: En dan denk ik, volgens mij is het echt superleuk om een keer naar het aquapark. Het is wel een beetje uit de richting van Haarlem. Het is even rijden, aquapark. Ligt richting Leiden is dat. Storm heet dat.
0: Storm.
1: Ja,
0: okay.
1: En dat is echt, wij dachten nu van, we gaan hem binnenkort zelf eens even uitproberen. En misschien dat luisteraars ons alvast kunnen laten weten wat ze ervan vinden. Het okay. Klinkt een beetje ver, Leiden, maar je bent natuurlijk eigenlijk zo. En wij hebben zoiets in Haarlem niet zelf, maar dat is zo'n onwijs groot opblaastoestand op het water.
0: Oh, dat is echt dat je in een soort natuurwater en dan allemaal opblaastoestellen. Dan moet je opklimmen, afspringen. Ja, ja. Oh, vet.
1: Ja, en hij is net. We hebben net een berichtje gekregen dat hij nog groter, nog leuker is dan dat hij altijd al was. Dus wij dachten, wij gaan hem binnenkort een nieuwe plaats
0: proberen. Sowieso een goed idee dan.
1: En misschien dat onze luisteraars dat ook willen doen.
0: Ja.
1: Dan weer eens even wat anders.
0: Ja, zus anders dan Aquamundo.
1: Nu met mooi weer kunnen doen.
0: Ja.
1: Maar er zijn natuurlijk ook in de buurt gewoon nog leuke buitenuitjes. Bijvoorbeeld de familiezomerzondagen bij Caprera.
0: Okay.
1: En dat vind ik, dat is eigenlijk met regen zelfs ook nog leuk hoor. Ook al zit je buiten, want dan trek je gewoon een poncho aan. Maar met dit soort weer is het natuurlijk helemaal fantastisch om op een zondagmiddag met je kinderen naar dat mooie openluchttheater in Bloemendaal te gaan. En daar een leuke voorstelling te zien.
0: Ja.
1: En er komen echt nog hele leuke aan deze zomer. Zoals Matthias Bittenbinder. Die ken je misschien wel, die bioloog van tv.
0: Oh ja.
1: Met allemaal reptielen en andere beesten komt hij naar het theater toe. Voor een show voor jonge kinderen.
0: Oké. Okay.
1: En mijn kinderen, was hun favoriete boek altijd toen ze heel klein waren. Over een kleine mol die wil weten wie
0: zijn kop gepoept heeft. Een klassiekertje. Een klassiekertje.
1: Ja, een klassiekertje. Nou, ja. En die komt dus ook in juli naar Caprera.
0: Oh, wat goed, hè.
1: In het openluchttheater. Nou, en zo zijn er nog een paar leuke voorstellingen. Dus ik denk dat je luisteraars ook zeker even naar hun agenda moeten gaan kijken. Heerlijk voor een zomeravond.
0: Ja, zo klinkt het ook. Hè? Dus je hebt Caprera lekker in de natuur kijken naar, naar iemand die vertelt over de natuur. Of lekker inderdaad de verkoeling opzoeken in het water. Bij bijvoorbeeld storm. Zijn er ook activiteiten waarvan je zegt, ja, allemaal leuk hoor, dat buiten gebeuren. Maar straks verbrand ik. Moeten we niet hebben. Is er ook iets binnen, gewoon met airco?
1: Nou, absoluut hoor, absoluut. Bijvoorbeeld het Tijlers Museum. Is misschien inderdaad iets waar je niet meteen aan denkt bij hoge zomertemperaturen.
0: Nee.
1: Maar zij doen eigenlijk elke zomer een ontzettend leuk zomerprogramma. Met heel veel extra activiteiten, juist voor kinderen ook. Hmm. Dus nou, sowieso vind ik Tijlers Museum iets wat elk Haarlems kind gezien moet hebben. Maar
0: nee, eens. Eerlijk is eerlijk.
1: Ja, toch?
0: Ja, nee, zeker. Ja, zeker. Ja.
1: Ik vind het zo'n gave plek met zulke bijzondere dingen. Maar ze hebben bijvoorbeeld deze zomer een nieuwe escape game gemaakt. Die je met het hele gezin kan doen. Ik heb ook nog niet zelf geprobeerd, maar hij klinkt heel leuk. Verschillende workshops doen ze creatief. Er wordt voorgelezen uit kinderboeken in het museum. Er zijn speurtochten. Dus ik denk als je een keer een leuk binnenuitje wil, vind ik Tijlers echt absoluut een aanrader.
0: Moeten we eigenlijk gewoon naar het Tijlers? Ja, blijft toch een van Haarlem's mooiste musea. Ja, zo is
1: het. Altijd leuk, mooi museum, maar nu met extra activiteiten ook heel leuk. En welke ik ook eigenlijk toch even wilde tippen, want daar heb ik net allemaal leuke dingen van op de uitagenda gezet. Boerderij Zorgvrij.
0: Mm-hmm.
1: Die ook altijd leuk om naartoe te gaan. Hè? Zeker
0: sowieso.
1: In de zomer.
0: Ja.
1: Lekker buiten. Spaarnwoude,
0: hè? Daar hebben we daarboven. Ja.
1: Ja, maar zij doen nog meer leuke dingen. Ze hebben bijvoorbeeld een open imkerijdag. Dus dan
0: alles
1: vragen wat je wil weten over bijen.
0: Mm.
1: En je kunt deze zomer een keertje koeientaarten komen maken. En de koeien daar lekker mee verwennen.
0: Oh, ik dacht koeientaart. Ik denk, wat moet ik me daar nou weer bij voorstellen? Maar dat zijn dus taarten die gemaakt voor...
1: voor de koeien. Nou, en zo hebben ze nog meer leuke
0: activiteiten. Oh, goed.
1: Je mag ook op woensdagmiddag bijvoorbeeld, mogen kinderen de boer helpen de koeien uit de wei te halen. Zodat ze naar de stal komen om gemolken te worden. Nou, dat is eigenlijk altijd succes bij jonge kinderen.
0: Succes verzekerd.
1: Ja, dat is toch leuk. Ja.
0: Geweldig.
1: Ja.
0: Nou ja, ik hoor het al. Er is weer van alles te doen. Ik was ondertussen was ik natuurlijk ook aan het kijken op de site Kids Proof Haarlem. En dan zag ik ook nog, en dat vind ik zelf... Ja, ik kom zelf uit het zuiden. Dat hoor je niet per se, maar is wel waar. En daar hadden we die ook altijd. Maisdolhoven.
1: Ja, toevallig hebben we net een nieuwe op de site gezet. Want zij lieten ons weten van... joh, wij

0: akselaar en de combine of hoe heet die beesten allemaal gaan hakken. Doen ze eerst even een paar weekjes. Of een week of twee misschien doen ze dat even. En dan... Dus het is echt een natuurding. Ja, het is echt hartstikke leuk. Dus ik dacht, hey.
1: Ik weet dat we hebben er al eentje in Hoofddorp ook. Of is dat net Nieuw-Vennep misschien, bij Park 21.
0: Okay.
1: Daar is er ook eentje. En inderdaad nu dus in Abbenes ook. Dus mensen hebben even de keus. Maar ik denk dat dat een heel leuk toegankelijk uitje is. Eigenlijk voor heel veel leeftijden.
0: Voor heel veel leeftijden. Nou, ik hoor het al. Ja. Wij hoeven onszelf niet te vervelen. Waar kijk jij zelf nu het meeste naar uit? Is dat toch storm dan? Ja, vakantie. Ja, heb je wel vakantie? Ja. Of ben je eigenlijk de hele tijd gewoon bezig met...
1: Nee hoor. Nee, ik ga deze komende week maak ik de site helemaal in orde. Zodat mensen daar elke dag de leukste tips kunnen vinden. Daarna ga ik ze lekker zelf uitproberen.
0: Heel goed, heel goed. Nou, dat lijkt me een fantastisch voornemen. En nog de laatste vraag. Hoe zorg je er nou zelf voor dat je op dagen als vandaag... toch wel echt ook een beetje iets leuks kunt doen? Dus dat je leuk met kinderen... en weet ik veel wat, maar ook dat het een beetje rustig aan is. Want je kunt jezelf over de kop werken vandaag, maar dat heeft helemaal geen zin. Hè, met die temperaturen bedoel ik.
1: Toen ijsje eten, eind van de dag lekker naar het wet of naar het strand. Even een duik nemen.
0: Oh ja, natuurlijk. Ja, einde dag, hè?
1: Even afkoelen daar, ja. Ook naar het zwembad, hè, de houtvaart. Dus ik sprak laatst iemand die wist niet eens dat wij... zo'n mooi buitenzwembad in de buurt hebben.
0: Nou, hoe kan dat?
1: Maar dat zit gewoon midden in Haarlem, hè?
0: Ja, joh. Ja, ja. Ik had een paar weken geleden nog iemand van de Vrienden van de Houtvaart aan de telefoon. Die alles nog wat vertelde. Dus ja. Nee, zeker. Ja, hartstikke. Echt een van de mooiere zwembaden van Nederland. Eerlijk is heerlijk.
1: Ja, zeker. Absoluut.
0: Nou, Shakira, ik ga jou een ongelooflijk fijne vakantie wensen. Ik ga je heel erg bedanken voor deze traditie. Hè, voor elke vakantie toch even bellen. Geniet ervan. Fijne vakantie.
1: Ja, dankjewel. Jij ook.
0: Doeg.
1: Oké. Okay.

0: Adam Lambert, Under the Rhythm, hier op 105. Zometeen na het nieuws van 6:30 gaan wij meer horen over biljetten die zijn gedrukt omtrent Haarlem Pride. Zometeen na het nieuws van 6:30.
1: Haarlem 105, nieuws.
2: Goedenavond, ik ben Paul Fischer. De Rekenkamer Haarlem laat de aanpak van rattenoverlast doorlichten. Dit meldt het Haarlems Dagblad. De Rekenkamer is de onderzoeksafdeling van de gemeente. Men heeft het vermoeden dat de knaagdieren niet altijd effectief genoeg worden bestreden. De bewoners, verhuurders en de gemeente hebben de verantwoordelijkheden onduidelijk verdeeld. Die onduidelijkheid kan een effectieve en structurele aanpak in de weg staan. Het onderzoek is deze maand van start gegaan en moet aantonen of de gemeente Haarlem het ongedierte doeltreffend bestrijdt. De Rekenkamer heeft voor het onderzoek een extern bureau in de arm genomen. De verwachting is dat voor 1 januari volgend jaar het onderzoek is afgerond. De eerste Pride-bankbiljetten van Haarlem zijn van de pers gerold. De organisatie onthulde gisteren het ontwerp van het biljet. Tijdens de festiviteiten is het verkrijgbaar. Daarmee is Pride Haarlem, naar eigen zeggen, de eerste Pride ter wereld met een eigen papieren betaalmiddel. Het bankbiljet is ontwikkeld in samenwerking met de Haarlemse drukkerij Johan Enschede. Op het ontwerp zijn iconische plekken uit de stad en 2 queer figuren te zien. De biljetten kosten €5 per stuk. Ze zijn vanaf 11 juli verkrijgbaar bij een speciale geldautomaat in het VVV-kantoor op de Grote Markt. Tijdens Pride Haarlem op 18 juli zijn ze ook te koop op het Nieuwe Kerksplein. Meer dan de helft van de Schiphol-beveiligers heeft te weinig tijd om veiligheidsprocedures goed uit te voeren. Dat concludeert FNV op basis van een analyse van bijna 200 klachten die de vakbond ontving. FNV opende vorige maand een meldpunt voor de duizenden beveiligers op de luchthaven. Schiphol werkt sinds vorige maand niet meer met 5, maar met 3 beveiligingsbedrijven. De nieuwe beveiligingsorganisatie is volgens Schiphol gekozen om verbetering te realiseren. Volgens FNV gaat de kwaliteit van de beveiliging op de luchthaven juist achteruit. De bond heeft het over chaos op de werkvloer en veel onduidelijkheid. De haven van Heemstede verandert vanavond in een festivalterrein. Rotary Heemstede Bennebroek organiseert het Harbor Festival. Met het festival hoopt de organisatie een flink bedrag op te halen voor het goede doel. De opbrengst van het Harbor Festival gaat naar de Haarlemse Alliantie tegen Kinderarmoede. Deze organisatie ondersteunt gezinnen die onder de armoedegrens leven. Bezoekers kunnen zowel vanaf de kade als vanaf het water van het feest genieten. Er is plaats langs de kant voor 70 boten. Het Harbor Festival begint om 5:00 en gaat door tot 10:30. Entree is €20.
3: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het Israëlische leger zegt dat het in Zuid-Libanon een luchtaanval heeft uitgevoerd op 2 Hezbollah-strijders. Ook het Libanese staatspersbureau meldt dat een Israëlische drone een auto heeft beschoten. Daarbij zouden 2 mensen zijn omgekomen. In Frankrijk zijn 33 mannen opgepakt voor het downloaden van kinderporno. Op de beelden die al zo'n 15 jaar op het dark web circuleren zijn de marteling en verkrachting van 2 tieners en een baby te zien. Er komt geen extra onderzoek naar agenten die het dossier in de zaak rond de vermoorde Lisa uit Abcoude hadden bekeken, hoewel ze niet aan die zaak werkten. Het OM zei eerder al dat het heel normaal is als agenten informatie bekijken in de hoop collega's te kunnen helpen. Het weer blijft nog lang warm en vannacht koelt het niet verder af dan een graad of 20. Morgen weer zeer warm tot 37 graden in het zuiden.
4: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staan nog een paar korte files. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort voor Muidenberg 5 minuten vertraging. A9 Diemen richting Alkmaar voor Aalsmeer 5 minuten. En op de A10 de ring van Amsterdam voor de Koentunnel 5 minuten oponthoud richting Den Haag. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl.

0: Ja, en het is gewoon nog steeds 30 graden hier in Haarlem. Jongen. Het is wel 7:15 inmiddels. En dit was niet Barry Manilow. Nee. Dit waren Bram Wijsman en Wolfman. Copacabana. Hier op 105. Goed dat je luistert. Ja, er is een hoop aan de hand in de regio. Even los van dat het natuurlijk heel erg warm is. Geld gedrukt. Ja, nou gebeurt dat misschien wel vaker. Hè? We hebben hier natuurlijk die drukkerij, Johan Enschede om de hoek. Maar Pride Haarlem drukt als eerste ter wereld een eigen geldbiljet. Ja, dat is wel even een dingetje. Want dat is nog nergens anders aan de hand. Wij zijn de enige plek waar dat gebeurt. Daarom zijn we er natuurlijk op afgegaan en hebben even een repootje gemaakt. En dat is de Haarlem 105 term. Voor reportage. Zo klinkt dat.
1: We gaan vandaag de Pride bankbiljetten in ontvangst nemen die vandaag echt van de pers afkomen. Ja, het is echt intens gaaf. Ik had Marcel gevraagd om wat sponsoring voor Pride te bedenken van Johan Enschede. En uiteindelijk zijn we op dit idee gekomen. Ja, en het voelt een beetje alsof je voor een ziekenhuis staat en te wachten op de geboorte van je eigen kind. Het voelt echt intens gaaf.
0: Bart Kortekaas, voorzitter van Pride.
2: Ja, heel bijzonder. Sowieso al, om hier binnen te zijn, hè, bij Johan Enschede, bij de drukkerij. En dan daarna, je eigen Pride geld drukken. Wat wil een wethouder DNI nog meer, zou ik zeggen.
0: Even de raad, wethouder, diversiteit en inclusie.
2: Lekker roze, sowieso. Denk ik een kleur die niet heel vaak gebruikt wordt voor bankbiljetten, maar hier echt wel super passend is. En je moet hem straks ook zien onder het neonlicht. Dan ligt dat de roze nog in verschillende tinten op. En dat is wel echt heel gaaf.
1: Echt heel cool. Een heleboel verwijzingen van, ook naar Haarlem zitten erbij. Frans Hal staat erop. De Duif staat erop. Dat is het vliegtuig van Fokker. De Amsterdamse Poort staat erbij. Er zitten nog wat kleine geheime dingetjes tussen. Dus die mogen mensen lekker zelf uit gaan zoeken en uit gaan vogelen. Dus het is echt... Ik ben echt heel, heel, heel trots. Een Pride-biljet, bankbiljet, bestaat nog niet. En op die manier kunnen wij door de verkoop van dit biljet kunnen wij Pride een beetje sponsoren. En kunnen we met dat geld wat we daarvan binnenhalen, kunnen we weer de kleinere nevenactiviteiten die wij nu niet kunnen ondersteunen. En die het allemaal moeten doen van kleine beetjes geld. Ja, kunnen we daarmee extra ondersteunen. We zijn bezig met wat verschillende horeca. Daar kunnen mensen sowieso een Pride cocktail bestellen of een Pride menu bestellen. En we zijn nog aan het overleggen om te kijken of mensen daar dus ook met het Pride biljet kunnen betalen. We zijn ook met de bar van die op 18 juli op het Nieuwkerksplein, het Pride Festival zelf staat, of we daar ook met het biljet kunnen betalen. En voor de rest, het is natuurlijk een ongelooflijk gave souvenir om te hebben.
2: Ja, wat ik hoop ook, dat heel veel mensen vooral het geld ook gaan pinnen en het gaan gebruiken en thuis gaan inlijsten en als aandenken bewaren. Want het is natuurlijk wel een heel bijzonder aandenken wat je hier kan halen straks op de grote markt. En daarnaast ook op het moment dat mensen er gewoon mee kunnen betalen. Ja, hoe geweldig is dat? Ik bedoel, gewoon betalen met eigen Pride geld op de Pride. Dat maakt het denk ik nog wel een stukje bijzonderder dan het al is.

0: Wild Pride op Haarlem 105. Naar aanleiding van het nieuws dat er gewoon Pride geld gedrukt is. Als je nou wil weten hoe het eruit ziet, ga naar onze website haarlem105.nl. Daar kun je het biljet ook daadwerkelijk terugzien. Wij gaan zometeen naar Eddy Grant met Electric Avenue. Goed dat je luistert.
1: De radio van Haarlem.
0: Zo is het.
1: En Bloemendaal.
0: Ook nog. 105. En wat is het warm, hè, jongens? Oh, oh, oh, oh, oh. Gelukkig zijn wij er om je een beetje door deze warmte heen te praten. Dat doen we met Eddy Grant. Electric Avenue. Let me take you higher, higher, higher.

Eddie Grant, Electric Avenue, hier op Haarlem 105. We gaan er straks uit met Bruno Mars. Maar eerst heb ik nog voor je Mr. Blue Sky, ELO.

0: Zometeen aan de andere kant van 7 uur hoor je Daan van Boerdonk. Dus je hoeft niet te zappen of naar een andere plek te gaan. Nergens voor nodig. Want
1: dit is Haarlem.
0: Zo is het. Tot volgende week.

0: 105. Het is 7 uur.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. President Pavel mag van het Tsjechische Constitutioneel Hof mee naar de NAVO-top in Turkije. De regering onder leiding van premier Babiš wilde Pavel niet opnemen in de Tsjechische delegatie, maar is nu door het hof teruggefloten. Babiš en Pavel zijn politieke tegenstanders. De pro-westerse oud-generaal Pavel won in 2023 de presidentsverkiezingen van Babiš, die sinds 2025 premier is. Pavel wil meer investeringen in defensie, terwijl Babiš het geld in andere zaken wil steken. En ook zijn ze het oneens over de steun aan Oekraïne. Babiš' regering heeft die steun afgeschaald. Duitsland heeft een miljardendeal met onder andere de Nederlandse scheepsbouwer Damen stopgezet. Damen zou samen met een Duitse scheepsbouwer 6 marineschepen bouwen, maar haalde de deadline steeds niet. En daarom zet het Duitse ministerie van Defensie er nu een streep door. In plaats daarvan koopt Duitsland nu voor ruim 6 miljard euro 8 fregatten bij een andere Duitse scheepsbouwer, zegt correspondent Charlotte Baiers.
2: We konden niet anders, zeggen ze hier. De schepen werden te duur en het duurde allemaal te lang. Want ze hebben hier verplichtingen om na te komen. Duitsland moet over 2 jaar schepen leveren die voor de NAVO op onderzeeërs kunnen jagen in de Noord-Atlantische Oceaan. Daar zijn Russische onderzeeërs op dit moment de grootste bedreiging. En dus valt de keuze nu op kleinere Duitse schepen die sneller beschikbaar moeten zijn.
1: De kleine fregatten zijn een stuk goedkoper dan de 6 oorspronkelijke. Die zouden volgens het ministerie van Defensie inmiddels in totaal zo'n 18 miljard euro gaan kosten. In Frankrijk zijn 33 mannen opgepakt voor het downloaden van kinderporno gemaakt door een beruchte pedofiel uit Australië. Op de beelden zijn de marteling en de verkrachting van 2 tieners en een baby te zien. De beelden gaan al 14 jaar rond op het dark web. Het weer. Vanavond blijft het nog lang warm. Lang warmer dan 30 graden. Komende nacht daalt de temperatuur naar 18 tot 22 graden. Morgen wordt opnieuw een zonnige en hete dag. In het zuiden kan het dan 37 graden worden. In het noorden is het met 26 tot 28 graden minder heet. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Daan van Boerdonk.
3: Yes, goedenavond met de komende 2 uur de lekkerste zomerplaten.
4: Dope shit like that, Germ. Oh, hi. Welcome back to Kids. Follow your dreams. Yeah.

Coldplay en Adventure of a Lifetime bij Haarlem 105. Goedenavond. Daarvoor zat nog Mac Miller met The Spins in Daan op Woensdag. Dat is waar je bij bent tot aan 9 uur vanavond. Vanaf mijn zolderkamertje in het centrum van Haarlem. Zal ik de clichévraag nog even stellen? Of is het niet nodig, denk je? Zal ik het toch doen? Ik doe het toch warm, hè? Oh. Ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik heb thuis een redelijk koel huis. Ik woon niet op de begane grond. Ik woon op 1 en 2 hoog. Ik heb een bovenwoning. En het schijnt doordat je dan niet op de grond zit, dan krijg je die aardwarmte niet. Nou, dat merk ik wel op zich. En het is bij mij ook niet zo heel erg... Ik heb niet zo heel veel zon op mijn gevels staan. Dus dat scheelt dan ook wel. Ik hoop dat jij er ook een beetje lekker bij zit. Dat je misschien zo'n mobiel aircootje gescoord hebt bij een of andere budgetwinkel. Die overal uitverkocht zijn overigens nu. Ik liep vanmiddag in een van die budgetwinkels in het centrum en er stond echt helemaal niks meer gewoon. Geen ventilatortje, helemaal niks. Maar goed, het hoort ook wel een beetje bij dit weer natuurlijk. Ik wil het rustig aan doen de komende 2 uur. Ik heb alles overboord gegooid. En het idee is gewoon vrij simpel. We gaan de lekkerste zomerplaten draaien. En je hoort mij we zeggen, want dat is wel de bedoeling. We gaan dat lekker samen doen. Jij en ik, dus laat maar weten wat je wil horen. 06-105-105-38. Dat is 06-105-105-38 via WhatsApp. Dus als je WhatsApp hebt, dan kan je 06-105-105-38 invullen. En dan kan je mij daar een berichtje op sturen met de plaats die jij wil horen natuurlijk. Kan van alles zijn, hè. Mag van de Gypsy Kings tot, wat mij betreft, Bakermat of iets anders. Laat maar weten wat je wil horen. 06-105-105-38. En dit is een van mijn favoriete zomerplaatjes. Nog steeds, Omi en Cheerleader.

0: de kust.
1: Ja, natuurlijk Bluff met Aan de kust. Die was aangevraagd door Noah. Goedemiddag Daan. Ik lig in mijn zwembroek in de tuin met Haarlem 105 op. Zou ik Bluff en Aan de kust mogen horen? En daarvoor nog aangevraagd door Chris. Summer of 69 van Bryan Adams. Het is de woensdagavond van Haarlem 105. Speciale zomereditie van Daan op woensdag. Vraag je zomerplaten aan. Doe dat via 06-105-105-38 via WhatsApp. 06-105-105-38 via WhatsApp. Even kijken, dat deed ook Finn. Die zei, goedenavond Daan, heerlijk die zomersmuziek. Mag ik Bob Marley en de Wailers horen met Could You Be Loved? Fijne show nog. Finn, Bob Marley is hier voor jou.

Robin S. en Show Me Love. Even kijken, die was aangevraagd door Jurre. Via Haarlem 105. Er zit een grote groene knop, daar kan je een WhatsAppje aan mij sturen. Dus dat is wel handig om te weten. 0605 105 38 is dat nummer. En via dat nummer kan jij jouw plaat aanvragen. De komende, nou, nog anderhalf uur gaan we zomerse plaatjes draaien. Dat is ook wel grappig. Jurre die vroeg dus Show Me Love aan van Robin S. En die zegt er ook nog bij... Niet per se een zomerliedje, meer een clubbanger. Maar ik krijg er een zomers gevoel van. Zou ik Show Me Love mogen horen? Ja, dat is grappig, hè? Ik vind dat grappig. Dat sommige liedjes zijn geen zomerliedje. De meeste zomerliedjes zijn eigenlijk helemaal geen zomerliedje. Die gaan niet over zomer of iets dergelijks, toch? Ja, dat is toch zo? Maar die geef je dan toch een zomers gevoel. Nou, dat vind ik dus ook prima vandaag. Dus die mag je ook gewoon aanvragen. Het hoeft niet per se over zomer te gaan. Kijk, je kan Calvin Harris aanvragen, hè, met Summer. Dat mag. Maar dat is wel voor de hand liggend. Ik vind het leuk als je een beetje creatief doet. Dus doe mij even een voorstel. 0605 105 38 via WhatsApp. Welke we voor jou mogen draaien. Dit vind ik ook zo'n leuke. Gaat dit over de zomer? Ik weet het niet. Benjamin vroeg hem aan. En het is natuurlijk wel dat zomerse gevoel. Ik versta er geen moer van, dus misschien gaat het wel over de zomer. Maar we zullen het nooit weten, denk ik. Speciaal dus voor Benjamin. Dit is Kaoma. En natuurlijk, u mag meedansen. De Lambada.

heel leuk. Lang niet gehoord, Bruce Willis en Under the Boardwalk bij Haarlem 105. Het is woensdagavond, je mag je zomerplaten aanvragen. En ik zei net, het hoeft natuurlijk niet per se een plaat te zijn waar het woord zomer ook in verwerkt zit. Dat zijn er best wel veel nog, maar het is toch ook leuk om gewoon een plaat aan te vragen die bij jou dat zomerse gevoel oproept. Dat deed ook Nout, die zei goedenavond. Als het gaat om platen die bij mij een zomers gevoel oproepen, denk ik meteen aan Incognito. Met Don't You

Aangevraagd door Erin. Goedenavond Daan. Als je het dan over muziek hebt die bij mij een zomers gevoel omhoog haalt, is dat Jennifer Lopez. Ik ben fan geweest van al haar muziek en stiekem nog steeds. Maar Waiting for Tonight was mijn absolute favoriet. Zou ik die mogen horen alsjeblieft? Nou, die was hier voor jou op woensdagavond, Erin. Jennifer Lopez dus. En daarvoor nog een Train met Mermaid. Aangevraagd door Joep. Zijn dus de zomerse verzoekjes aan het draaien. Gaan we nog een ruimer uur doen bij Haarlem 105. Laat maar weten wat je wil horen. Kan een 0605 105 38. Via WhatsApp dus 0605 105 38. Of ga even naar haarlem105.nl/live. Dan vind je een grote groene knop via de website. En dan kom je meteen in WhatsApp terecht als je dat op je telefoon doet. En dan kan je mij een appje sturen. Ik zit op de zolderkamer in het centrum van Haarlem. Daar woon ik. Ik heb daar een thuisstudiootje. En er staat hier dus een airco. Maar dat ding maakt zo ontiegelijk veel lawaai dat ik die uit heb staan tijdens shows. Dus wat ik dan doe, ik ga dan anderhalf uur voordat ik een showtje heb, ga ik naar boven. Dan slinger ik dat ding op maximaal. En dan vlak voordat de show begint zet ik hem uit. Want het is echt niet om aan... Nou, en hij staat nu 4 meter verder, dus ik kan er ook niet heen lopen. Maar ja, het is gewoon niet om aan te horen. Voor op de radio is dat een no-go. En meestal red ik dan de 2 uur prima. Wordt wel ietsjes warmer natuurlijk tijdens zo'n showtje. Maar goed, ja. Maar het is nu, nou, we zijn amper 50 minuten verder. Het is bloedverziekend heet hier nu al. Dus ik ga straks tijdens het nieuws slinger ik heel even die airco weer aan. Ik hoop dat het helpt. Zet ik hem iets dichterbij. En misschien nog een zacht ventilatortje zoeken of zo. Dat zou natuurlijk geen kwaad kunnen. We draaien de komende 2 uur dus jouw muziek hier bij Haarlem 105. Ik vroeg jou waar je zomerse gevoelens aan overhoudt. En Esther die stuurt een appje via 06 105 105 38. En in dat appje staat het volgende. Goedemiddag Daan, ik kan... Goedenavond is het Esther, maar dat maakt niet uit. Goedenavond Esther. Goedenavond Daan. Ik ga al sinds mensenheugenis op vakantie naar Italië. En ook al sinds mensenheugenis draaien we dan Italiaanse muziek onderweg in de auto naar Italië toe. Vandaar dat eigenlijk elke Italiaanse plaat mij een zomers gevoel geeft. Maar mijn absolute favoriet is toch denk ik wel die van Eros Ramazzotti. Zou je die van hem kunnen draaien alsjeblieft? En dan zeg ik, heb er even die van hem van gemaakt. Want die titel ga ik even beoefenen. Ga ik even goed voor zitten. Ik heb zo'n zin in een pizza calzone. Eros Ramazzotti.

0: is 105. Het is 8 uur.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. Het kabinet wil meer gedetineerden overdag met een enkel band buiten de gevangenis laten werken. 'S Avonds moeten ze dan weer terug zijn om in de cel te slapen. Dat is onderdeel van een plan tegen de overvolle gevangenissen en het personeelstekort. Staatssecretaris Van Brugge van Justitie denkt verder aan minder begeleiding voor kortgestraften bij hun terugkeer in de samenleving. Het Israëlische leger zegt dat het in Zuid-Libanon een luchtaanval heeft uitgevoerd op 2 Hezbollah-strijders. En ook het Libanese staatspersbureau meldt dat een Israëlische drone een auto heeft beschoten en dat daarbij 2 doden zijn gevallen. Bij de gesprekken in Washington over een wapenstilstand komen berichten naar buiten dat Israël het leger deels zou willen terugtrekken. Sporters die meedoen met de Olympische Spelen krijgen een hoger bedrag uitgekeerd. De bijdrage gaat van bijna $9.000 naar $10.000. Alle sporters die meedoen krijgen dat geld. Zo heeft het Internationaal Olympisch Comité besloten.
2: Because every Olympian has made sacrifices to reach the Olympic stage. Years of dedication. Years of hard work. Years of believing in a dream.
1: De regeling gaat met terugwerkende kracht in vanaf de winterspelen van begin dit jaar. Bij elke spelen komen zo'n 14.000 atleten in aanmerking voor de bijdrage. In een groot deel van Nederland geldt een verhoogd risico op natuurbranden. 16 van de 25 veiligheidsregio's gaan uit van een risiconiveau van fase 2. Dat wil zeggen dat het langere tijd droog is in de natuur. De waarschuwing geldt voor bijna heel Nederland, behalve het noorden en het noorden van Limburg. Als het waait kan een natuurbrand zich snel en onvoorspelbaar ontwikkelen, waarschuwt de brandweer. Het weer vanavond blijft het nog lang warmer dan 30 graden. De komende nacht daalt de temperatuur, maar niet lager dan 18 tot 22 graden. Morgen wordt opnieuw een zonnige en hete dag. In het zuiden kan het dan 37 graden worden. In het noorden is het met 26 tot 28 graden minder heet. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105.
3: Yes, yes.
0: Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
3: Daar zijn we weer.
0: 105. Daan van Boerdonk.
3: En nog één.

aangevraagd door Levi. Phil Collins en Two Hearts bij Haarlem 105. Een bijzonder warme goedenavond. Het is warm, hè? Ik zeg het één keer per uur. Mag dat? Het is Daan op woensdag. Ja, ik vind dat vind ik ook wel weer leuk aan Nederland. Oké, het is vandaag wel echt heel warm. En het wordt natuurlijk nog iets warmer de komende dagen. En ik vind het ook terecht, hè, dat er dan een hitteplan is. En dat de NS minder rijdt. En dat we strooiauto's op de weg laten rijden. Zodat de weg niet kapot gaat. Kijk, dat vind ik allemaal terecht. En vind ik ook allemaal goed. Maar ik vind de zeurende mensen, daar kan ik altijd wel om lachen. Dat is zo Hollands, hè. Kijk, in Frankrijk hebben ze nu... Nou ja, wij liggen er dichtbij, hoor. Ik wil zeggen, in Frankrijk hebben ze wat te zeuren. Want daar is het ver boven de 40 graden natuurlijk deze dag. Maar ik vind dat typisch Nederlands. Ik weet niet. Ik vind het wel grappig. Ik ga in ieder geval proberen om de warmtepijn een beetje te verzachten. Dat doe ik door jouw zomerse verzoekjes te draaien. Ja. Een beetje verkoelende muziekjes mogen het zijn. Muziekjes voor mij nou zijn. Alsof ik in groep 8 zit. Verkoelende platen mogen het zijn. En dat mag echt om alles gaan. Het woord zomer hoeft er niet in te zitten. Als je zin hebt in regen, vind ik dat ook prima. Dan doe je Rain Down On Me of zo. Mag ook allemaal, hè. Mag iets wat met deze omstandigheden te maken heeft. Is van harte welkom. Dat kan je even doen via WhatsApp. 06 105 105 38. Dat kan je gewoon intoetsen in WhatsApp. En dan vind je Haarlem 105. Kan je mij een berichtje sturen op de zolderkamer in het centrum van Haarlem. In mijn thuisstudiootje. Kan ik dat vinden? Ik heb net tijdens de break de airco even aangehad. En het is wel weer een stukje beter te doen hier, moet ik zeggen. En de berichtjes stromen binnen, dus dat is ook leuk. Dus doe het eventjes 06-105-105-38. Het leukste verzoekje krijgt dit uur een mini-zaag om de warme week door midden te zagen. Ga ik voor zorgen. En ik zit even te kijken wie dit was, want ik heb hem in de playlist gezet. Oh ja, Mick. Mick heeft per toeval... Ik denk misschien wel mijn favoriete zomerplaat aller tijden klaargezet. En het is wel grappig, want normaal heb ik het helemaal niet zo met reggae. Ik weet niet, ik word er een beetje sloom van. En ik ben van nature niet zo sloom. Maar deze plaat, ja, dat komt misschien... Het is wel een leuk verhaal. Ik heb deze plaat een keer, was het ook heel warm. Zat ik op de middelbare school, had ik me niet gedragen, kreeg ik strafwerk. En dit was de favoriete plaat van mijn Engelse leraar. En die zei, ga jij de tekst van dit liedje maar vertalen. Dat was de straf die je kreeg. Ja, dus, en ja, toen, ja, je had wel Google Translate, maar dat mocht ik niet gebruiken. Hè? Ik zat op de vrije school, er kwam geen computer bij kijken, kan ik je vertellen. Maar dat was wel de straf die je kreeg. Ja, en toen ben ik stiekem verliefd geworden op dit liedje. En ik kan er niks aan doen en dat is nog altijd gebleven. Dus ik vind het heel leuk dat Mick me aanvraagt. Het is ook een van mijn favoriete zomerplaten aller tijden. Het is Laidback en Sunshine Reggae.

Moloko en Sing It Back. Even kijken, die was aangevraagd door Lotte via 0600 500 538. Ik heb nog een leuk berichtje van Emily. Zeg, goedenavond aan, heerlijke zomerse muziek. Ik zit in de tuin te genieten met mijn kleine boksje op tafel. De buren hebben een feestje, dus die hebben er vast geen last van. Ik zou graag willen horen de koning van de zomerhits, Julio Iglesias. Nou, dat ik die vergeten ben. Je hebt helemaal gelijk, Emily. Julio Iglesias is hier met Carol.

James Bay en Best Fake Smile. Aangevraagd door Charlie, die schrijft... Goedenavond, Daan. Voor mij is de zomer altijd verbonden met festivals. En nog steeds een van de allerbeste festivalshows die ik gezien heb... is van James Bay op Pinkpop een aantal jaar geleden. Dus zijn muziek is voor mij de zomer. Mag ik Best Fake Smile horen? Alsjeblieft. Nou, dat was hij. En daarvoor nog Nelly Furtado met Forza. Aangevraagd door Isabel. Nou, je hoort het al. Het is verzoekje na verzoekje op de woensdagavond. En dat is lekker om te doen, hoor, moet ik zeggen. Ik zit ervan te genieten op de zolderkamer hier van alles wat binnenkomt. Hartelijk, hartelijk dank daarvoor. We hebben nog een klein half uurtje te gaan, dus laat maar weten wat je wil horen. Kan via studio@haarlem105.nl, de ouderwetse manier. Of we gaan heel erg met de tijd mee bij Haarlem 105 tegenwoordig. Via WhatsApp. Je kan ons bereiken via WhatsApp. Ga naar haarlem105.nl/live. Daar zie je een grote WhatsApp-knop die leidt jou naar WhatsApp. En dan kan je ons vinden. Voeg meteen het nummer toe. Kan je ons ook gewoon vanuit WhatsApp bereiken. En als je het ook vanuit WhatsApp wil doen meteen... kan dat via 06-105-105-38. Even kijken van wie de volgende ook alweer was. Mats die stuurt een leuk berichtje in. Oh, en Bram die vraagt hem ook aan, zie ik. Dat is grappig. Mats die zegt, goedenavond Daan. Voor mij is Simply Red heel erg zomers. Ik kan niet zo heel goed bedenken waarom. Maar zou je alsjeblieft iets van Simply Red willen draaien? Ik ben mega fan, dus kan niet kiezen. Zou jij dat voor mij willen doen? Nou, dat gaan we natuurlijk gewoon helemaal regelen. Ja, en ik weet niet of ik dan voor de hand liggend ben. Of weinig inspiratie heb. Of gewoon weinig creatief ben. Dat kan natuurlijk ook. Maar ik moet dan meteen denken aan deze plaat. Simply Red en Sunrise.

Ja, natuurlijk. Mag deze niet ontbreken in de zomerse plaats. Hij is aangevraagd door mijn naamgenoot Daan. Die stuurt een berichtje of hij Bakermat en One Day mag horen. Maar dat hebben we zojuist gedaan. En Shakira, die mag natuurlijk ook niet ontbreken. Ik kan natuurlijk dat nieuwe liedje van het WK kunnen draaien. Hè? Voor mij blijft er overigens maar één Shakira WK liedje. En dat is gewoon Waka Waka. Ik vind die nieuwe toch wat minder leuk. Maar ik had dat kunnen kiezen. Maar ik was niet de baas vandaag. En Petra die vroeg hem aan. La Tortura, want daar kan zij zo lekker op meedansen. Nou, die hebben we ook gedraaid. Allemaal afgetikt bij Haarlem 105. Zometeen is hier tijd voor Jelle's Jukebox. Hij heeft ongetwijfeld ook wat ruimte voor lekkere zomerse muziek in de playlist. Dus als je daar zin in hebt, blijf je berichtje sturen. Straks ook aan Jelle via 0600 505 38. Ik heb sowieso nog de volgende voor je. Die is aangevraagd door, moet ik even de administratie, Zoe. Zoe die heeft hem aangevraagd en die zegt, het is allemaal leuk dat je zijn vader draait, maar heb je ook iets van zo'n lief? Want dat blijft nog steeds een van mijn favoriete artiesten, al horen we de laatste jaren wat minder van hem. Ik ben groot fan van Enrique Iglesias en ik zou graag Do You Know willen horen. Zoe, Enrique is hier voor jou. Enrique.

Speciaal voor Zoe. De pingpong-song van Erik Iglesias. Ook wel Do You Know, dat is eigenlijk de echte titel. Maar ja, je hoort dat pingpongballetje wel, hè? Vandaar de pingpong-song dus. Het was de ene laatste in Daan op woensdag. Vanaf deze plek, dank voor de leuke verzoekjes. Echt heel erg van genoten. En de volgende week weer zometeen de Jelle's Jukebox. Die heeft vast ook wel tijd voor een zomers verzoekje. Dus als je jouw plaat niet gehoord hebt, wees niet getreurd. Hij gaat ongetwijfeld nog de verzoekjes draaien. En je mag ook de verzoekjes bij hem nog laten komen. 0605 105 38 via WhatsApp. Een verzoekje nog voordat ik afscheid neem voor vandaag. Mila die stuurt een berichtje. Hoi Daan, zou je alsjeblieft Lust Live van Zara Larsson willen draaien? Ik hoorde hem laatst weer voorbij komen en was meteen weer terug in de zomer van toen. Wat een heerlijk nummer blijft dat. Nou Mila, gaan we natuurlijk helemaal doen. Goede keuze. Want hoe bijzonder is dit? Lust Live kwam uit in 2015 en was toen al een enorme hit. En nu, ruim 10 jaar later, duikt het nummer ineens overal weer op en staat het hoog in de hitparades. Het is zelfs de zomerhit van 2026, volgens sommige kenners. En dat komt allemaal door TikTok. Vooral dankzij dat platform heeft de plaat weer een tweede leven gekregen. En wordt hij door een hele nieuwe generatie ontdekt. Zara Larsson die is inmiddels terug met de nieuwe muziek. Maar voor veel mensen blijft dit toch ja, haar absolute favorietje. En ook haar grootste zomerhit. Speciaal voor Mila dus. De laatste vandaan op woensdag. Het is Zara Larsson en Lush Life.

0: is 105. Het is 9 uur.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. Een hoge kabinetsdelegatie heeft Syrië bezocht. Vicepremier Van den Brink van Asiel en Migratie en minister van Buitenlandse Zaken Berendsen spraken in Damascus onder meer met president Shara over de wederopbouw van het land. Nederland hoopt dat veel Syrische vluchtelingen vrijwillig terugkeren. Maar ook ging het over het mogelijk maken van gedwongen terugkeer, zei Van den Brink.
2: Asielgunningen worden verstrekt omdat mensen leven in een gebied van oorlog. Als die oorlog er niet meer is, dan hoort er ook weer terugkeer naar de plek te gaan waar de oorlog voorbij is.
1: In Nederland zitten nog veel Syriërs in de asielprocedure. En daarom wil Nederland nieuwe afspraken, zei Van der Brink. Oud-minister Kajsa Ollongren krijgt een topfunctie bij de Europese Unie. Ze is benoemd als secretaris-generaal bij de EEAS. Dat is de dienst die banden onderhoudt met landen buiten de EU. De dienst houdt zich onder meer bezig met de samenwerking met de NAVO en de steun aan Oekraïne. Ollongren start op 1 september en komt te werken direct onder EU-buitenlandschef Kallas. Zij noemt Ollongren een grote aanwinst. De oud-minister van Defensie is nu nog mensenrechtengezant bij de EU. De voetbalclub Lazio uit Rome moet de Zweedse voetbalster Maja Jutberg een schadevergoeding van bijna 70.000 euro betalen. Lazio verlengde haar contract niet nadat ze had verteld dat ze zwanger was. Het Hof van de Sportarbitrage CAS heeft bepaald dat dat niet mocht. De uitspraak wordt gezien als een mijlpaal voor de rechten van zwangere voetbalsters. Door de droogte geldt in vrijwel heel Nederland een verhoogd risico op natuurbranden. Er is door 21 van de 25 veiligheidsregio's opgeschaald. De waarschuwing geldt alleen niet in het noorden en in het noorden van Limburg. Het weer. Vanavond blijft het nog lang warmer dan 30 graden. Komende nacht daalt de temperatuur, maar niet lager dan 18 tot 22 graden. Morgen wordt opnieuw een zonnige en hete dag. In het zuiden kan het dan 37 graden worden. In het noorden is het met 26 tot 28 graden minder heet. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. Jelle Schmid.

Eugene, David Bowie op Haarlem 105, dames en heren. Welkom bij een nieuwe uitzending van Jelle's Jukebox. Vanavond op deze mooie woensdagavond en vooral, ja, bloedhete woensdag. Het is nog steeds zo vreselijk heet. En het zielige betreft ook nog dat ik vanavond in mijn zolderkamertje zit en niet in de studio. Want in die mooie Haarlem 105 studio is er nog een heerlijke airco beschikbaar. Nou, hier niet hoor. Dus ik ga er eventjes korte gesprekjes van maken. Want anders hou ik het niet uit hier. Goed, het thema voor vanavond is in ieder geval kleur. Ja, soms heb je een thema wat gewoon lekker breed is en altijd inzetbaar is. Hè, zoals vanavond. Soms moet je gewoon een beetje rekening houden met de weersomstandigheden en dat soort dingen. Nou, dat heb ik nu gedaan. Dus het thema is kleuren. Mocht je nou een verzoekje hebben of iets anders te melden, dat kan uiteraard. Dat vind ik hartstikke leuk. Dat kan je sturen via 06 105 105 38. Nou, lijkt me duidelijk zo, hè? Super. We gaan gewoon lekker verder met de muziek. En dit is ook geen verkeerde, hoor. Oh, 7 minuutjes lang genieten. New Order. Blue Monday.

Chili Peppers, Black Summer op 105. Ja, soms vergeet je gewoon door dit soort dingen hoeveel nummers er eigenlijk gemaakt zijn over kleuren. Ik heb al een aantal verzoekjes binnen gehad. Zo er heeft eentje van Ingrid, die ga ik zo draaien. En deze was van Bram, dankjewel daarvoor. Red Hot Chili Peppers, Black Summer inderdaad. Ja, dat merk ik ook altijd inderdaad met dit soort thema's. Hè. Als je echt een bak met nummers hebt, alle kleuren, pink, purple, met alles. Purple Haze bijvoorbeeld, je hebt van alles. Moet je nagaan. Ik merk ook met dit soort dingen dat ik heel vaak verzoekjes inderdaad binnenkrijg. Dus blijf ze vooral lekker sturen. Ik kan alleen niet garanderen dat ik ze allemaal kan draaien. Want zoals ik al zei, het zijn er simpelweg te veel voor mijn kleine programmaatje. Maar goed, misschien draai ik ze volgende keer wel als je echt een heel goed verzoek hebt. De volgende is dus van Ingrid, zoals ik net zei. En die zei, dit is een album uit 1985, Picture Book. Wat ik vroeger als kind heel graag luisterde. En eigenlijk is dit nog steeds wel een nummer wat ik heel erg graag luister. En het past ook nog eens goed bij het thema, dacht ik zo. Ja, dat ben ik helemaal met je eens, Ingrid. Vooral de artiest dan, hè? Simply Red, Money's Too Tight to Mention.

Chaperone, Pink Pony Club, hoorde je hier op Haarlem Moord 5. Ja, dames en heren, we gaan even door naar iets heel anders. Een ander nummer. Echt een van de allerbeste nummers ooit gemaakt. En het is een heel lang nummer vooral. Dat waarschuw ik je wel alvast. Maar ik heb altijd een beetje een uitzondering. Als ik op mijn zolderkamertje zit, dan mag ik best even wat langere nummers draaien. Want ik denk dat de echte muziekliefhebber die misschien nu in die hitte lekker aan het luisteren is, dat hij dit ook wel kan waarderen. Want het is gewoon een fantastisch nummer. Het is een van de bekendste nummers van de band, denk ik wel, ondertussen. Ja, je hoort het al op de achtergrond een beetje, hè? Pink Floyd. Shining You Crazy Diamonds, part 1, 2, 5. Ga je niet met de hele 1 tot en met 9 opstaan, dan zijn we een half uur verder. Dit is wel heel mooi, maar geniet ervan.

Ja. Joni Mitchell, wie kent er niet, hè? Big Yellow Taxi op 105. En daarvoor hoorde je natuurlijk, nou ja, heb je mogen meemaken, durf ik zelf te zeggen. Pink Floyd, Shining Your Crazy Diamond, part 125. Heel erg mooi. Dat maakt het wel zo'n mooi nummer en zo'n lang nummer, dat we ondertussen al redelijk richting het eind van het eerste uur komen. Dat is helemaal niet erg, want we hebben nog een uurtje, zoals je misschien weet. En wat kan je in dat uur verwachten? Nou, heel veel moois, hoor. We gaan lekkere muziek draaien. Nou, dat lijkt me een garantie. Dat hoop ik elke week voor je te doen. En verder gaan we het wiki-weetje behandelen. Dat is een rubriekje waarin ik een bijzondere Wikipedia-pagina even ga ontleden en kijken waar gaat het nou eigenlijk over. En je hoort natuurlijk wie er vandaag jarig is en Jelle's jarige, want vandaag is er over een markante naamjarig, hoor, kan ik je melden. Nou, goed. Het lijkt me een deal, toch? Gaan we het gewoon lekker zo doen. Zo direct dus na het nieuws van 10 uur. Dat duurt nog even, nog een paar nummers. Maar je weet je dat alvast in ieder geval. Gaan we lekker door nog een uurtje. Hier is nog Christy, Yellow River.

0: 105. Het is 10 uur.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Een kabinetsdelegatie heeft Syrië bezocht. Minister Berendsen sprak daar onder andere over wederopbouw van het land.
2: En de afspraken die we vandaag gemaakt hebben is dat we structureel gaan samenwerken. Het gaat om woningbouw, het gaat om economische ontwikkeling. Op het gebied van landbouw willen ze graag van onze expertise gebruik maken.
1: Asielminister Van den Brink was ook aanwezig. Het gesprek met de nieuwe machthebbers in Syrië ging ook over het mogelijk maken van de gedwongen terugkeer van vluchtelingen. 33 Franse mannen die een heftige kinderpornovideo hadden gedownload, moeten mogelijk jaren de cel in. Ook hangt hen een boete van tienduizenden euro's boven het hoofd. De video is gemaakt door een inmiddels veroordeelde pedofiel uit Australië. Hij martelde onder andere twee tieners en een baby. President Pavel mag van het Tsjechische Constitutioneel Hof mee naar de NAVO-top in Turkije. De regering, onder leiding van premier Babiš, wilde Pavel niet opnemen in de Tsjechische delegatie, maar is nu door het hof teruggefloten. Babiš en Pavel zijn politieke tegenstanders. De pro-westerse oud-generaal Pavel wil meer investeringen in defensie, terwijl Babiš het geld in andere zaken wil steken. En ook zijn ze het oneens over de steun aan Oekraïne. Babiš' regering heeft die steun afgeschaald. Sporters die meedoen met de Olympische Spelen krijgen een hoger bedrag uitgekeerd. De bijdrage gaat van bijna $9.000 naar $10.000. Dat heeft het Internationaal Olympisch Comité besloten. Alle sporters die meedoen krijgen het geld, ongeacht hun prestaties. Het is een tegemoetkoming voor de opofferingen van de Olympiërs, zegt het IOC. De regeling gaat met terugwerkende kracht in vanaf de winterspelen van begin dit jaar. Bij elke Spelen komen zo'n 14.000 atleten in aanmerking voor de bijdrage. Het weer, vannacht is het helder en daalt de temperatuur naar 17 graden in het noorden tot 23 in het zuiden. Morgen wordt opnieuw zonnig en heet. In het zuiden kan het dan 37 graden worden. In het noorden is het met 28 graden minder heet. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. Jelle Schmid.

Ja, je hoort de Spaceman van The Killers hier op 105. Ja, voor de voetbalkijkers onder ons, die herkennen The Killers misschien nog wel buiten die muziek, of van iets anders. Die mochten namelijk afgelopen begin van het WK, die eerste wedstrijd mogen ze spelen. Hè, aftrappen, zeg maar. De allereerste wedstrijd van de Verenigde Staten stonden zij met andere artiesten op dat veld. En ik moet je eerlijk bekennen, als liefhebber van de band ook, ja, ik vind deze studioversies toch wel iets beter. Een hele goede avond. Welkom bij het tweede uurtje van Jelle's Jukebox hier op Haarlem 105. Vanavond gaan we er weer lekker tegenaan. Ik heb heel veel lekkere muziek voor je klaarstaan. Nou, dat lijkt me logisch in zo'n programma. Ik probeer dat elke week natuurlijk voor je te doen. En verder gaan we het wiki-weetje behandelen. De rubriek waarin ik elke week een bijzondere of rare of gewoon grappige Wikipedia-pagina ga ontleden. Want geloof me, er zijn heel veel vreemde Wikipedia-pagina's. Gaan we natuurlijk de jarigen behandelen. Hè? Want er is vandaag ook weer een grote artiest jarig. Sterker nog, een naamgever van een wereldberoemde band. Hè? Ja, dacht je daarvan, die is vandaag jarig. Dus die gaan we even behandelen. Dat allemaal in dit uur dus. Mocht je nou ook nog een verzoekje hebben, hè, want ik draai al lekkere muziek. Maar misschien heb je zelf nog wel een toep erbovenop. Dat je denkt, nou weet je, draai deze maar. Die vind ik eigenlijk nog wel lekkerder. Stuur dat lekker via 06-105-105-38. Dan zorg ik met mijn team. Maar ik zit hier lekker in mijn eentje op mijn zolderkamertje. Dat die gedraaid wordt voor je. Nou, lijkt me een goede deal toch? Stuur mij een berichtje, dan hou je me ook lekker bezig. Dan hou ik jou bezig met de allerlekkerste muziek die we hebben. Dacht je hiervan? Jerry Rafferty, we gaan even terug naar 76 Baker Street.

0: OMD op Haarlem 105. Talking loud and clear. Heerlijk, heerlijk, heerlijk blijft dat toch, hè? Hey, we gaan eens even door met iets anders.
1: Jelle's jarige.
0: Nou, Jelle's jarige. Dankjewel, Rudy, voor het aankondigen. Inderdaad. Want ook vandaag is er weer iemand jarig. En het is niet de minste, dacht ik zo. Nee, ik ga het over iemand hebben wiens naam letterlijk is gebruikt voor de oprichting van een band. En hij was ook wel heel bekend en belangrijk voor die band. Maar ja, het is ongelooflijk. Misschien kennen de mensen hem niet. Alleen ja, die band zullen ze wel kennen. Nou, ik zal maar even stoppen met vaag doen. We gaan beginnen. Ik heb het over niemand minder dan Mick Fleetwood, die vandaag 79 is geworden. Uiteraard, nou, medeoprichter van, ja, je raadt het misschien, Fleetwood Mac. En een van de meest succesvolle bands uit de hele rockgeschiedenis, denk ik wel. Op school blonk hij niet echt uit in de boeken, wordt er geschreven, maar wel achter een drumstel. Al vroeg werd heel duidelijk dat muziek een beetje zijn toekomst zou worden. Hij was er echt heel erg goed en onderscheed zich echt erg daarin. En voordat Fleetwood Mac ontstond, speelde hij in de band van blueslegende John Mayall, waar hij kennis maakte met gitarist Peter Green en bassist John McPhee. Nou kijk, als je die namen kent, dan weet je al welke kant het op gaat inderdaad. Dat zijn drie van de grootste figuren uit Fleetwood Mac, eigenlijk vooral de eerdere periode. Nou, in 1967 richtte Peter Green, de gitarist, dus een nieuwe band op en noemde het opvallend genoeg naar zijn ritmesectie Fleetwood Mac. Combinatie van dus Fleetwood en McPhee. Begin jaren was Fleetwood Mac niet echt een popband, maar echt een bluesgroep. Hè? Die allereerste jaren 60 muziek, als je die kent, dan weet je waar ik het over heb. Met Peter Green als creatieve leider. En Mick Fleetwood, die dus vandaag jarig is, die was nooit echt een belangrijke songwriter, maar wel de hele stabiele factor. Hij was een goede drummer, hij werd ook heel erg geprezen om zijn drumwerk. Door alle ruzies heen ook, hè, de latere albums, rumors en zo, liefdesaffaires, verslavingen, personeelswisselingen, bleef hij het gezicht van de band. Hij bleef er altijd bij. Onder zijn leiding overleefde Fleetwood Mac talloze bezettingswisselingen, van Peter Green tot Stevie Nicks, Lindsey Buckingham, je kent ze allemaal wel. Goed. Duidelijk. En het erg is inderdaad, Fleetwood had tijdens die rumors-periode niet echt qua relaties echt dingen. Maar hij heeft wel andere vreselijke dingen meegemaakt. Heel veel financiële problemen, verslavingen. Hij heeft ook wel persoonlijk wat dingen gehad. Het nummer wat ik zo ga draaien is natuurlijk logischerwijs met hem erop. Hè? Meneer Fleetwood. Dat is een mooi nummer. Albatross heet het. Dat is een instrumentaal nummer en je vliegt zo als een albatros. Dat is ook een beetje de bedoeling. Over de zee, je glijdt helemaal weg. Prachtig. Waar ga je helemaal zwoel van praten, merk ik ook aan mezelf. Dat is toch, dat doet zijn werking. Het leuke nog feitjes over Mick Fleetwood voordat we gaan luisteren naar het nummer. De man is lang. Hij is ruim 2 meter, moet je nagaan. Ook als drummer, dan moet je helemaal gaan zitten achter de drumstel. Ontzettend mooi. En hij is eigenlijk de enige muzikant die op vrijwel elke plaat, elke song van Fleetwood Mac terug te vinden is. Hij is echt dus de stabiele factor. Ik vind het goed zo. We gaan gewoon lekker luisteren naar die prachtige plaat van Fleetwood Mac hier op Haarlem 105. En dat is dus Albatross.

Key, Nothing in My Way hier op Haarlem 105. Je luistert nog steeds aan Jelle's Jukebox. En ja, we gaan lekker richting die eindstreep van 11 uur. Maar eerst nog eventjes wat anders. Wiki-weetje. Het Wiki-weetje. Ja, dames en heren. Daar gaan we weer een interessante Wikipedia-pagina in bespreken. En vandaag hebben we toch iets interessants. Ja, ja, ja. Het is bijzonder. We gaan terug naar de jaren 60 ongeveer. Het is... iets met frisdrank. Het is Nederlands. Nou, ik ga er gewoon induiken. Het is namelijk de Exota Affaire. Misschien heb je er ooit wel eens van gehoord. Het was een van de beroemdste voorbeelden in de Nederlandse televisie- en mediahistorie, waarin beeldvorming, consumentenvertrouwen en commerciële belangen door elkaar raakten. Op de manier dat een merk bijna verdwenen werd daardoor. Nou, Exota moeten we even teruggaan, hè, want het heet tenslotte de Exota Affaire. Exota was een bijzonder populaire frisdrank in de jaren 60 in Nederland. Gemaakt door Van Tuyns limonadefabrieken, voor de liefhebbers. Vanaf de jaren 50 zelfs was het merk marktleider in Nederland. Met grote flessen gazeuzen, zoals het toen nog heette. En later gewoon limonade. Ja, eind jaren 60 kwamen er meldingen binnen van consumenten die verwondingen hadden opgelopen door ontploffende frisdrankflessen. Ja, dat is toch niks, want inderdaad, in die tijd was alles nog van glas. Hè, en als er een beetje druk op stond met koolzuur, ja, dan kon dat blijkbaar gewoon ontploffen. En er waren dus ook meerdere mensen die echt daar letsel aan hebben aangehouden. Een jongen bijvoorbeeld in die tijd van een jaar of 10, die heeft een glasscherf in zijn oog gekregen. En die heeft daarna nooit meer kunnen zien in dat oog. Dat is echt heel erg. In 1970 waaide het VARA-programma De Ombudsman. Dat was een beetje een voorloper van Kassa, zeg maar. Gepresenteerd door later politicus Marcel van Dam ook nog. Die behandelde een uitzending over deze klachten met verhalen over ongelukken en een dramatisch beeld van een ontploffende fles. Dat is zeg maar een soort... Ja, je zag gewoon een fles ontploffen en dat werd eigenlijk elke 10 seconden bijna ertussenin gemonteerd. Hè? Bij iedereen die er praatte en dan was dat afgelopen, kwam die fles weer in beeld. En het suggestieve aan die beeldmontage was... inderdaad, hè, vertraagde opname van die knallende fles. De montages... die gaven de indruk dat het over een Exota-fles ging. Want elke keer als het over Exota ging in die reportage, dan werd dat beeld weer laten zien. Dus eigenlijk werd er een beetje een soort suggestieve iets gewekt. Hè, dat het over alleen dat merk zou gaan. Nou, dat was dus helemaal niet waar. Want er waren meerdere merken waarvan die glazen flessen ontploften. Maar Exota kwam met een slechte reputatie te zitten. Na de uitzendingen kelderde er uiteraard het verkoop van de Exota frisdrank enorm. In januari 1971 was de afzet 57% lager dan een jaar eerder, moet je nagaan. En het vertrouwen van consumenten was ernstig beschadigd natuurlijk. Ja, en een jaar later, in 1972, voeg het bedrijf Fassi faillissement aan. Het werd later verkocht aan een groter concern. En eigenlijk door zo'n reportage inderdaad. Kijk, het punt is, die flessen van Exota explodeerden ook. Maar dat waren niet de enige. Maar door die montage en door die framing bijna een beetje... is die fabriek gewoon failliet gegaan, simpelweg. Het interessante is ook nog, hè, die fabriek ging dus failliet in 1972. Daarna was er behoorlijk wat getouwtrek nog. Heel veel juridische dingen. Ze moesten ook... Van Dam bijvoorbeeld, van het programma, die moest een rectificatie zeggen van de rechter en zo. En die rechtszaak heeft jaren geduurd. En na jaren heb ik het niet over 5 jaar. Maar uiteindelijk bepaalde de Hoge Raad in 1998, dus dat is, ik ben gerekend onder, maar een jaar of 16 daarna. Langer, 26, zeg, hallo. Dat de VARA een schadevergoeding van ruim 7,7 miljoen gulden moest betalen aan de claimhouders. Een van de hoogste media-gerelateerde vergoedingen ooit van Nederland. Ja, interessant. Ik vond het gewoon heel bizar hoe een bedrijf eigenlijk inderdaad failliet kan gaan. Ja, door gewoon dat soort framing. Hè? Dat zij de enige zouden zijn die wiens glasflessen zouden ontploffen. Nou goed, ik denk dat u het wel begrijpt zo langzamerhand. We gaan even lekker door met de muziek. Maar ik hoop dat je er wat opgestoken hebt. Ik vond het in ieder geval zelf heel interessant. En zo niet, geniet lekker van de muziek. Dat komt ook wel goed hier. George Benson is er voor je. Give me the night.

Ja. The Doors. Touch Me op Haarlem 105. Ja, dames en heren, ik geloof dat ik er een eind aan ga breien. Want het is hier erg warm aan het worden op mijn zolderkamertje ook. Hè. Het is nog steeds warm en ik vind het alweer goed voor geweest voor vandaag. Volgende week ben ik er weer, dan hopelijk weer in de studio. Dat is toch een stuk aangenamer met die temperaturen. En vooral de komende dagen, hè, blijf een beetje veilig met al die warmte en zo. Drink genoeg, luister genoeg naar Haarlem 105. Dat is ook een fantastisch medicijn, weet ik toevallig. En goed, dan hoop ik die volgende week weer te zien. Hier nog even Steely Dan.

0: is 105. Het is 11 uur.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Een hoge kabinetsdelegatie heeft Syrië bezocht. Vicepremier Van den Brink van Asiel en Migratie en minister van Buitenlandse Zaken Berendsen spraken in Damascus onder meer met president Shara over de wederopbouw van het land. Nederland hoopt dat veel Syrische vluchtelingen vrijwillig terugkeren. Maar ook ging het over het mogelijk maken van gedwongen terugkeer. In Nederland zitten nog veel Syriërs in asielprocedures. Maar doordat de oorlog in Syrië is afgelopen, leidt dat vaak niet meer tot een verblijfsvergunning. Daarom wil Nederland nieuwe afspraken, zei Van den Brink. Het kabinet wil meer gedetineerden overdag met een enkelband buiten de gevangenis laten werken. 'S Avonds moeten ze dan weer terug zijn om in de cel te slapen. Dat is onderdeel van een plan tegen de overvolle gevangenissen en het personeelstekort. Staatssecretaris Van Brugge van Justitie denkt verder aan minder begeleiding voor kortgestraften bij hun terugkeer in de samenleving. Mocht het plan te weinig effect hebben, dan kunnen bepaalde gevangenen nog eerder worden vrijgelaten. Nu al worden sommige gedetineerden 2 weken eerder naar huis gestuurd. Mogelijk wordt dat 4 weken eerder. De politie heeft een man in Venlo aangehouden die verdacht wordt van het mishandelen van 2 vrouwen in Utrecht. Dat gebeurde vorige week. In de nacht van donderdag op vrijdag werden de vrouwen afzonderlijk van elkaar van de fiets getrokken en zwaar mishandeld. De slachtoffers leken willekeurig gekozen. Voetbalclub Lazio uit Rome moet de Zweedse voetbalster Maja Göthberg een schadevergoeding van bijna 70.000 euro betalen. Lazio verlengde haar contract niet nadat ze had verteld dat ze zwanger was. Het Hof van Sportarbitrage, CAS, heeft bepaald dat dat niet mocht. De uitspraak wordt gezien als een mijlpaal voor de rechten van zwangere voetbalsters. Het weer. Vannacht is het helder en daalt de temperatuur naar 17 graden in het noorden en 23 in het zuiden. Morgen wordt het opnieuw zonnig en heet. In het zuiden kan het 37 graden worden. En in het noorden is het met 28 graden wat minder heet. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.

0: is 105. Het is middernacht.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. De politie heeft een man in Venlo aangehouden die verdacht wordt van het mishandelen van twee vrouwen in Utrecht. Dat gebeurde vorige week. In de nacht van donderdag op vrijdag werden de vrouwen afzonderlijk van elkaar van de fiets getrokken en zwaar mishandeld. De slachtoffers leken willekeurig gekozen. De politie had beelden van de man verspreid en ook in het tv-programma Opsporing Verzocht was aandacht voor de zaak. De eerste biljonair ter wereld, Elon Musk, is geen biljonair meer. Hij verwierf die status nog geen 2 weken geleden, maar zijn vermogen is gedaald, meldt Bloomberg. Volgens de Financial Times is Musks bedrijf SpaceX $400 miljard in waarde gedaald en is daarmee ook een deel van zijn persoonlijke vermogen verdampt. Dat betekent allerminst dat Musk nu op een houtje moet bijten. Hij is nog altijd de rijkste mens ter wereld. Een kabinetsdelegatie heeft Syrië bezocht. Vicepremier Van der Brink en minister Berendsen spraken daar onder meer over de wederopbouw en het mogelijk maken van de gedwongen terugkeer van vluchtelingen. In Nederland zitten nog veel Syriërs in een asielprocedure, maar doordat de oorlog is afgelopen, leidt dat vaak niet meer tot een verblijfsvergunning. Op het WK voetbal zijn Zwitserland en Canada door naar de 16e finale. In een onderling duel wonnen de Zwitsers met 2-1, waardoor zij groep B wonnen voor Canada. Bosnië-Herzegovina won in de andere wedstrijd met 3-1 van Qatar en eindigt op de 3e plaats. Bosnië gaat mogelijk ook nog door naar de knock-outfase als het bij de beste 8 nummers 3 van de groepsfase eindigt. Qatar is laatste geworden en kan naar huis. Ook vannacht wordt er nog gevoetbald. Op dit moment beginnen ook de wedstrijd tussen Haiti en Marokko en Brazilië en Schotland. Het weer. Vannacht is het helder. De temperatuur daalt naar een graad of 17 in het noorden en 23 in het zuiden. Morgen opnieuw zonnig en heet. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

0: 105. Het is 1 uur.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. De politie heeft een jongen van 17 aangehouden die verdacht wordt van het aanranden van zeker 9 vrouwen. Dat gebeurde de afgelopen 2 weken in Hendrikido Ambacht in Zwijndrecht. De jongen had het gemunt op vrouwelijke fietsers die hij ook op fietspaden aanrandde. Hij reed zelf op een fatbike. De verdachte tiener komt ook uit Hendrikido Ambacht. De eerste biljonair ter wereld, Elon Musk, is geen biljonair meer. Hij verwierf die status nog geen 2 weken geleden, maar zijn vermogen is inmiddels gedaald. Volgens de Financial Times is Musks bedrijf SpaceX $400 miljard in waarde gedaald en is daarmee ook een deel van zijn persoonlijke vermogen verdampt. Dat betekent allerminst dat Musk nu op een houtje moet bijten. Hij is nog altijd de rijkste mens ter wereld. Oud-minister Kajsa Ollongren krijgt een topfunctie bij de Europese Unie. Ze is benoemd tot secretaris-generaal bij de EAAS. Dat is de dienst die banden onderhoudt met landen buiten de EU. De dienst houdt zich onder meer bezig met de samenwerking met de NAVO en de steun aan Oekraïne. Ze start op 1 september en komt te werken direct onder EU-buitenlandchef Callas. Op het WK voetbal zijn Zwitserland en Canada door naar de 16e finale. In een onderling duel wonnen de Zwitsers met 2-1, waardoor zij groep B wonnen voor Canada. Bosnië-Herzegovina won in de andere wedstrijd met 3-1 van Qatar en eindigt op de 3e plaats. Bosnië gaat mogelijk ook nog door naar de knock-outfase als het bij de beste 8 nummers 3 van de groepsfase eindigt. Het weer, vannacht is het helder. De temperatuur daalt naar 17 graden in het noorden en 23 in het zuiden. In de loop van de dag wordt het opnieuw zonnig en heet. In het zuiden kan het 37 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking

0: Soms.
1: Soms Tokio, soms Parijs. Soms puur, soms met ijs.
0: Soms shows, soms aandacht. Soms, soms weekend vanaf maandag. Soms,
1: soms allemaal chicks.

Soms balen, soms huilen, soms. Soms liever niet naar buiten, soms. Soms bang zijn voor later.

de mijne is bijna met geen pen te beschrijven. Daarom flitsen in mijn hoofd allemaal lijnen voorbij als HSL-treinen of sneller Concordes waarschijnlijk.